0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredoom. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Eind vorige maand kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicapte sector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Zo moet mijnbouwbedrijf Frisia ingrijpen als de bodemdaling te snel gaat. Het besluit van het kabinet is tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

Hier volgt een melding van een spookrijder. Rijd je op de A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch, dan kom je tussen de Leidse Rijntunnel en Nieuwegein een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch, dan kom je tussen de Leidse Rijntunnel en Nieuwegein een spookrijder tegen.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister app of DAB+.
1: 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland gaat een referendum houden over de EU. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden, verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: lekker lang weekend in de start van de maand mei. Voordat komende maandag natuurlijk de lekkere zomermaand begint hier op NPO Radio 5.
1: En in die zomermaand ga jij lekker op vakantie, Bert. Heb je er een beetje zin in?
0: Ja, zeker. Ik heb ook alles goed geregeld natuurlijk inmiddels. Hè. Henry Schut de komende twee weken. En gisteren natuurlijk die grote verrassing dat Giel Beelen hier ook één keer op deze stek gaat staan. En dat heeft heel wat reacties losgemaakt.
1: Inderdaad. Ja,
0: gaat alle kanten op. Dus ja, ik ga hoe dan ook daar zelf ook van genieten, hè, als hij hier is. Ja, en nou, dat is dus geregeld. En Sammy moest natuurlijk ook worden ondergebracht elders. Nou, die heb ik gisteren naar een hondenopvang gebracht. Weer terug bij haar ouders. Dat vind ik ook wel mooi, waar ze is geboren, waar ze is opgegroeid. Dus dat geeft mij ook wel een veilig gevoel. Maar ik geef eerlijk toe, makkelijk is zoiets niet. Als je dan de hond daar naartoe brengt en ze kijkt nog één keer achterom. En dan gaat ze die schuur in, hè, dat hok. En dan plotseling ga je haar twee weken niet zien. Ja, dat doet pijn. Dat vind ik moeilijk.
1: Dat snap ik. En een leeg nest vanmorgen natuurlijk ook, ja, toen je hier naartoe kwam.
0: Ja, dat heeft ook wel weer voordelen. Ik kon nu gewoon alles laten slingeren achter mijn kont, zonder dat ik dacht van, oh, gaat Sammy ermee vandoor. Dus dat is wel weer voordeel daarvan, hè.
1: Het hekwerk kan worden opgeruimd.
0: Je kon gewoon de trap af zonder het traphekje open hoefde te doen. Dus
1: zij kan daar toch lekker naar buiten?
0: Ja, dat is ook zo. Ik moet het ook heel positief zien, want dat is het natuurlijk wel, hè. Ze is de hele dag samen met andere honden, met soortgenoten, kan ze de hele dag spelen. En als het warm is, want vandaag geloof ik weer een tropische dag, toch?
1: Ja, maar ook wel regen of weer. Maar ja.
0: Er zit zelfs, ze hebben zelfs airco daar in de inhoud.
2: Oh, wat luxe. Ja, heb jij airco straks op vakantie, of niet?
0: Ik denk dat wel.
2: Ja,
0: nemen we vooral. Maar zij zit in een soort van 5-sterren hotel, volgens mij. Jij gaat ook op vakantie dit weekend,
2: Ik ga lekker kamperen dit weekend, ja. Oh, ja. Ja, heerlijk. Ja.
0: Ja, oh ja, dat is een schrikbeeld voor mij.
2: Ja, jij vindt dat helemaal niks?
0: Ja, ik heb altijd één voorwaarde, dat weet je. Waar ik ga of sta op reis, moet mijn koffer op wieltjes kunnen rijden. En jij gaat erin.
2: Maar je weet hoe het Middellandse Zeegebied ook lekker heuvelachtig kan zijn.
0: Ja, dat is waar. Maar waar ga je kamperen dan?
2: Ergens in Gelderland, ergens op een camping. Ja, het heeft een hele. Als je de naam hoort, is het een soort hippie camping, heet het. Dus daar was ik een beetje door afgeschrikt in het begin. Ik dacht, ja, maar ik ben toch niet helemaal hippie de pippie. En dan moet ik. Nou ja, maar het is allemaal heel leuk, want het is allemaal tentplaatsen met een lekker picknicktafeltje. En er zit een pizza-oventje bij. Dus we hebben ook een pizzapakket erbij geregeld. Helemaal ontbijtpakketje. Lekker met z'n tweetjes dit weekend even tot rust komen.
0: Nou, heel veel plezier. Jij hebt gisteren de avond vierdaags gelopen, althans een kleine etappe.
1: Ja. Ik ben met mijn neefje meegegaan. Die loopt voor het allereerst zijn eerste avond vierdaagse. Wel 2,5 kilometer, want hij is nog maar 4. Maar het was echt weer alsof ik zelf kind was. Ik liep daar tussen al die ouders, maar ik had toch een sinaasappel meegenomen met een zakdoek en zo. Dus ik voelde me weer even helemaal kind.
2: Met zo'n pepermuntje ook.
1: Ja, pepermuntje erin. Dus het was leuk, hoor. Nou, vanavond ga ik hem ontvangen.
0: Allemaal van die zomersgevoelens die hierbij horen natuurlijk. Hè. Kamperen, avondvierdaagse, enzovoort. Even kijken wat er in nieuws zit vandaag.
1: Nou, dat jij niet te hard moet gaan rijden, want de verkeersboetes worden nog hoger. Een kleine 3%. Er is veel kritiek op, omdat dat niet meer in verhouding zou staan tot bijvoorbeeld boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal.
0: Ja, nou, een schrikbeeld voor Carmen natuurlijk, die ook dikwijls zo'n boete op de mat
1: aantreft. Nog dieper in de financiële problemen. Asielminister Van der Brink heeft gisteravond Ter Apel bezocht. Is naar het aanmeldcentrum gegaan om daar met asielzoekers te praten. En RTV Noord ving hem daar op om te vragen, ja, wordt het nog opgelost? Een raket van Blue Origin is ontploft. Dat is het bedrijf van Jeff Bezos. Er zijn geen gewonden gevallen. En ja, ik weet niet of jij er last van hebt, Bert, van stinkende kliko's met dit weer.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Nou, er zijn twee jonge ondernemertjes die daar wel een oplossing voor hebben. Die gaan op pad om je kliko's schoon te maken.
0: Horen we zo meteen meer over. Het is vrijdagochtend, dus veel nieuwe muziek. Ik presenteer later vanochtend voor de allereerste keer hier op Radio 5 de nieuwe single van Raccoon. En buiten dat, het nieuwe album van Paul McCartney dat vandaag het levenslicht ziet. Wij hebben hem hier in huis. Maar je weet, we gaan allereerst natuurlijk een lied uit bed halen. Want de meeste liedjes hier op NPO Radio 5 zijn nog in diepe slaap. Met welke letter gaan we dat vandaag doen?
2: Met de letter R van de Radio 5.

0: Pilot en Magic. Dat heb jij toch ook in je vingers, Dennis? Enige magie.
1: Magic, ja, dat klopt, ja.
0: Je bent oud-goochelaar?
1: Ja, dat oud-goochelaar, dat klinkt alsof het heel lang geleden is. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ik heb heel lang opgetreden. Zelfs nog vierde geworden op het Nederlands kampioenschap goochelen voor junioren.
0: En wat is jouw beste truc?
1: Mijn beste truc is denk ik de kaarten uit mijn mond halen.
0: Hoe doe je dat dan?
1: Ja, dat is het geheim van de goochelaar. Oh, ja, dat goochelaar verklapt nooit zijn geheim. Regel nummer één. Ik zeg altijd, hoe doe je dat goed? Zeg ik dat. Doe het heel goed.
0: Nou, knap hoor. Ik haal altijd kaart uit de brievenbus. Maar goed, jij haalt ze uit je mond. Ik vind het allemaal goed. Harm, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, een bijzondere dag voor jou natuurlijk ook. Want het is de dag dat voor het eerst in geloof 5 jaar tijd Paul McCartney een nieuw album uitbrengt.
2: Ja, daar kijk ik erg naar uit. Ik wacht op de postbode. Hè, dat die... De cd in dit geval komt.
0: Dus, kun jij mooi een cd uit de bus halen. En je hebt hem nog niet online beluisterd. Want ik geloof dat hij vannacht om 12 uur online is gekomen.
2: Nee, want toen lag ik in mijn bedje.
0: Ja,
2: hè?
0: Klopt. En niets mooier natuurlijk dan een fysiek exemplaar van het nieuwe album. We hebben er al veel over gelezen. Paul McCartney gaat terug naar zijn jeugd. Hè, naar de plek waar hij opgroeide. Naar de tijd waarin hij nog niet beroemd was.
2: Nee, maar heeft hij natuurlijk ook over de andere Beatles, zal ik maar zeggen. Hè? Dus het begin helemaal. Hè? Ja. Dus zijn jeugd. Hè?
0: Ja, we gaan er later vanochtend overigens uitgebreider over hebben met Jorik van Noorden. Die was bij de albumpresentatie een tijdje geleden. Die heeft hem dus al helemaal beluisterd. In de Abbey Road studio was dat. Dus dat is een bijzonder verhaal. Maar vertel eens even, hoe gaat jouw weekend eruit zien, Harm? Of ga je het hele weekend naar Paul McCartney luisteren?
2: Nou, dat ga ik vandaag wel even doen natuurlijk. Maar nou, niet het hele weekend. Ik ga zo naar de fitness. En dan neem ik... jullie programma neem ik op, want ik vind het niet leuk om via de oortjes te luisteren. En dan luister ik het weer terug als ik terugkom van de fitness. Dus dat is eigenlijk de vaste prik. En dan, ik moet ook nog even naar de fysio, hè, want allerlei mankementen op mijn leeftijd. Hè, dus dat is natuurlijk allemaal wat minder, maar ja.
0: Ja, over wat voor mankementen hebben we het dan trouwens?
2: Nou, ik heb een stenose in mijn rug. En ik heb een nieuwe knie, maar ja, dat gaat allemaal prima. Maar nou begint die andere knie op te spelen.
0: Oh, ja. Ja.
2: Dus dat is allemaal bewegen. En dan, dan lukt het wel. Hè. Ja. Dus dan, zo komen we het weekend wel door. En dit weekend komt mijn vriend, die komt. Dus dan... dat is dan ook allemaal hartstikke gezellig. Dus dan maken we er wel een leuk weekend van. Ja. Alleen ik kan niet zo goed tegen de warmte. Dus dan...
0: Och, nog een probleem erbij.
2: Dan doen we de airco maar aan. Hè, dus dan... Ja. En gisteren heb ik mijn balkonnetje helemaal versierd met nieuwe plantenbakken en nieuwe bloemen en zo. Dus dat is... Dus dat is wel gezellig. Dus dan kunnen we wel s'avonds natuurlijk lekker het balkon houden. Ja. Ja.
0: Nou, zo komt Jan Splinter wel door de zomer, hè?
2: Ja, zoiets. Ja, inderdaad.
0: Ja, en die nieuwe knie, ja, ik heb onlangs al een voorstel ingediend om nieuwe knieën te gaan weggeven hier op NPO Radio 5. Want er is veel vraag naar, merk ik.
2: Ja, inderdaad. Ja. Dat is allemaal het probleem van als je wat ouder wordt.
0: Ja.
2: En ik ben bezig met een driewielfiets, want ik voel me een beetje onstabiel op de gewone fiets. Dus dan, en ik wil zo lang mogelijk mobiel blijven en ik wil niet afhankelijk zijn van zo'n regiotaxi en weet ik het allemaal. Dus ik wil zo lang mogelijk natuurlijk mijn vrijheid behouden. Hè?
0: Snap ik, maar niet te hard rijden, hè? Want de verkeersboetes gaan omhoog.
2: Nee, ik ga niet harder dan 20.
0: Oh, oké, dat scheelt.
3: Dat vind ik nog best hard, hoor, op een driewieler, ja.
0: Ja.
2: Nee, maar die heb ik nog niet, hoor. Daar ben ik mee bezig.
3: Nee,
2: dus,
3: precies. Ja. Zolang succes daarmee.
2: Ja. Nou, je gaat lekker op vakantie zo, hè.
0: Ja, klopt. En Ja, dat is heerlijk, ja. En laten wij mij even een literbed halen.
4: Alfabet.
0: Want voor je het weet is het tapie vol, hè? Want je neemt dit programma op, begrijp ik. En dan, dan staat het net allemaal niet op. Dat zou toch wel jammer zijn?
2: Ja, nee, ik luister het terug. Dus een tapeje maken, dat hoeft niet.
0: Nee, gelukkig. Dus, ik dacht echt dat je nog zo'n ouderwets tapie had, omdat je zei, ik neem het op. Maar je luistert gewoon terug via de site natuurlijk.
2: Ja, ik luister het terug. Dus, okay.
0: Hey, ik ga even doorspitten wat er is binnengekomen met de letter R. Bijvoorbeeld Road to Nowhere van de Talking Heads. Komt binnen via Mos van Veen. Ik pak ze er even bij hier, de app. Dancing Queen van ABBA komt hier binnen via Frans Hendricks. Maar ja, dat is toch echt niet de letter R. Rainy Day in Georgia van Randy Crawford dan weer wel natuurlijk. Die komt binnen via Nico. Return to Sender van Elvis via Anneke. Romance van Paul Carrack en Terry Nunn komt binnen via Maurice. Rollover Lay Down van Status Quo, Nonno. Ramona van de Blue Diamonds. Rimmert. Run van Snow Patrol, Dirk van Heertem. Red Sales in the Sunset, Fats Domino via Honey Kruij, Rock'n'Roll Junkie, Herman Brood, Benny Mulder, Rhythm of the Rain van de Cascades, Peter van Hart, Radio Gaga van Queen via Ton Haan, Riders on the Storm van de Doors via Henk, Rebel Rebel van David Bowie, Gerrit uit Aalden, Ritmo de la Noche via Martijn, Joke kies voor Rock Around the Clock, Anna, Rose Garden van Lynn Anderson. Maar enfin, welke heb jij gekozen, Harm?
2: Nou, er wordt regen en onweer verwacht. Tenminste, op sommige plaatsen. Dus ik heb gekozen voor Rob de Nijs met de Ritme van de Regen.

Swinging Blue Jeans en Good Golly Miss Molly. Zometeen het nieuws van 6:30. Maar eerst op deze vrijdag. En ik had het je beloofd. Voor de allereerste keer hier op NPO Radio 5. Raccoon. En ze doen het samen op die single met Fela. Daffodils. Wow.

0: Raccoon voor de eerste keer hier op NPO Radio 5. Samen met een zangeres die is Nederlands-Engels. Ik kende haar niet echt. Faela, zo noemt ze zich. En Daffodils is een wonderschoon liedje natuurlijk. Narcissen zijn dat toch? Kijk ook even naar jou, Caroline.
1: Narcissen.
0: Okay. Ja. Goed. Gaan ze naar het nieuws van half zeven.
2: Ja, de verkeersboetes in Nederland worden nog hoger, een kleine 3%. Het kabinet wil ze laten meestijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Daar is kritiek op, omdat het niet meer in verhouding zou staan tot boetes voor ernstige vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar het kabinet wil met die hoge boetes de begroting rondkrijgen.
0: Ja, het is gewoon dus een grote melkkoe, hè, als je het zo bekijkt. Ja. Ja. Is dat iets waar jij meteen zorgen over maakt, Caroline? Ja.
1: Oh, ik me zorgen over maak? Ja? Nee, ik heb gelukkig cruise control op mijn auto, dus dat scheelt al een heleboel. En jij, Carmen?
3: Ja, ik ben... Ja, maar het is natuurlijk wel erg dat als je zo'n boete krijgt... Kijk, je kan natuurlijk een keer gewoon per ongeluk door rood rijden... maar als je dan €328 moet betalen... Ja, dat is gewoon...
1: En het vervelende is, als je hem vergeet te betalen... of je denkt, ik ga nog in beroep en je maakt daar een foutje... maar voor je het weet, is die verdubbeld en raken mensen in de schulden ook. Asielminister Van den Brink heeft gisteravond Ter Apel bezocht. Op het terrein van het aanmeldcentrum sprak hij met asielzoekers... die door de grote drukte lang niet allemaal meer binnen opgevangen kunnen worden. Iets wat de minister nog voor de zomer wil oplossen.
4: Dit is natuurlijk een situatie waar we al weken van hadden gezegd... dat mag niet meer gebeuren in Nederland. In Ter Apel moeten de mensen op een goede manier opgevangen worden. En de rest van Nederland moet daaraan bijdragen. Dus ik kom hier graag om vandaag ook duidelijk te maken... Dit moeten we met elkaar zien op te lossen. Dat kunnen we niet aan het Rode Kruis overlaten, dat kunnen we niet aan Ter Apel overlaten. Dit moeten we met elkaar doen.
2: Hij zei tegen RTV Noord dat hij de Groningse gemeente dankbaar is... die hem hebben geholpen met de opvang. En het kabinet heeft nog honderden plekken nodig. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos... is ontploft tijdens een test in Cape Canaveral. Er zijn geen gewonden gevallen. Het gebeurde tijdens een soort generale repetitie om alle systemen te checken... terwijl die raket nog verankerd aan de grond stond... Op beeld op sociale media is te zien hoe aan de voet van de raket vlammen ontstonden... die al snel hoger werden, waarna de raket explodeerde. Ja, het is een van de nadelen als het erg warm is, een stinkende kliko... maar twee jongens van 12 uit Bad Hoeverdorp roken een kans... en chasen op een kar vol met schoonmaakmiddelen achter een fatbike... door Bad Hoeverdorp, zag NH Nieuws.
5: Hoe vies is de bak?
6: Ja, hij is wel erg vies, ja. Dus we beginnen eerst met het vel dat nog vast aan de bodem eruit te scheppen met onze grijper. Het zag eruit als opgedoogd kots.
5: Wat zijn jullie vrienden, denk je, nu aan het doen?
6: Ja, gamen. Ik weet niet, voetballen of zo.
5: En jullie hangen met je hoofd in een kliko?
6: Ja. Ja, maar kijk. Aan het einde van de dag verdienen we toch iedere week, dus...
7: Ja, volgens mij een tientje per kliko.
6: Ja, dankjewel voor het extra geld, toch?
2: Ja, zelfs voor twee bakken €15. En ze hadden wel heel veel geld besteed aan schoonmaakmiddelen... en hulpmiddelen om die bakken dan schoon te krijgen. Dat heeft ze in totaal €100 gekost. Maar ze hebben nu al een beetje winst gemaakt... En ze willen nog even lang doorgaan, zodat ze echt goed verdienen eraan.
0: Ja, die zijn niet vies van geld, dat is duidelijk. Het weer dan?
2: Ja, ik dacht, dat spreekt jou wel aan, handen uit de mouwen.
0: Nou, zeker, ik vind dit helder. Ik bedoel, want bij mij staan heel vaak kinderen voor de deur. Heeft u nog lege blikjes of lege flessen? Ja, dan denk ik, ja, is dat nou de manier om geld te verdienen? Hup, nee, ik vind dit mooi. En dit heldhaftige, inderdaad, het spreekt me zeker aan. Eelt op de vingers kweken, dat is mijn
2: Het wordt ze ook gegund, hoor. Mensen zeggen, oh joh, prima, doe maar. Buiten is het nu in het zuiden zonnig, in het noorden buien en bewolkt. Het wordt warm, 28 tot 33 graden. En later op de dag kans op flinke onweersbuien, vooral in het oosten en zuiden.
8: Je

Flirtations and Someone Out There. Daarvoor nog Michel Delpech, Pour un Flirt. Om 6:45 op vrijdagochtend. Een van de meest beroemde albums van de jaren 80 is Can't Slow Down van Lionel Richie. En het mooie is, dat album is deze week opnieuw uitgebracht op wit vinyl. Maar je weet, daar raak ik opgewonden van. Dus die heb ik in huis gehaald. En van het album hoor je dit prachtige stakhuis.

0: hoe vaak heb ik dat album toch gedraaid vroeger in de jaren 80? Can't Slow Down, beroemd natuurlijk dankzij All Night Long. Running With The Night staat erop en het onvergetelijke Hello. Maar ook dit Stuck On You. En het album is dus in gelimiteerde oplagen op wit vinyl uitgebracht. Kwart voor zeven is het. We hadden het al in het nieuws even over. Verkeersboetes gaan opnieuw omhoog. Nou, dat is een schrikbeeld voor jou, Carmen, want regelmatig krijg jij zo'n flip op de mat, hè? Hoe komt dat eigenlijk? Dat je zo vaak, let jij niet op je snelheid? Hoe zit dat?
1: Nou, het zijn wel kleine overtredingen. Dus een paar kilometer te hard. Net even de parkeermeter niet aangezet. Of nou, dat soort dingen. Dus het valt eigenlijk wel mee. Maar tel je dat allemaal bij elkaar op, ja, dan kan ik een extra spaarrekening openen, ja, natuurlijk.
2: Oh joh, ja, ben je zo'n hoofdsponsor?
1: Ja, best wel. Ja.
0: En wat het frappant is dat jij, nou, we horen het in het nieuws, dat jij gewoon ging kijken van eens even kijken of ik nog een verkeersboete open heb staan. En warempel, er staat gewoon nog eentje open op dit moment, die op 25 mei, eerder deze week, dus betaald had moeten zijn.
1: Ja, 4 dagen geleden.
0: Ja, dus daar komt nu ook weer een extra bedrag bovenop. Want waar gaat het om? Wat voor boete gaat het hier?
1: Een snelheidsboete, ja, van hoeveel, 4 kilometer te hard.
0: En hoeveel betaal je daarvoor?
1: Ja, iets van €90 of zo.
0: Ja, ja.
1: Het is wel een hoge boete.
0: Ja, en omdat je nu te laat bent met betalen, gaat dat misschien wel over de €100 heen.
1: Ja, ja, ja. Dus nee, ik kan weer lekker de portemonnee trekken. Ja.
0: En Dennis, wat vind jij eigenlijk van dat die verkeersboetes nog duurder worden? Ja. Want het is wel echt

0: om de staatskas te spekken. Dat wordt ook gewoon gezegd.
1: Ja, echt. Ik word wel een beetje afgeleid. Want ik zie op dit moment ook dat ik nog een boete heb openstaan.
2: Oh, jij ook?
1: Ja,
2: mooi.
1: €74. Schoon aan de haak. Wat stond er nou? Maar inderdaad, ja, het is, ik vraag me af waarom het iedere keer zo duur wordt. Want hier, ik heb nu ook een bekeuring. Van in april al. Even kijken, hoeveel te hard heb ik gereden.
0: Maar je krijgt vaak wel een mooie foto voor het.
1: Ja, 7 kilometer... per uur harder dan mag binnen de bepaalde kom.
0: Ja. Nou ja, goed. Maar je krijgt vaak wel een mooie foto voor terug. Hè?
2: Ja,
0: dat is mooi.
2: Ja, die heb ik hier voor mijn neus.
0: Het kost wel wat, want wie door rood rijdt betaalt binnenkort €328. En als je achter het stuur appt of belt, terwijl Carmen hier de foto laat zien. Leuke auto heb je.
2: Ja, mooi.
0: Dan moet je rekenen op een boete van €450.
2: Ja.
0: En dan wordt wel gezegd van, ja, het is niet meer proportioneel ten opzichte van boetes voor veel ernstige vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dan denk ik wel, ja, maar als jij door het rode licht rijdt, dan kun je ook iemand anders gewoon helemaal.
1: Nee, dat is
0: waar. Rijden,
1: maar is het nog wel. Ja, het wordt ook wel een beetje gek, hè? Bedoel, maar zou het dan ook minder worden? Is dat onderzocht? Of het, ja, doordat de prijzen stijgen, net als dat mensen. Ze willen mensen bijvoorbeeld minder laten roken, dus laten we de sigaretten duurder maken. Maar is het bewezen dat als de boetes duurder worden, dat mensen ook minder snel door rood rijden?
0: Ja, misschien.
1: Want dan zou het werken.
0: Ja, misschien wel. En daarom moeten ze omhoog, omdat er misschien minder boetes worden uitgedeeld. En als je ze dan verhoogt,
2: ja.
0: Het zou best eens kunnen.
2: Ja, ja, ja.
0: Ik kijk echt wel, ik rijd echt niet door rood hoor. Bij oranje sta ik zelfs al de rem meteen.
1: Vind dat dan nog wel anders dan iets te hard rijden of zo? Dan heb je al minder snel door dan als je door rood rijdt, zit je gewoon niet op te letten, denk ik.
2: Maar heb jij altijd Flitsmeister aan of zo? Want dat is ook iets wat ik nooit gebruik.
0: Ik kijk altijd wel even waar de flitsen staan.
2: Oh ja, okay.
0: Ja. Wat is eigenlijk de topper als het gaat om die verkeersboetes?
2: Nou, deze vond ik eigenlijk wel heel heftig. Want nou ja, heb je dus haast of wil je misschien niet te ver lopen? Dan kan je op een. Je kan het niet, maar als mensen het doen, parkeer je op een gehandicapte plaats. En je hebt daarvoor niet de bevoegdheid, dan betaal je straks €514.
0: Nou, dan ben je financieel meteen gehandicapt.
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Dan mag je er misschien wel weer staan. Dat je zegt, ja, ik ben financieel gehandicapt. Dus het klopt wel dat ik hier niet mag staan, natuurlijk.
2: Ja. Al wat erg.
0: Ja.
1: Of je moet zo'n vignet namaken.
0: Wat zei je?
1: Zo'n vignet namaken.

0: Jimmy Neil en zijn een, nou duidelijk...
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is 7:08.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: En we hebben het over de verkeersboetes. Die worden nog duurder. Wie door rood rijdt betaalt straks €328. En als je achter het stuur appt of belt, moet je rekenen op een boete van, hou je vast, €450. Nou, John Diekema die leeft nog in het gulden tijdperk. Hij schrijft van, jongen, €450. Dan betaal je dus in guldens zo'n 1000 gulden. Ja. Maar ja, goed, het is ook levensgevaarlijk om te bellen of appen achter het stuur. Is ook heel dom. Laat die telefoon even gewoon naast je liggen. En bellen kan toch ook... Iedereen heeft toch wel hands-free in de auto?
2: Inmiddels wel. Maar het gaat vaak om appjes versturen.
0: Ja, Marga reageert ook.
3: Ja, Marga zegt, als je je gewoon aan de snelheid houdt, dan krijg je ook geen boete. Er wordt echt door heel veel mensen te hard gereden.
0: Aanklacht naar jou toe. Ja. Dat begrijp je wel.
2: Wat terecht is, kan je gewoon niet kromlullen, kan ik zo zeggen.
3: Helemaal gelijk, Marga.
0: Verkeersboetes dus steeds duurder, steeds hoger. Creedence Clearwater Revival nu. Ah!

0: opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
0: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
2: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
7: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
9: Hey,
7: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa.
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: Drie sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Nothing ever stays.
13: The Boys of Dungeon Lane.
12: Nothing comes to mind.
13: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
12: No one can erase.
13: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
12: The days we left behind.
13: Is nu overal verkrijgbaar.
14: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
15: Een heel boek? En de kinderen dan?
14: Die zijn veel te druk met spelen.
15: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
14: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
15: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
14: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
15: Proost.
14: Op sunweb.nl.
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: Het is 7:00, het NOS Journaal met Carolijn Bari.
18: Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. De stad ligt vlakbij de grens met Oekraïne. Er zouden 2 mensen lichtgewond zijn geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Later vandaag beslist de gemeente Zandvoort of delen van de stad en het strand langer veiligheidsrisicogebied blijven. Afgelopen weekend waren er opstootjes, vechtpartijen en dronken jongeren. De burgemeester is dat gedrag helemaal zat.
9: Overal waar gerecreëerd wordt, zien we dat er gewoon overlast is van groepen. En dat is echt langs de hele kust, maar ook bij recreatieplassen. En dat is buitengewoon vervelend. Het is heel irritant dat gasten blijkbaar met met voorbedachte raden dit gedrag vertonen in onze gemeente.
18: De politie in Zandvoort mag voorlopig preventief fouilleren. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins die komen vertellen over het begin van de coronapandemie. Later volgen nog tientallen betrokkenen. Volgens politiek verslaggever Emma Jackson hoopt de commissie nieuwe feiten naar boven te halen.
19: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
18: IJsland gaat een referendum houden over de EU. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Eerdere onderhandelingen stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. En er zijn grote zorgen bij deskundigen over de slordige opgraving van het vermeende skelet van D'Artagnan. Omroep L1 meldt dat dat mogelijk met blote handen is gedaan, waardoor er DNA aan de botten is gekomen die zo niet meer goed te identificeren zijn. Het skelet werd begin februari opgegraven door gepensioneerd archeoloog Wim Dijkman in een kerk in Wolder. Hij stond met zijn voeten in het graf, letterlijk op het skelet, en stopte de gevonden resten in een paar Albert Heijn-tassen. Tot verbazing van archeologen, Dijkman wil er zelf niks over zeggen. Het weer in het noorden bewolkt en wat buien, in het zuiden zonnig en het wordt warm, 28 tot 33 graden. Later vanmiddag kans op onweersbuien, vooral in het oosten en zuiden.
20: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

hou je vast. Hommeltuintelling. Nou, komt goed uit, want hommels zijn gek op zonnestralen. En die zonnestralen zijn er zeker dit weekend te vinden. Kost maar een kwartiertje van je tijd. En uit die telling moet uiteindelijk dan blijken welke soorten hommels er in ons land rondvliegen. En veel gedragen oranje shirts belanden vaak ergens in een vitrine of in een doos weggestopt op zolder. Maar nu vind je oranje shirts en de verhalen die daarbij horen ook in een boek met de titel Het Oranje Shirt. En dat boek is een ode aan de geschiedenis van het tenue van het Nederlands elftal. En dat ligt vanaf vandaag in de winkel. En als we het dan toch over oranje hebben, nog maar 13 dagen totdat het WK voetbal begint. En de vraag bij zo'n groot toernooi is altijd, welke hit zal ons de komende tijd allemaal gaan verbinden? Misschien wel de plaat van Martijn Fischer. Hij duikt samen met Orgel Joker de studio in. En straks vertelt

0: Nou, dit liedje wilde ik heel graag nog even een keer draaien deze week. Want afgelopen dinsdag was... dinsdag was Frits natuurlijk de gast bij ons in het programma. En hij was helemaal ontroerd ook door dit liedje van Snelle. Samen met Zoe Levi.
1: Ja, klopt. Hij is vooral ook inderdaad heel gecharmeerd van Snelle. Vind ik wel mooi. Want ja, de liefde die hij uitspreekt over Snelle, daardoor ga je toch ook weer anders naar de tekst luisteren. En komt het net even weer iets meer binnen.
0: Ja. Ja, en vandaag ook daarom verschijnt het nieuwe album van Snelle. Dat heet Binnenspiegel. Daarop ook die hele mooie single Laat het licht aan. Hè, dat je ook vaak hoort hier op Radio 5. Maar ook dit Ik zing Zoe Levi. Allemaal te vinden op het nieuwe album van Snelle dat vanaf vandaag verschijnt. Santa Esmeralda. Don't let me be misunderstood.

Mary Wells, my guy, our guy, zou op dit moment Martijn Fischer moeten zijn. Hij gaat een WK-plaat opnemen met Orgel Jook. En daarover zou hij bij ons komen vertellen, zo rond 7:15. Dus we hadden keurig met hem afgesproken. Maar ik vrees dat Martijn nog op één hoort ligt. Hij neemt zijn telefoon niet op.

0: Zometeen het nieuws van 19:30. Waar ga jij het dan over hebben, Carolijn?
1: Nou, het is heet, hè? Warm vandaag weer. En je zult maar moeten tennissen op Roland Garros op een gravelbaan. Dat is echt pittig. Er zijn al tennissers afgevoerd met een rolstoel. Ze moesten overgeven. En we hebben één Nederlander nog over daar. Jesper de Jong. Kijk hoe hij daar tegenaan kijkt.

0: dan zit ik toch een beetje te mijmeren over de hit op Roland Garros. Dat vindt toch plaats op gravel, of niet?
1: Klopt, ja. Ja. Ja.
0: Ter compensatie deze Greenfield. Samen met Cook. Only lies om exact 19:30 het nieuws nu.
1: Onderhandelaars van Amerika en Iran willen het staakt het vuren met 60 dagen verlengen. En zouden ook afspraken hebben gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet de deal nog worden goedgekeurd door president Trump. Steeds meer akkerbouwers experimenteren met onkruidrobots, zodat ze minder bestrijdingsmiddelen hoeven te gebruiken. Die robots kunnen door middel van kunstmatige intelligentie zien wat onkruid is en halen dat weg. En de bedoeling is dat die robot dag en nacht doorgaat met wieden.
2: Als wij niks doen aan het onkruid, ja, dat overwoekert het gewas en dan krijgt het geen kans meer.
3: Dan heb je geen eieren.
2: Hele kleine, ja. Net genoeg voor de frikandel speciaal. Hoeft nooit naar de wc, nooit vrij, hoeft ook geen koffie, net een beetje stroom. Die kan gewoon door blijven gaan.
3: En naar de uien, waar gaat hij dan naartoe?
2: Naar de knolselderij, de sigorij en de wortelen.
3: Heeft het druk, die robot?
2: Ja, maar die hoeft ook niet te slapen, dus dat scheelt.
1: De concerten van Kanye West, of Ye, mogen in Arnhem gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in Gelredome. Ja, Ye is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De hitte zit de tennissers op de gravelbanen van Roland Garros in Parijs behoorlijk dwars. Er zijn al tennissers geweest die moesten overgeven of in een rolstoel weg moesten worden gevoerd. Ja, vandaag staat Jesper de Jong op de baan, enig overgebleven Nederlander. Maar hij is niet zo onder de indruk van de hitte.
4: Ik moet ook een beetje zeggen dat het een beetje overdreven wordt hoe heet het is. Dat hoort er ook een beetje bij en dan is het gewoon survival of the fittest. Kan je ermee omgaan, ja, dan sta je er. En, ja, het is ja, wat ik zeg, het is wel de charme ervan.
1: Ja, rond 2:00 vanmiddag staat de jongen op de baan en dan is het ongeveer 33 graden in Parijs. De ballen springen ook hoger op als het zo warm is. En er zijn ook tennissers die dat juist prettig vinden, zoals de Griek Tsitsipas.
0: Ja, die zal wel gewend zijn aan die enorme hitte. Ja. Ja. Ben jij een tennisser eigenlijk?
1: Ik heb dat wel gedaan, ja. Ja, ja, heel
0: en,
1: leuk.
0: Ja. En jij hebt tennis toch ook, of niet?
5: Nee.
0: Oh, niet? Okay.
5: Nee, wat dan?
0: Maar ja, om de... Het gaat hier over tennis.
5: Ja, dat ja. Weet ik, maar hoezo associeer je mij met tennis?
0: Oh, ik dacht dat je wel tennist.
5: Oh, nou, padel heb ik wel eens gedaan.
1: Het weer in het noorden en midden bewolkt en soms een bui. Af en toe ook wat zon. In het zuiden meer zon en het wordt broeierig warm. 28 tot 33 graden. Later vanmiddag trekken er stevige onweersbuien over. Vooral in het oosten en zuiden.
5: Ik vind Dennis meer op tennis lijken.
0: Oh ja, dat lijkt.

0: vrienden van NPO Radio 5. Nico Leijenhorst uit Wijk bij Duurstede hoort daarbij, wordt 64. Trudy Kersbergen uit Almere, 74. Caroline Wulp uit Castricum, 66. Wilma Bokhorst uit Nieuw-Vennep wordt 78. Mario Stals uit Veldhoven, 70. En Robert Kerkhoff uit Tubbergen, een halve eeuw, 50 jaar. Gefeliciteerd allemaal.
1: Met Peter.
0: Is dit Peter Meulman uit Klasinaveen?
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen en welkom hier in de ochtendshow op NPO Radio 5. Van harte gefeliciteerd met je 43ste verjaardag.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel. Ja, dit is dit de Peter Meulman die ook de stadionspeaker is voor FCM?
1: Ja, dat is die zeker, ja.
0: Kijk eens aan. En waar komt dat eigenlijk op neer precies? Wat moet jij allemaal roepen tijdens een wedstrijd?
1: Tijdens de wedstrijd? Ja, ik roep voorafgaand aan de wedstrijd. Roep ik de opstellingen. Tussendoor roep ik de goals, de wissels. Ja, dat soort dingen allemaal.
0: En je bent een hartstochtelijk fan, neem ik aan, van de club.
1: Ja, zeker, zeker.
0: En hoe klink jij dan als FCM scoort?
1: Dat ga ik niet live op de radio doen.
0: Nou ja, dat ben ik dan wel benieuwd naar. Hè? Horen we dan jouw enthousiasme door dat hele stadion? Of hou je het juist neutraal?
1: Wij, als Emmen scoort, dan hoor je wel enthousiasme door de microfoon, inderdaad.
0: Ja, het was niet zo'n heel best seizoen natuurlijk, hè, de afgelopen...
1: Nee, dit was een ander seizoen dan de seizoenen daarvoor. Maar nou ja, we hebben goede hoop dat het volgend jaar gewoon weer beter gaat.
0: Ja, en dan natuurlijk met hoop op terugkeer naar de Eredivisie. Dat zou toch mooi zijn?
1: Dat zou heel mooi zijn, inderdaad. Ja. Ja.
0: Is dat een reële droom eigenlijk?
1: Geen idee. Ja, we spelen nu voor het tweede of derde seizoen. Nee, derde seizoen alweer in de KKD. Maar ja, er is wel wat veranderd binnen de club. En ik heb wel het gevoel dat we weer op de goede weg zijn. Maar goed, of het volgend jaar al gaat lukken, geen idee. Maar het is wel een droom voor in de toekomst.
0: Ja, ja. En buiten dat ben je ook nog eens actief in het onderwijs. Sterker nog, je bent directeur op een basisschool.
1: Ja, klopt.
0: Wat maakt dat werk zo mooi?
1: Elke dag is anders. Het is, ja, elke dag is gewoon heel anders. Je weet 's ochtends nog niet wat je tijdens de dag allemaal gaat tegenkomen. Het is gewoon leuk om met de kinderen te werken. Leuke collega's. Ja, het is gewoon mooi om te zien hoe die kinderen zich elke dag weer kunnen ontwikkelen.
0: Ja, en ze zullen jou ook nooit vergeten, denk ik, hè? Die kinderen als ze later groot zijn. Tenminste, ik weet van alle docenten hun namen nog van vroeger. Dat vind ik het mooie van het onderwijs, hè? Dat je weet, oh ja, van die ene leerling of een leraar leerde ik het woord boomschrijven of roos, weet je, zoals het begon.
1: Ja, zo gaat dat wel. Ik ben ooit voor de klas begonnen, maar ik kom inderdaad nog wel eens leerlingen tegen, of oud-leerlingen tegen. Die dan inderdaad nog altijd meester Peter zeggen.
0: Ja, ja. Dat gaat nooit over. Hè?
1: Dat gaat nooit over, nee, klopt.
0: Leuk, leuk man. En vandaag een mooie verjaardag. Hoe gaat het uitzien?
1: Een rustige dag. Wij hebben besloten om vanavond even lekker met z'n vieren uit eten te gaan. Mijn vrouw en mijn dochters. En dan zondag komt de familie langs. Dus een mooi weekendje zo.
0: Ja, nou, dat klinkt goed. We gaan even een slinger geven naar de grote Evergreen Top 1000 Rad. Benieuwd wat daaruit naar voren komt. Dennis, vertel.
2: Ja, Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: En gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
2: Jij hebt gedraaid nummertje 240.
0: Het zijn de Beach Boys.
1: Ja.
0: Die herken je natuurlijk.

0: nummertje 240.
1: Het zijn de Beach Boys.
2: Ja.
1: Die herken je natuurlijk. Good Vibrations. Wel een lekker plaatje met het mooie weer. Dat vandaag ook weer aanstaande is.
2: Ja. En die gaan we doen.
1: Nou, prima. Dan krijg je die cadeau. Dan wens ik je een mooie verjaardag. En er komt nog een mooie kaart naar je toe, Peter.
2: Dankjewel. Fijne dag en fijne uitzending.

0: Talking met Lois Lane. En nog steeds een van de allerleukste vind ik deze. Break it up.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Bijna 7 minuten voor 8.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Op vrijdagochtend. En dat betekent dat Eline Druig hier natuurlijk is. Weet je, de warme dagen doorgekomen, Eline?
2: Ik vond het heerlijk. Ik heb zo genoten. Het was echt vakantie in eigen land.
0: Ja. Ga je eigenlijk nog op vakantie deze zomer?
2: Nee hoor, nee. We werken gewoon de hele zomer
0: want die
2: door.
0: Die entertainmentwereld gaat natuurlijk ook altijd
2: ja,
0: door.
2: Ja, we moeten aan blijven staan. Nee, ik ga lekker in september. Ik heb nog de luxe dat ik natuurlijk niet in de zomer hoef te gaan. Dus,
0: waar moeten we ons in elk geval op verheugen zometeen?
2: Oh, nou, ik heb echt een hele goede serietip voor je. Okay. Dus die moet je zien. Als je toch wat verkoeling wil, dan moet je naar binnen gaan en deze serie kijken.
0: Goed, horen we zo meteen dan. Allereerst mag jij natuurlijk de platen aankondigen.
2: Ja. Hoe is jouw Njet? Zeg Njet.
0: Njet.
2: Oh, ja, kijk.
0: Die zit aan het eind van deze plaat.
2: Precies, die zit aan het eind. Russian Spy and I.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl. Nothing
2: ever stays. The Boys of Dungeon Lane. Nothing comes to mind. Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney. No one can erase. The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney. The days we left behind. Is nu overal verkrijgbaar.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
10: Zoveel money!
9: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: Het is 8:00, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
14: Goedemorgen, Bert. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden, vooral tegen gevangenen. Op die zwarte lijst staan ook Rusland en organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Asielminister Van der Brink heeft gisteravond het aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht en buiten op het terrein met asielzoekers gesproken. Zij kunnen lang niet allemaal worden opgevangen en al wekenlang springen vooral Groningse gemeenten bij. De minister wil nog voor de zomer een oplossing, zegt hij tegen een verslaggever van RTV Noord, die er een hard hoofd in heeft.
15: Het is nog lang niet opgelost.
10: Nee, dat is precies waarom ik al wekenlang natuurlijk probeer op allerlei manieren met gemeenten oplossingen te vinden. Er zijn ook gemeenten geweest die mij hebben geholpen. Daar ben ik ze ook enorm dankbaar voor. Maar het is nog niet voldoende. Dus we hebben echt nog honderden plekken nodig. En voor de zomer echt nog wel meer.
15: Het is toch triest, hè? Want dit probleem zagen veel mensen al aankomen.
10: Ja, nee, dat is precies. Ik heb natuurlijk gelijk toen ik aantrad als minister duidelijk gemaakt hoe groot het probleem was. En we zijn ook volop in gesprek.
14: Bij een grote brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn vannacht tientallen brommobielen in vlammen opgegaan. Hoe het vuur kon ontstaan is nog onduidelijk. De schade op het terrein is enorm, ziet deze verslaggever van Omroep Rijnmond.
16: Er staan tientallen karkassen eigenlijk van brommobielen, van die 45 kilometer karren zoals ze ook wel bekend staan. Ja, die zijn helemaal afgebrand. Je ziet alleen nog de motorblokken zijn over en de wielen. En dat is het. Er staat een politielint omheen. Het ruikt ook naar brand. Het is echt een enorm triest gezicht.
14: Bij de brand in Numansdorp is niemand gewond geraakt. En in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag was gisteravond een vredesconcert. Georganiseerd vanuit de overtuiging dat vrede begint in de samenleving zelf met muziek als bindmiddel. Op het podium stond een grote artiest uit Libanon.
17: Good evening. This piece is a tribute for Lebanon. It's called Requiem for Beirut. We can see the light and the hope at the end.
18: Die klanken begrijpt gewoon iedereen. Ja, laat iedereen gewoon in vrede gaan leven.
14: Het weer in het zuiden zonnig, elders rond meer bewolking en ook enkele buitjes. Het wordt broeierig warm, 28 tot 33 graden. En later vanmiddag stevige onweersbuien, vooral in het oosten en zuiden.
13: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: Jesse McCall. Nou, voordat de WK-gekte losbarst komende maand, dit weekend de finale van de Champions League. Die wordt gespeeld in Boedapest, Hongarije. En de strijd gaat tussen Arsenal en Paris Saint-Germain. Die wedstrijd begint opvallend vroeg trouwens. Al om 6 uur morgen, aan het begin vanavond dus. En is voor iedereen gratis te zien bij Ziggo Sport. Wel gratis. Kreeg deze week van Ziggo toch een brief in de bus.
1: Oh jee.
0: Ja, 2,50 of 3,50 per maand extra betalen voor allerlei voetbalzenders. Waar ik helemaal geen tijd voor heb om allemaal naar te kijken volgens mij.
1: Dat is toch maandelijks een ijsje wat je mist.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat is wel mooi om in ijs te denken.
1: Nu in ijs, in de winter in koffie.
0: Ja, dat is mooi gezegd. Zeg. Ja, vanavond in Abbas Live, Miss Montreal. Sanne Hans viert haar 20-jarig jubileum. En daarop wordt vanmiddag al vooruitgekeken. Want Daniel Dekker komt met zijn lunchlekker rechtstreeks vanuit die AFAS. Dus zorg dat je dat ook niet mist tijdens de lunch hier op NPO Radio 5. Straks het show nieuws met Eline. Ben jij trouwens fan van Miss Montreal? Is dat
1: ja, enorm. Ja. Ik vind haar echt heel leuk. En haar muziek heerlijk. Ja, ooit begon met die kaascommercial. Dat is toch ook bizar. En 20 jaar later vult ze volle zalen. Ja, geweldig.
0: Dat vertelde ze laatst ook volgens mij. Was dat ook bij de lunch? Dat helemaal niet de bedoeling was volgens mij dat zij dat ging doen. Maar dat iemand anders niet kon of zo.
1: Zo zie je maar weer.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Het lot. Ja.
0: Het lot. Oké. Zometeen uitgebreid de wereld van entertainment met Eline de Ruig. Nu eerst Harold Melvin. Ah!

0: Klein hittestje voor jou, Eline. Weet je van wie Marty Wilde de vader was?
1: Ja, nee, zeg maar.
0: De vader van Kim Wilde.
1: Oh! Ja.
0: Oh, ik dacht dat je dat wel wist.
1: Nee.
0: Maakt niet uit. We gaan het even hebben over.
1: Bert, je weet toch dat ik elke dag gewoon hier nog bij jou leer?
0: Ja, dat
1: qua muziek en dingen.
0: En ik leer weer van al die Netflix-series. Want je hebt specifiek iets voor mij uitgezocht, volgens mij. Een seniorenserie.
1: Ja, maar echt de serie van dit moment. Want de serie is van de makers van Stranger Things. Een van de populairste Netflix-series natuurlijk. En het gaat inderdaad over senioren. Die wonen in een hele luxe seniorenwijk. Heel gezellig proberen ze daar lekker te rentenieren. Maar daar komen ze al snel achter dat er iets helemaal niet pluis is. Want daar spookt een buitenaards wezen rond. En die senioren die denken, die gaan we gewoon lekker zelf te lijf. We gaan zelf op onderzoek uit. En dat levert een hele grappige serie op. Maar ook, ja, er zit horror in, science fiction. Het is prachtig gemaakt. Dus ja, ik ben wel echt fan. En Stephen King is ook fan. Schrijver van natuurlijk vele horrorboeken. Ja. Dus het wordt heel erg goed ontvangen.
0: En, leuk. En een buitenaards leven speelt dus ook, is ook een thema in de serie.
1: Dat is zeker een thema. Dat vind jij wel leuk.
0: Ja, dat vind ik interessant. Ja. En nu je zegt dat het ook van de makers is van de Stranger Things.
1: Stranger Things, ja.
0: Ja, daar zit dat toch ook allemaal een klein beetje in, hè? Dat bovennatuurlijke.
1: Precies, goed. Dus daar ga je zeker veel herkenning in vinden.
0: Okay. De Burrows dus, ik ga hem onthouden, ik streep hem aan. En dan kan ik daar rustig eens naar gaan kijken als ik tijd heb. Hè?
1: Heel goed.
0: En dan een nieuwe spektakelmusical.
1: De zoveelste.
0: Ja, de zoveelste, maar ik vind deze titel zo mooi.
1: Ja?
0: Ja, de Bokkenrijders.
1: Ja, waarom vind je dat zo mooi?
0: Vind ik een mooi oud-Hollands woord, bijna, de Bokkenrijders.
1: Ja, maar daar zeg je het ook al goed, want het is natuurlijk eigenlijk ook wel echt een oud-Hollandse musical, speelt zich af in de 18e eeuw. Het gaat erover dat de graanoogst een keer compleet mislukt was en dat daardoor boeren in opstand kwamen. En dat zorgde voor heel veel chaos en paniek in vooral Limburg en in België. En daar gaat deze voorstelling over, dus echt waar gebeurt. Eén keer in het jaar brengt Limburg zo'n grote spektakelmusical, maar voor 4 weken nu. Maar wel met de sterrencast, met Buddy Vedder in de hoofdrol, Milo van Waardenburg, die we natuurlijk kennen uit onder andere Les Miserables. En nog vele andere grote namen. Dus het is wel heel erg leuk om deze zomer gewoon even een weekendje naar Limburg te gaan en deze voorstelling mee te pakken.
0: Ja, en spektakel zeg je, dat betekent dat we ook paarden op het toneel zien?
1: Ja, alles komt voorbij. Ze halen alles uit de kast. Ik heb het zelf nog niet gezien. Het moet ook nog in première gaan, dus ik laat me ook nog graag verrassen. Maar dit moet wel de belofte zijn, ja.
0: Oké. Het wordt een week met bijzondere verhalen. En dan doe ik natuurlijk op de Alpe d'Huez die van start gaat.
1: Ja.
0: Zoals elk jaar in de Franse Alpen. En dit is de 20e editie.
1: 20e editie alweer, waarin natuurlijk heel veel onbekende, maar ook bekende mensen die berg op gaan, fietsen of wandelen om geld in te zamelen voor kanker. Of voor onderzoek naar kanker, moet ik zeggen. En onze eigen Bert Kranenberg, die gaat ook gewoon die berg op.
0: Ja, dat past ook bij hem, hè? De barg op. Hè? Bert Kranenberg die gaat de berg op en af.
1: Ja.
0: Dus, en dat vindt hij ook fantastisch. Hij is heel erg verknocht aan tot Alpe d'Huez. En wij gaan hem natuurlijk ook volgen hier op NPO Radio 5. Want even kijken, hoe zit het nou? Woensdag gaat hij zelf die berg op?
1: Nee, donderdag. Donderdag gaat iedereen die berg op.
0: Ja, klopt. Maar hij doet dan verslag donderdag. En maar als voorproefje ervan. Ja, die mogen. Nou, ik denk dat
1: hij gaat wel 6 keer de berg op.
0: Volgens mij ook. Ja,
2: dat is 6 keer de berg op.
1: Ja, hij gaat wel natuurlijk de hele week hiervan verslag doen. En donderdag is dus echt dat moment wat je dus op de radio kan gaan volgen. Maar ook op tv ga je het zien. Bijvoorbeeld SBS 6, die besteedt er ook uitgebreid aandacht aan. En dan gaan ook heel veel BN'ers ook die berg op. Hè. Ook bijvoorbeeld Douwe Bob, die heeft nog bijna niet getraind, zei hij. Maar die is natuurlijk wel heel sportief, dus dat gaat hem vast lukken. Maar die gaan we ook allemaal die berg op zien.
0: Komende week, dan zit ik niet hier, want de komende 2 weken vervangt Henry mij natuurlijk, hè, de vaste vervanger. En dan hadden we nog 1 gaatje over. En ja, daarvoor heeft zich iemand gemeld gisteren.
1: Ik zag het.
0: Ja, wat vind je daarvan?
1: Ik vind het leuk.
0: Ik vind het ook leuk.
1: Giel, ja.
0: Ik ben hartstikke trots op. Giel Belen gewoon hier op NPO Radio 5. Hij is excited om hier op NPO Radio 5 een keer een programma te presenteren. Zo zei hij dan.
1: Nou, maar dat is toch superleuk. Ja, bevlogen radiomaker. Dus ik denk dat hij dat als geen ander kan natuurlijk.
0: Ben ik ook van overtuigd.
1: Leuk.
0: Dat gaan we allemaal horen binnenkort. Later dit uur gaan we even bellen met iemand die het nieuwe album van Paul McCartney op een heel bijzondere wijze al heeft gehoord. Het album dat vanaf vandaag verschijnt. En ben jij een fan van Paul McCartney?
1: Ja, daar kan je toch geen fan van zijn. Ja.
0: Ik ben helemaal met je eens. Nou, zometeen later dit uur gaan we die plaat doorspitten. Nu al

Duitsers worden gestationeerd. Opvallende trip. Nou ja, straks de details. Eerst deze heerlijke country song van Waylon aan de hand van René Vroeger. Hoe de liefde gaat.

0: heerlijke zomerse single die op een mooie dag als deze extra fijn klinkt. René Vroeger samen met Waylon. En hoe de liefde gaat. 8:30 nu. Caroline, het nieuws.
1: Israël wil 70% van de Gazastrook innemen. Premier Netanyahu heeft het Israëlische leger daar opdracht voor gegeven. Daarmee zou het land het staakt het vuren schenden dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, een grens in het midden van de Gazastrook waar het leger achter moest blijven, maar die grens schuift steeds verder op en Gazanen die erbij in de buurt komen worden doodgeschoten. Ook verwoest Israël systematisch huizen in het bezette gebied. Een flatgebouw in Roemenië is geraakt door een Russische drone. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. De stad ligt vlakbij de grens met Oekraïne. Ja, veel is nog onduidelijk, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat, waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland, of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse antidronesystemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
1: Twee mensen raakten licht gewond, tientallen bewoners werden geëvacueerd. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. De verkeersboetes stijgen mee met de inflatie en gaan dus weer omhoog. Door rood rijden kost volgend jaar €328. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. En die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding zouden staan tot boetes voor vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet heeft het geld nodig om de begroting rond te krijgen. Vorig jaar leverden die verkeersboetes de schatkist zo'n €1 miljard op. Over snackautomaten op scholen zijn al een hoop discussies gevoerd. Maar in Amsterdam-Eiburg staan ze nu ook bij tramhaltes. Belachelijk vinden honderden inwoners die een petitie hebben getekend om die automaten weer weg te laten halen. En dat terwijl je bij de tramhalte geen kaartje meer kunt kopen.
3: Maar wel chips of een drankje of chocola. Onzin. Terug met die oplaadpunten en weg met die automaat.
4: Zet er een boom neer of een watertappunt?
5: Ik vind de watertappunten een goed plan.
1: Ja, de gemeente Amsterdam zegt tegen stadszender AT5 dat er ook gekoelde blikjes in zitten, wat hittestress bij reizigers zou beperken, maar er wordt gekeken naar aanpassingen.
0: Oké, ja, god, het is je eigen verantwoordelijkheid toch, of je daar iets uit die snackautomaat haalt.
1: Zeker, zijn ook mensen bij de tramhalte die dat zeggen van maakt dat uit, dit is Amsterdam, moet kunnen. Ja.
0: Is ook zo, ik heb altijd een chipskaart bij me als ik in het OV ga.
1: Ja, het weer dan. Afwisselend zon en wolken en ook warm. 28 tot 33 graden. Later vanmiddag kunnen er in het oosten en zuiden stevige onweersbuien ontstaan met hagel, plaatselijk veel neerslag in korte tijd ook en windstoten.

0: Toto. In topvorm op het album The 7-1 dat ze uitbracht in 88. En daarvan dit prachtige Stop Loving You. Over mooie albums gesproken. Vandaag voor het eerst in jaren een nieuw album van Paul McCartney. En dat is altijd wereldnieuws natuurlijk. Paul McCartney, volgende maand wordt hij 84. Maar kan hij het ook nog altijd? Dat is de vraag die we gaan stellen aan Jorik van Noorden, die dit nieuwe album, The Boys of Dungeon Lane, een tijdje terug al mocht beluisteren. Op een wel heel speciale plek, in een heel speciale omgeving. Dag Jorik, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen, hallo Bert.
0: Vertel eens even, waar mocht jij dit nieuwe album van Paul McCartney beluisteren?
1: Ja, als ik het zo vertel, kan ik het bijna nog niet geloven. Maar ik heb dit album beluisterd in de Abbey Road Studios in Londen met Paul McCartney.
2: Oh, wauw.
0: Nou, dit is toch niet te geloven. Had je ingebroken daar of zo?
1: Dat zou je vermoeden. Ja. Nee, het was echt heel bijzonder eigenlijk hoe dat tot stand kwam. Want Paul McCartney die gaf een tijdje terug een zogenaamde luistersessie in Los Angeles, waarbij hij zijn nieuwe album draaide in aanwezigheid van 30... fans en journalisten. En toen zag ik dat ze datzelfde in Londen gingen doen. En ik dacht, ja, daar wil ik natuurlijk eigenlijk wel bij zijn. Alleen tegelijkertijd met mij zoveel dat ik dacht, ja, dat is niet echt realistisch, hè?
0: Nee, maar het lukte je wel? Op wat voor manier dan?
1: Nou ja, uiteindelijk heb ik toen iemand benaderd die voor het label van McCartney werkt. En gevraagd, joh, is er niet een persplekje voor een Nederlander voor die release party? En toen zei hij meteen, nee, sorry, dat hebben we niet. En nou, ik dacht al, nee, heb je ja kunnen krijgen, dat had ik niet anders verwacht. Maar toen opeens ging de telefoon en werd ik benaderd van, joh, kan jij komende dinsdag nog in Londen zijn? Want we hebben groen licht gekregen van het management van McCartney, dat je als enige Nederlander en een van de twee Europeanen van het vasteland naar Abbey Road mag voor een ontmoeting met Paul.
2: Wat?
3: Waanzinnig. Ja.
0: Ongekend. En hoe was het om in aanwezigheid notabene van de grote Paul McCartney zelf dat album te beluisteren?
1: Ja, ongelooflijk bijzonder. Ja, ik ben natuurlijk meteen al mijn objectiviteit verloren voor deze ervaring. Dat was heel bijzonder. Het moment dat wij daar allemaal zaten in die studio en wachten op Paul McCartney, hoorden we opeens zijn stem al boven aan de trap uit een kamer komen. En iedereen keek elkaar zo aan van, oh, dat is Paul, hij is er echt. Want iedereen had toch zoiets, tot het zover was, van ja, dit meen je toch niet, dat dit echt doorgaat, dat we dit echt mogen meemaken. En nou ja, toen kwam hij tevoorschijn, iedereen klappen en opstaan en joelen. En ja, voor 2 seconden denk je dan, hè, zit ik in een film of zo, weet je wel. Maar goed, dan realiseer je natuurlijk, ja, hij is een mens van vlees en bloed, zoals we allemaal. Alleen toevallig een hele getalenteerde met een heel rijk leven.
0: Ja, ja. Heb je hem ook nog persoonlijk kunnen spreken of niet?
1: Nee, dat was natuurlijk wel ultiem geweest. Maar ja, kijk, ze weten, zelfs als je met 40 man bent, als je die kudde op hem afstuurt, daar komt hij niet vanaf. Want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen verhaal van, Penny Lane heeft mijn leven veranderd. Of toen ik She Loves You voor het eerst hoorde, Paul, toen veranderde alles. En ja, dat kunnen ze die man natuurlijk ook niet helemaal aandoen. Dus het was wat dat betreft wel een beetje gescript wanneer hij binnenkwam en weer wegging.
0: Ja, ja, ja. Nou, het album is ook voor het gewone volk, daar schaar ik mij dan onder, inmiddels beschikbaar. He, vandaag ziet hij het levenslicht. Ik ga er even in sneltreinvaart met je doorheen, Jorik.
1: Ja, leuk.

0: Het album is ook voor het gewone volk. Daar schaar ik mij dan onder inmiddels beschikbaar. He, vandaag ziet hij het levenslicht. Ik ga er even in sneltreinvaart met je doorheen, Jorik.
1: Ja, leuk.
0: Dit is een van de tracks. Life Can Be Hard.

0: muzikaal klopt het natuurlijk weer van alle kanten. Wat mij wel opvalt, en dat viel me ook al op de voorloper van deze plaat, de single. Hij klinkt wat fragiel, Paul McCartney.
1: Ja, kijk, het is natuurlijk echt inmiddels een hoogbejaarde man. Dus hij klinkt wel wat ouder. Maar ja, ik denk in het geval van deze plaat dat toch ook wel wat toevoegt aan de emotie juist. En ik vind zelfs dat de zang beter klinkt dan op zijn vorige twee platen. Ja. Dat ze dat heel, heel mooi geproduceerd hebben eigenlijk.
0: En het verhaal van The Boys of Dungeon Lane, titel van de plaat, is natuurlijk ook mooi. Omdat hij teruggaat natuurlijk naar zijn jongste jeugd, hè, zijn vroegste jeugd.
1: Ja.
0: Herinneringen uit de tijd dat hij nog niet beroemd was. Dat bezingt hij ook.

0: wat maakt deze plaat nou beter dan zijn vorige?
1: Ja, achteraf vind ik toch de vorige McCartney 3 een beetje voelen als een soort tussendoortje tussen de hoofdgangen. En dat komt vooral omdat dit album ja, duidelijk met wat meer tijd, zorg en aandacht is geproduceerd. En ik denk dat overall de hele songselectie, dat er ook niet echt een liedje tussen zit wat er negatief uitspringt. Dat je denkt van nou jeetje, had je dit wel moeten doen. En ja, Paul McCartney had soms ook nog wel eens de neiging op latere platen om relevant te willen blijven. En dan toch ook soms ja, een liedje te doen wat een beetje krampachtig kon overkomen. En ja, op deze plaat heeft hij dat echt losgelaten. En omarmt hij inderdaad zijn verleden en ook gewoon zijn zijn en zijn persoon. En ja, dat zorgt ervoor dat het gewoon heel authentiek is en heel oprecht. En ja, dat is heel mooi.
0: Maakt dat het ook misschien wel tot zijn afscheidsplaat?
1: Nou ja, die kans is natuurlijk statistisch steeds groter. Ik denk dat al 20 jaar bij elke plaat van, oh, het zal toch niet de laatste zijn. Maar, dus ik ben een beetje gestopt met dat denken. Maar ja, de tijd loopt wel door.
2: Ik lees nu ook de eerste recensies die zijn binnengekomen. En ik zie vooral dat heel veel recensenten ontroerd zijn door dit album. Heb jij dat ook zo ervaren?
1: Heel erg, ja. Ja, kijk, op dit moment in zijn carrière is natuurlijk elk album en elk liedje eigenlijk nog een soort bonus in de bonustijd. Zijn generatiegenoten, die zijn al 20 jaar met pensioen, bij wijze van. En deze man, die gaat gewoon door, omdat hij echt ja, dat vuur voelt en nog steeds die passie heeft en die drive heeft om te blijven creëren. En ja, dat is gewoon ontroerend mooi om dat te horen.
3: Ja, en dan wordt komende maand 84, Paul McCartney. Ja,
1: daarom joh, wat een leeftijd. Het is nog geen David Attenborough, maar het gaat wel die kant op.
0: De hele dag hier op NPO Radio 5 draaien we tracks van het nieuwe album van Paul McCartney. Heerlijk om jou er met zoveel passie over te horen spreken, Jorik. En ja, je bent niet voor niks daar ook uitgenodigd, want je hebt ook nog eens een boek geschreven natuurlijk. De platenkast van Paul McCartney. Als hartstochtelijk fan is je dat van harte gegund. Ik ga even mijn favoriete tracks draaien van het album. Tenminste, dat viel mij meteen op. Ripples in the Pond, zo heet het. Kun je daar een beetje mee leven?
1: Heel mooi, ja. Dat is eigenlijk misschien wel de sterkste popsingle op de plaat. Al is het dus geen single, maar dat ga jij rechtzetten.

van het nieuwe album van Paul McCartney. The Boys of Dungeon Lane en daarvan Ripples in the Pond. Golden Earrings nu.

0: Vitamine met Hans Schippers. Maar eerst nog even een snel rondje langs de velden. Wat staat er op jouw weekendplanning, Carmen?
1: Ik ga vanavond mijn neefje binnenhalen bij de laatste avond van de avondvierdaagse.
2: Superleuk.
3: Ik ga naar Suzanne Freek, eindelijk.
0: Ach, natuurlijk. Ben ik afgelopen zaterdag geweest. Nou, dat is echt een spektakel.
3: Leuk, ja.
0: Echt ook heel bijzonder. Heel, en ook ontroerend trouwens. Nou, je gaat een geweldige avond tegemoet.
3: Leuk.
0: En jij...
4: Ik ga kamperen. En jij volgens mij ook, Bert, ja, hè, soort van.
3: Ja. Ja.
4: Nou, en dit was mijn eerste keer bij jou bij je programma. Jij gaat op vakantie. Lekker. Ja. Maar ik heb voor jouw vakantie nog een kleinigheidje meegenomen. En een bedankje dat ik hier 2 weken bij jou mocht zitten.
0: Och, wat leuk. Dus moet je even razend snel uitpakken.
4: Heel
0: natuurlijk.
4: Snel uitpakken.
0: Ja, heel snel. Oh, heel snel.
3: Als Schipper staat alweer.
0: Ik start de plaat alvast.
4: Ja.
0: Och, wat mooi. Het Van Dalen taalliefhebbers puzzelboek.
3: Ah, yeah.
4: Goeie vakantie.
0: Nou, jij mag blijven, hoor. We zien met Hendrik. Hij past op de tent de komende 2 weken. En Giel ook nog een dagje. En ik ben er over een paar weekjes weer. Goed weekend. Wanna

0: Samen Max.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
3: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
6: Weet je nog? Die avonden samen voor de buis. De spanning van de wekelijkse serie. Of die ene vertrouwde stem op de radio. Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis. Die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden. Op schatkamer.nl.
7: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
9: Nothing ever stays.
10: The Boys of Dungeon Lane.
9: Nothing comes to mind.
10: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
9: No one can erase.
10: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
9: The days we left behind.
10: Is nu overal verkrijgbaar.
11: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK, hou vast voor ondernemers.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
15: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
16: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: Het is 9 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
18: Goedemorgen Hans. Israël staat nu op een zwarte lijst van de Verenigde Naties vanwege seksueel geweld in de Palestijnse gebieden, vooral tegen gevangenen. Op die zwarte lijst staan ook Rusland en organisaties als Hamas en IS. De verhalen die de VN heeft verzameld zijn gruwelijk, zegt verslaggever Sander van Hoorn.
19: Het meest tot de verbeelding spreekt de video die is vastgelegd. Een bewakingscamera die filmde hoe een Palestijnse man uit Gaza met een stok anaal werd verkracht. Een zaak die trouwens nooit voor de rechter is gekomen. Maar ook seksueel geweld tegen children, tegen kinderen. De verspreking komt ervan aan dat dat is vastgesteld door Save the Children in een rapport. Ja, en daarom zijn ze op die zwarte lijst gezet.
18: Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. In België zijn de pensioenhervormingen definitief goedgekeurd. Net als in ons land een ingewikkelde klus, en de stemming erover werd een paar keer uitgesteld. Maar vannacht werd de knoop alsnog doorgehakt. Wie eerder met pensioen wil, krijgt een lagere uitkering, en wie langer werkt, iets meer. Ook worden de verschillende pensioenstelsels in België gelijk getrokken. Maar de vakbonden vinden dat er sprake is van discriminatie en stappen naar de rechter. Want vrouwen krijgen minder pensioen, zegt ook dit Belgische Kamerlid.
0: Er zijn 3 keer zoveel vrouwen als mannen die een malus gaan krijgen. Dus bijna 4 op 10 vrouwen gaan een malus krijgen, waar dat veel minder is bij mannen. En dus ja, dat is duidelijk een discriminatie op basis van geslacht, en dat mag niet.
18: IJsland gaat een referendum houden over de EU. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of het land weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Eerdere onderhandelingen stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. En morgenavond is er in New York een grote hardrockveiling, waar onder meer een gitaar wordt verkocht van Ace Frehley van Kiss. Artje van den Berg vertelt dat bepaalde gitaren heel wat kunnen opbrengen.
20: Een Gibson Les Paul uit 1958 of 1959, die brengt op zichzelf al, als het een bepaalde kleur is, de zogenaamde sunburst kleur, dan brengt zo'n gitaar al gauw tussen de 250.000 en de 450.000 euro op. Dus als hij dan ook nog eens een keer van een bekende of een gerespecteerde gitarist geweest is, dan komt er nog wel een schepje bovenop, als de verkoper een beetje mazzel heeft.
18: Ja, er gaan ook handgeschreven songteksten van Johnny Cash en John Lennon onder de hamer. Het weer, zon en wolken, het wordt drukkend warm, 28 tot 33 graden. Later vanmiddag stevige onweersbuien, vooral in het oosten en zuiden.
16: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

Rock'n'roller Hank Ballard zag tieners dansend met de heupen zwaaien en hij vond de twist uit. Maar presentator Dick Clark had een gekuiste tv-versie nodig om het grote publiek mee te bereiken. Dus daar kwam Chubby Checker ten tonele, die zijn fans beloofde Let's Twist Again. Radio 5, 1962. Het zonnetje schijnt er weer goed bij. We hebben de arbeidsvitamine vanochtend. En die komen vandaag voor rekening van Rick Sommers metselwerken in Nuland, in Noord-Brabant. De hobby's van Rick die zijn metselaarschap bijna altijd vergezeld laat gaan van arbeidsvitamine zijn karpervissen, Braziliaans jiu-jitsu en mooie stukken natuur bezoeken. Dat klinkt interessant, Rick. Andere aanvragen komen van de familie Meijerink uit Marknessen, Flevoland. Gerard, Peter, Rosa, Bernard en Frank waren nog kinderen toen hun vader in 1965 een bandrecorder kocht en hun moeder in de ochtend arbeidsvitamine opnam, die hij, als hij van zijn werk thuis kwam, weer terugluisterde. En deze zomer zou die 100 geworden zijn. Dus graag hoort de familie Meijerink de plaatjes die ze als kind te horen kregen. Aldus Bernard Meijerink.

Robin met The Promise You Made was een nummer 1 hit hier. Ze hadden een vooral Europees geluid, deze Amerikaanse band. En vandaar dat ze ook hier het meest aansloeg eigenlijk ook. Elvis Presley met Can't Help Falling in Love hoorde je. Dat zong hij destijds in de film Blue Hawaii voor een 68-jarige dame. De actrice Flora Hayes uit een muziekdoosje. Dus niet zoals je misschien zou denken voor een hele jonge blom. Maar we hadden ook nog Martin McNeil en het How Do You Do. En Mouthy had vliegangst en McNeil wilde wel naar Amerika, maar dat zagen ze eigenlijk nooit, terwijl ze daar wel een top 10 in hadden.

De mooie stem van Steve Perry is dat van Journey, Don't Stop Believing. Dat is echt zo'n typisch Amerikaanse plaat. Hè? Die houden van titels als You Ain't Seen Nothing Yet en We Built This City en Don't Stop Believing. Amerikanen die laten zich graag oppeppen wat dat betreft. Anita Ward hoorde je met Ring My Bell. En we hadden ook nog de Moody Blues met Go Now. Dit is Eva Cassidy met Fields of Gold.

Er is geen pijl op te trekken bij die Marmalade uit Schotland. Wat die allemaal niet gemaakt hebben. Op la die, op la da. En dan kwamen ze met Reflections of My Life. En dan ineens weer met Love and Things en Rainbow. Als ik een band moet noemen waarvan ik niet weet wat nou precies het gezicht ervan was, dan is het een Marmalade wel. Maar de naam is oké, vond ik altijd. De Supremes met Come See About Me hoorde je. En Eva Cassidy, ze zou nu 62 pas zijn als ze nog geleefd had. En in elk geval meer zelfvertrouwen hebben gehad, denk ik. Arbeidsvitamine, wet, wet, wet. Angel Eyes.

prachtig, zowel muzikaal in elkaar gezet als gezongen natuurlijk, door Wim de Kranen. Sommigen noemen dat het mooiste Vlaamse nummer ooit gemaakt. Het is in 1975 gedaan. En in 1990 is Wim de Kranen overleden toen hij 40 was. Zijn zoon was het onderwerp hiervan. Alleen die zoon die heet Ramses, omdat Wim de Kranen ook een liefhebber was van Ramses Shaffy. Maar ja, dat is niet lastiger dan Tim. Tim is mooier. Mooier samengevat. Prachtig om dat te draaien hier. Wet, wet, wet hoorde je met Angel Eyes. En dit is Phil Collins.

0: met vitaminen is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en stuur je jaren 60, 70 en 80 favorieten. Dat kan via arbeidsvitaminen.nl. Hoor je aanvragen de hele ochtend op de Nederlandse radio.
2: De arbeidsvitamine, 's morgens van 9 tot 12.

Shadows, proto-surfrock met een oer-Amerikaanse titel, Apache. Toch sloeg hij daar niet aan in de USA, want daar waren de Ventures niet te kloppen als band. Dus het is vooral een Europese aangelegenheid gebleven met Hank B. Marvin, die Shadows. We hebben nog een leuke puzzel online, die staat via arbeidsvitamine.nl. Vandaag moet je even raden welke plaat er is uitgebeeld. De titel en de artiest willen we graag weten van je. En deze week hadden we de prijs Bob Spitz met de Rolling Stones. Die heeft een lijvig boek geschreven over de Stones. Waar eigenlijk alles al over bekend is, maar ook heel veel onzin verhalen. En daar prikt hij in zijn boek genadeloos doorheen, heb ik me laten vertellen. Dat neem ik wel

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Ster. Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
5: We love you, president.
4: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
11: Nothing ever stays.
12: The Boys of Dungeon Lane.
11: Nothing comes to mind.
12: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
11: No one can do.
12: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney is nu overal verkrijgbaar.
10: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
13: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
14: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Het is 10:00, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
17: Goedemorgen. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruins worden als getuigen gehoord over het begin van de coronapandemie. Later volgen nog tientallen betrokkenen, vertelt politiek verslaggever Wilco Boom.
18: De bedoeling van de enquête is vast te stellen of de besluitvorming rond de corona-epidemie destijds op een goede manier is verlopen. Het gaat dus niet zozeer om de vraag of afzonderlijke besluiten nou per se inhoudelijk goed waren, maar om het besluitvormingsproces en om wat de politiek daarvan kan leren.
17: Ook uit onderzoek van de Verenigde Naties blijkt dat Israël gevangenen in Gaza gruwelijk mishandelt. En er is sprake van seksueel geweld, wat vastgelegd is op bewakingscamera's. Ook kinderen zijn daarvan het slachtoffer. Daarom heeft de VN Israël op een zwarte lijst gezet, waar ook onder meer Rusland en IS op staan. Het geweld in Gaza gaat elke dag door, ondanks een staakt het vuren. Dat wordt geschonden, de gele lijn waar Israëlische militairen achter moeten blijven, een grens, die schuift steeds verder op. Premier Netanyahu wil 70% van de Gazastrook bezetten. Het avontuur van de Nederlandse basketbalster MSC Hof in de NBA voor vrouwen zit er alweer op. Haar club Minnesota Lynx heeft het contract na nog geen maand ontbonden. Hof was pas de derde Nederlandse in de hoogste Amerikaanse basketbalcompetitie en ze vertrekt nu naar het Turkse Galatasaray. Een deskundige maakt zich steeds meer zorgen over het onderzoek naar het mogelijke skelet van D'Artagnan, de vierde musketier. Archeoloog Wim Dijkman heeft resten opgegraven in een kerk in Wolder in Limburg. Nou, dat was wereldnieuws een paar maanden geleden. Maar Dijkman heeft met zijn voeten in het graf gestaan en mogelijk ook resten aangeraakt, waardoor het onderzoek bijna onmogelijk wordt, zegt deze verslaggever van Omroep L1.
5: Je moet het zo zien, die Dijkman die heeft botten uit dat graf gehaald, heeft sommige dingen zonder handschoenen aangeraakt met zijn blote handen, dan zit je eigen DNA op die botten. Heeft die botten ook gewoon in een Albert Heijn zak gestopt of in een Tupperware doosje overhandigd aan de archeologen, waardoor zij nu moeten gaan puzzelen van welk stukje bot is dat en hoort het wel bij het skelet. En die Dijkman is echt helemaal verblind door de passie. Hij is er al 30 jaar mee bezig. Die man is 70. En hij voelde ook, ik moet dat nu doen. Want anders, ja, dan gebeurt het misschien nooit. Vinden we het misschien nooit.
17: Ja, volgende maand wordt mogelijk toch nog duidelijk of het dan echt om het skelet van D'Artagnan gaat. Het weer, geregeld zon, wordt broeierig warm, 28 tot 33 graden. En later vanmiddag stevige onweersbuien, vooral in het oosten en zuiden.
15: Arbeidsvitaminen, Hans Schiffers.

Still with us, 40 years of great music. De 73-jarige zong zelf geen noot. Hij zat op de eerste plaats om te horen hoe Treintje Oosterhuis en Ruben Heijn zweten op zijn Ain't No Sunshines en alle andere hits. Lovely Day was dit. Helaas is hij alweer een aantal jaren geleden overleden. Maar de arbeidsvitamine hebben hem nog steeds in ere. En wij hebben vandaag aanvragen van de familie Meijerink in Mark Nessen. Gerard, Peter, Rosa, Bernhard en Frank Meijerink die hadden ouders met een bandrecorder die arbeidsvitamine altijd opnamen. De kinderen hebben herinneringen aan de plaatjes op de bandrecorder die vader Meijerink dan afluisterde als hij 's avonds thuis kwam. Een illustratief voorbeeld van de populariteit van dit radioprogramma door de hele decennia heen, inderdaad. En andere aanvragen zijn van de 32-jarige Rick Sommers met zijn metselwerken in Nuland, die bijna altijd alleen werkt en zoveel mogelijk arbeidsvitamine meeluistert.

0: zie hem. Misschien wel zijn leukste optreden. Bob Marley en de Wailers. Het is in ieder geval vastgelegd op plaat. Stir It Up. Daarvoor jonge Compout Wieden van Freddie Quinn. Rusteloos zwierf hij over de zee als schipper, zo leek het. Hij is inmiddels trouwens ergens 94 jaar, geloof ik, die Freddie Quinn. Hij leeft nog steeds. Ongelooflijk. Ik weet niet of hij nog zingt, hoor. En ABBA met Lay All Your Love On Me hoorde je.
1: De arbeidsvitamine.
0: We gaan een puzzeltje doen. Het bestaat uit 4 puzzelstukjes. 1, 2, 3, 4. Dat is de volgorde waarin je het eerste horen krijgt. Maar dat is nooit de juiste volgorde. Je moet iets anders gaan bedenken. En aan jullie natuurlijk om dat vandaag te doen met een man die eigenlijk zingt in elk stadje een ander schatje. Want het is Ricky Nelson. En hij zegt: I'm a traveling man. I've made a lot of stops all over the world. And in every part I own the heart of at least one lovely girl.
1: 1.
2: All over the world.
1: 2.
2: I'm a traveling man, made a lot of stops.
1: 3.
2: At least one lovely girl.
1: 4.
2: And in every port I own the heart.
0: Ja, ik vind hem pittig, maar dat vind ik eigenlijk elke dag wel. Dus jullie moeten het maar zeggen. Via de NPO Luister-app kun je reageren. En je wint dan het puzzelboek van arbeidsvitamine dat we hier hebben liggen voor je. Misschien, als het kan.

0: Zijn 20e met Off the Wall. Op dit moment draait een film, een biopic in de bioscoop. Heb je al gezien? Nee? Ik ook nog niet, nee. Ik wilde wel naartoe eigenlijk, toch. Ik ben wel nieuwsgierig. Vorige week vrijdag was ik wel bij Suzanne en Freek in het Gelderdoom. Die hebben vanavond ook weer een hele show in het Gelderdoom. Het is meer dan indrukwekkend, moet ik zeggen, om erbij geweest te zijn. Ik ben toch heel blij, want het maakt me zoveel gebruik van het podium. En nou ja, goed, ik zal alle verrassingen in die show niet verklappen voor degenen die nog moeten. Maar het is 10 keer een uitverkocht Gelderdoom. Zet het maar op je naam. Je moet het toch maar klaarspelen, denk ik dan. Je hoorde ze daarnet ook voorbij komen weer.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Suzanne Freek. Wie heb ik aan de telefoon? Dat is, ben ik het even kwijt. Arjan, geloof ik. Hè? Arjan, goedemorgen. Waar kom je vandaan?
2: Goedemorgen, Hans. Uit Amsterdam.
0: Uit Amsterdam, oké. Okay. In het centrum van Amsterdam, of waar woon je?
2: Nou, de mooiste plek van Amsterdam, op het KNSM-eiland.
0: Oh, dat is zeker mooi daar. Wat zie je allemaal als je er buiten kijkt?
2: Nou, dan kijk je zo naar de Oranjesluizen en je kijkt zo naar het Amsterdam-Rijnkanaal.
0: Ja.
2: Ik zeg altijd, het is de mooiste plek van Amsterdam. Je hebt alle lusten van de stad en je hebt er nooit last van.
0: Goed gezegd, zeg. Heel mooi. Ja, ik weet niet of je die Ricky Nelson kent. Of je een beetje associeert met zijn tekst ook. I'm a traveling man, I made a lot of steps all over the world. And in every part I own the heart of at least one lovely girl.
2: Ik reis wel veel en zo, maar niet alle details, maar ik reis wel veel. Dat in ieder geval wel. En, het is niet het meest bekende nummer van Ricky Nelson.
0: Nee,
2: maar
0: nee,
2: het zat wel redelijk logisch in elkaar.
0: Ja, ja, nee, dat vond ik ook inderdaad. Ja. Ik ben blij dat ik het aan kan luisteren, want het is een mooi, goed opgenomen nummer ook nog steeds. Nou ja, de oplossingen stromen binnen, maar ze zijn allemaal weer anders. Dus ik ben benieuwd wat jij verzonnen had.
2: Ik had verzonnen 2, 1, 4, 3.
1: I'm a traveling man, made a lot of stops. 1. All over the world. 4. And in every port I own a heart. 3. At least one lovely girl.
0: Ja, Ik maak een buigentje voor je, want het is heel knap gedaan, vind ik. Je krijgt van mij het puzzelboek van arbeidsvitamine.
2: Nou, superleuk.
0: Ja,
2: superleuk.
0: Leuk. Hey, maak er een mooie dag van verder.
2: Dankjewel, fijn weekend. Hoi.

The Beatles met Nowhere Man van Rubber Soul. Ik moet dan altijd denken aan Stars on 45, waar dat ook even heel kort in zit. Dat Nowhere Man van de Beatles. Gezongen door, met die jongen weer van Smile. Die zanger, Bas Muis was dat, ja, inderdaad. Die dat heel goed kon imiteren, dat geluid van John Lennon. Meatloaf met You Took the Words Right Out of My Mouth, voor die van Bad Out of Hell. Knotsgekke plaat was dat, met Paradise by the Dashboard Light erop natuurlijk. Alleen al die hoes. Waarop een Conan-achtige barbaar op een Harley Davidson uit een graf omhoog reist.

0: Ja, grappig. Het leukste van die lijstjes van jullie is altijd dat er soms hele aparte nummers op staan allemaal. Die, ik dacht even nog dat ik een tune had, maar dat maakt niet uit. Nee, deze komt dus van Rick Sommers uit Nuland. En die heeft allemaal van die nummers als Tim van Wim de Kranen. En The Ramblin' Man komt straks nog voorbij. En Nowhere Man van de Beatles. Maar deze stond het er ook bij. Van Rodriguez. Dat is een Mexicaans-Amerikaanse zanger, geloof ik. Met een nummer dat je eigenlijk nergens hoort, behalve dan even bij ons weer. En we hebben nog veel meer vitamine. Dat is het goede nieuws.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Nu bij Zeeman. Herenhemden 2 voor €6,50. En heren shorts 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Nothing ever stays.
6: The Boys of Dungeon Lane.
5: Nothing comes to mind.
6: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
5: No one.
6: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney is nu overal verkrijgbaar.
7: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
8: Peugeot.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
10: Appetito.
9: Appetito.
11: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
14: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Zoals Heer heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister app of DAB+.
0: Het is 11 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
8: Goedemorgen. De Israëlische premier Netanyahu wil 70% van de Gazastrook innemen. Dat gaat in tegen de afspraak uit het staakt het vuren dat sinds oktober van kracht is. Netanyahu deed zijn uitspraak bij een bezoek aan de westelijke Jordaan-oever, zegt verslaggever Sander van Horen.
10: Uit het publiek is ook gefilmd, werd er gevraagd van waarom niet 100%? En waarop Netanyahu zei, we beginnen met 70%. Dus dat legt wel op een hele gevoelige manier een agenda bloot die lijkt me toch ook in Den Haag met interesse gevolgd wordt. Dan heb ik het niet over de politiek, maar over het internationaal gerechtshof waar een genocidezaak tegen Israël loopt.
8: De VN heeft Israël op een zwarte lijst gezet vanwege het grove geweld tegen vooral gevangenen in de Gazastrook. Ook seksueel geweld en er zijn ook kinderen bij betrokken. De kades in de haven van Urk zijn niet heel stabiel. Sommige stukken dreigen in te storten. Er is ook ruimtegebrek. Plezierbootjes mogen nog wel aanmeren in de haven, maar grote zeilboten en andere charterschepen met tientallen toeristen erop niet. En dat vinden de schippers oneerlijk.
16: De reden die ze ons geven is dat wij als doelgroep bereikbaar zijn. En dat er dus met ons afspraken gemaakt kunnen worden. Ja, dat is, vinden wij zeer teleurstellend. En we voelen ons eigenlijk gewoon zwaar gediscrimineerd. Waarom wij als enige geweerd worden. Terwijl de pleziervaart en de andere scheepvaart gewoon wel de haven in mag.
8: De schippers moeten omvaren. Een petitie is al meer dan 300 keer ondertekend. Maar de gemeente Urk zegt dat veiligheid voorgaat. Ondanks de vele protesten komt er in België toch een nieuwe pensioenwet. Die moet Belgen stimuleren om langer door te werken. Ook gaat de pensioenleeftijd voor militairen en een deel van het spoorpersoneel omhoog. En bij ambtenaren wordt het pensioen in de toekomst niet langer berekend op basis van hun laatste 10 werkjaren, wanneer hun salaris doorgaans het hoogst is, maar op basis van de laatste 45 jaar. En later vandaag rijdt de Gouden Koets door het centrum van Amsterdam. Niet de echte, maar een replica die door Rini Assink uit Haringhuizen is gebouwd. Op de zijkant staan geen koloniale beelden, maar dieren.
17: Wij noemen hem de Gouden Koets Hollands Kroon. En die staat dus voor verbinding tussen mensen en natuur. Mensen onderling, culturen samenbrengen. Dus, staat dan ook voor verbinding en verdraagzaamheid. Vanaf 1 uur gaan we inspannen. En vanaf 2 uur vertrekken we met de stoet om een rit van 12 kilometer te maken.
8: En daar heeft hij vrij zonnig weer bij. Het is drukkend warm. Het wordt 28 tot 33 graden. Later vanmiddag stevige onweersbuien. En die vallen vooral in het oosten en zuiden.
15: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

De eerste die Brian Connolly en Steve Priest en Andy Scott en Mick Tucker helemaal zelf produceerden. Want de heren keken de kneepjes af van Chin & Chapman. Dus commercieel zou het wel verantwoord zijn in elk geval. Want dat hadden ze geleerd. In elk geval minder zoet dan Funny Funny en Little Willy. Arbeidsvitamine, eigenlijk alles van de suitekunst draaien de hele tijd. Dit zijn de arbeidsvitamine dus inderdaad. Aanvraag halen we uit Nuland van Rick Sommers Metselwerken. Het bevalt Rick om tijdens zijn werk veel arbeidsvitamine op te hebben. Hij brengt zijn originele muzieksmaak mee naar dit programma vanochtend. En er zijn ook aanvragen van de familie Meijerink uit Mark Nessen. Hun vader zou op 23 juli 100 zijn geworden. Met de liedjes die hij opnam van zijn bandrecorder uit arbeidsvitamine had hij vroeger en zijn kinderen dus ook veel plezier als hij thuis kwam. En zijn vrouw die allemaal had opgenomen voor hem.

Als een liedje goed is en een goede melodielijn heeft, dan kun je er moeiteloos la la la bij meezingen. En Piet Veerman deed het als geen ander. De eerste plaat die ze trouwens buiten Nederland opnamen. In de VS, Be My Day. Jim Reeves, sorry, I love you because. En Madonna met Who's That Girl. Arbeidsvitamine tussen 9 en 12. Met Agda in de Munich. Het regent zonnestralen.

In een onstuimige vrijage met de elementen verdween de Jutters jongen in de vloed. Je zou er zelfs een echt toneelstuk van kunnen maken. Dat ook in werkelijkheid is opgevoerd. Deze vertelling van Freek de Jonge met Boudewijn de Groot. Een favoriet in Arbis Vitamine nog steeds. Deze vondeling van Ameland. Daarvoor de Rambling Man van de Allman Brothers Band. Hartstikke mooi om te horen. En ook Ramona kwam voorbij van de Blue Diamonds. Even de disco in met Deborah Harry en Blondie.

Whitney Houston. Je zou hier even alles bevriezen voordat ze verder ging met leven. En dan is dit wel een van de hoogtepunten uit haar bestaan, denk ik. Met Narada Michael Walden in de studio. I wanna dance with somebody who loves me. Heart of Glass hoorde je van Brondi. En dit is Don Gibson in de Arbeidsvitamine. Sea of Heartbreak.

Het moment dat George Michael vleugeltjes kreeg en helemaal solo zijn eigen avontuur ging beleven zonder Wham. Maar dit staat officieel nog een beetje op naam van Wham volgens mij. Want Andrew Ritchie heeft er ook al mee geschreven. Careless Whisper was dat. Daarvoor Colin Blunstone met I Want Some More en Sea of Heartbreak hoorde je van Don Gibson. Lekkere arbeidsvitamine, zegt Anneke. Onbekende nummers ook, Anneke van Ruiven. Nou, je bent uitgenodigd om ons een mooie lijst te sturen. Vandaag kwam hij voor rekening van familie Meijerink uit Marknesse en van Rick Sommers. En die heeft ons ook nog deze gestuurd. Dus die gaan we nog even voor hem draaien. Emerson, Lake & Palmer. Veel plezier met Daniel Dekker straks. En tot maandag weer met nieuwe vitamine. Lucky Man.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
4: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
8: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
11: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die het een tikkie anders doet.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens.
4: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
5: Vier het leven in Attens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: Straks 20 jaar Miss Montreal, live uit Amsterdam. Nu is het nieuws van 12 uur. Dit is Caroline Bari. Goedemiddag.
8: Goedemiddag, Daniel. Het Openbaar Ministerie wil van profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat zou hij hebben verdiend met drugsmokkel. Promes kreeg ook een celstraf van 1,5 jaar voor het steken van zijn neef op een familiefeest. Hij ging tegen beide zaken in hoger beroep en zit in voorarrest. In Congo grijpt het dodelijke ebola-virus snel om zich heen. Hulporganisaties schalen de hulpverlening op. In Brussel worden artsen van bijvoorbeeld Artsen zonder Grenzen getraind op wat ze daar te wachten staat. Zo moeten ze in Congo speciale pakken dragen bestaande uit 5 lagen plastic. Dat is behoorlijk zwaar in de hitte, zegt deze Nederlandse arts.
9: En dan ook nog allerlei handelingen moeten uitvoeren onder zeer stressvolle omstandigheden. Met het risico om besmet te raken, met het risico om anderen te besmetten als je het niet op de juiste manier doet.
8: Ja, dit weekend vertrekt ze al daarheen. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
10: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, zoals rechters en officieren van justitie, is het al veel te hoog en is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door vanwege die tientallen miljoenen extra die het oplevert. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
8: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Chef-koks balen dat de groene Michelinster verdwijnt. 23 restaurants hebben er eentje, ook groenterestaurant Van Nu in Bavel. Hij hangt naast de ingang, want het personeel is trots op die onderscheiding voor duurzame restaurants. Ze gooien geen eten weg en werken niet met vlees. Ja, dat die groene ster straks niet meer bestaat, vindt ook de Brabantse chef-kok zonde.
11: Jammer. Wij hebben, toen we het nieuws zagen, toen hadden wij zoiets van, ja, we hebben hem gehad. En ik hoef hem niet in te leveren. Hij verdwijnt, de erkenning verdwijnt. Maar we hebben hem wel gehad. Dus ja, wat ons betreft.
12: Je kunt er nog steeds mee pronken.
11: Wij laten hem gewoon staan.
8: Ja, de ster verdwijnt omdat de inspecteurs moeilijk op duurzaamheid kunnen controleren. In Bavel gaan ze er niet minder om koken, zeggen ze bij Omroep Brabant. Het weer, geregeld zon en nu nog droog bij maximaal 33 graden. Later vanmiddag kunnen er in het oosten en zuiden stevige onweersbuien ontstaan.
6: Lunch lekker met Daniel Dekker.

verplaatst naar de Avas Live concertzaal in Amsterdam. Want hier gaat het vanavond gebeuren. Het 20-jarige jubileumconcert van Miss Montreal en haar band. Nou ja, eigenlijk is dat de hele band. Hè. Wij gaan het feestje al vieren. Het zogenaamde pre-party. Daar zijn we wel gek op hier. Dus we lunchen mee met Sanne Hans en iedereen die hier vanavond muziek komt maken. We gaan een beetje voorbeschouwen. En de band gaat hier ook live optreden voor jullie. Dus heb je geen kaarten voor het concert, kun je toch nog een klein beetje meebeleven. We blikken natuurlijk terug op die mooie, fantastische carrière van Sanne. Want het is niet niks, 20 jaar en de top van de Nederlandse muziek. Ze hebben natuurlijk fantastische nummers gemaakt. En een van die liedjes, daar begonnen we al mee, dat was Just a Flirt. En ja, ze kwam uit een televisiereclame voor kaas, weet ik nog. Ze maakte reclame voor Slanky. En toen was mijn vriend en collega Giel Beelen degene die dat liedje echt helemaal kapot heeft gedraaid. Op een gegeven moment dacht ik, nou, ik mag geen Just a Flirt meer horen. Maar vandaag nu wel natuurlijk, want we hebben inderdaad wat te vieren. Dit is Lunch Lekker, vrijdag 29 mei.

0: En dat was ABC uit de jaren 80 en The Look of Love. Altijd goede muziek op NPO Radio 5, want hier hoor je de allerbeste evergreens. En daarvoor hebben we echt eentje uit de jaren 60, 1967. Mooie muziek blijft dat, hè? Van Marvin Gaye en Tammy Terrell. En dat was Ain't Nothing Like The Real Thing. Nou, ik zei het al, we komen vandaag uit de Avonds Live, want we hebben een groot feest te vieren. Ik wilde eerst zeggen feestje, maar dat is het echt niet. Het is gewoon een groot feest, het is een mijlpaal. Het is iconisch, epic moment. Is het eigenlijk wel, want 20 jaar Miss Montreal en Sanne Hans is hier.
1: Hey!
0: Zo, Sanne, nou.
1: Zo.
0: Ik meteen even feliciteren.
1: Dank je wel, Daniel.
0: Want dat is het allereerste wat ik moet doen.
1: Ja.
0: Ja, ik vind het toch wel een bijzonder moment.
1: Ik vind het ook, en ik voelde het eerst niet, maar Ronald, hè, iedereen kent hem wel nu, inmiddels. Maakt er ook al een heel ding van, al een paar dagen, dat het toch wel aan je gaat groeien en dat het echt speciaal voelt.
0: Ja, ik zei, je moet nu een beetje ophouden, want ik ga het nu in mijn buik voelen ook. En ik heb er eigenlijk niet zo heel veel mee te maken.
1: Nee,
0: maar
1: niks.
0: Toch ook weer alles.
1: Nee, grapje.
0: Ja, wat doe ik hier eigenlijk?
1: Nee, ja.
0: Hey, maar ik sta wel een beetje met een... Het is een lunchprogramma natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar het is afwijkende catering. Er stond een rij, joh. Hey, wie heb je allemaal meegenomen?
1: Ik ken helemaal niemand. Maar allemaal fijne mensen die allemaal meehelpen met opbouwen en alles. En goede catering ook, by the way. Dus zeker. Ik ben wel blij.
0: We gaan lekker lunchen.
1: Ja.
0: Ja, maar voor jou is het door een hele bijzondere dag. Toen je vanmorgen wakker werd, dacht je, hij wordt lang.
1: Ja, ik dacht wel, poeh, en ik sliep zo slecht. En ik had de hele nacht buikpijn, want ik had vis gegeten. Die viel net niet lekker, denk ik.
0: Ja.
1: Dus ik sliep om, ik denk, 3:30 tot 6:30.
0: Nou, maar je bent er.
1: Ja, ik ben er. Ja,
0: fris
1: zeker,
0: en fruitig, toch?
1: Helemaal fris.
0: Je bent ook wel een rock'n'rollster eigenlijk.
1: Ja, ik neem gewoon straks een klein drankje. Gewoon puur omdat ik anders echt instort.
0: Ja,
1: en dan en door.
0: Al diegenen die kaart hebben en nu zitten te luisteren, je kunt je verheugen op een heel bijzonder concert vanavond. Want je viert dat maar één keer die 20 jaar.
1: Ja, klopt.
0: En je gaat wel wat bijzondere dingen doen volgens mij.
1: Nou, ik ga gewoon echt mijn favoriete nummers doen. En ik heb geprobeerd hier exact 10 jaar geleden om ook wat kleinere nummers te doen. Maar niemand vond dat leuk. Nee, echt. Het was echt dat ik het ook voelde. Gewoon de hele energie die stortte in. En ik dacht, ja, ik ben nu 41, bijna 42. Ik weet niet hoe lang we dit nog mogen doen. Dus ik wil echt nog één keertje zo hard rocken en beuken. Echt zoals vroeger.
0: Oh ja, leuk.
1: Dus het wordt echt een hitsige, opzwepende show. Met veel gitaarsolo's, veel springen en heel veel hitjes.
0: Ja, nou, voor alle fans die Miss Montreal meerdere keren hebben gezien, dit wordt een bijzonder optreden zoals je nooit eerder hebt meegemaakt.
1: Nee, en ik denk ook wel dat ik een beetje emotioneel word. En ik denk ook echt dat we nummers nu spelen die we hierna nooit meer spelen. Echt nooit meer. Dus ik vind dat wel heel mooi of zo, weet je wel.
0: Bijzonder hoor, dat we er ook bij mogen zijn. Ja. Ik begon net met Just a Flirt.
1: Ja.
0: En toen dacht ik, ja, dat blijft toch ook gewoon een goed liedje. Want dat was eigenlijk wel... Ik heb Giel Beelen meteen even genoemd. Want hij was natuurlijk degene die dat op de radio... Ja, echt iedere ochtend in zijn ochtendshow op 3FM draaide. Dat echt je neus in je oren uitkwam.
1: Ja, klopt. Heel lief.
0: Maar vervolgens kwam je op de televisie, weet ik nog. Bij De Wereld Draait Door stapte je opeens op een krukkie.
1: Ja, nou, dat is waar.
0: Toen ging het over die reclame waar je in zat.
1: Dat klopt ook, ja. Ja, en dat was echt mijn grote momentum, zeg maar.
0: Ja, eigenlijk hebben we het daar jaren niet over gehad. Maar op een dag als vandaag moet je daar toch weer even bij stilstaan.
1: Ja,
0: of doe jij dat niet in je hoofd?
1: Jawel, heel veel juist. En ook nog, ik weet nog dat iedereen toen dat ging nadoen. En dat ik in één keer heel veel Hives-volgers had. Want we hadden nog Hives toen.
0: Ja.
1: En dat ik
0: zo lang geleden al
1: daardoor naar de tv mocht. En dat niemand wist dat ik eigenlijk een zangeres was. En dat ik toen dat ging spelen. Just a Flirt. En toen had ik door van, misschien lukt het wel. Wie weet, wat geweldig. Nou, en dat liep compleet uit de hand. En zie hier 20 jaar later.
0: Ja, weet je wat wel jouw kracht toen al was? Dat je gewoon helemaal als jezelf daar stond. En dat iedereen dacht, dit is gewoon een hele leuke vrouw.
1: Ja, ik hoop het.
0: En ook een heel leuk liedje. En dat is altijd zo gebleven, vind ik, hè?
1: Ja, ik heb ook wel het idee dat ik ook zelf doorhad dat op dat moment had ik door dat dat het dingetje was. Van ik, okay, ik wou echt niet stotteren. Ik wou heel professioneel doen. Ja. Maar ik zat daar alweer met bier. En ik ging alleen maar stotteren. En ik had door van yes.
0: Zo blij dat je dat allemaal hebt losgelaten.
1: Dus. Ja, echt. Nee, en ja, maar nu ook nog steeds. Ja. Het is gewoon nog steeds exact hetzelfde. Alleen, ik moest heel veel leren en maakt niet uit. Ik moest heel veel leren.
0: Ja, dat sowieso. Dus dat, ja. Maar dat heb je wel gedaan de afgelopen 20 jaar. Je hebt keihard gewerkt ook. Hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Je hebt er echt wel heel erg je best voor gedaan. Heel veel dingen ook voor gelaten.
1: Ja.
0: Ik moet je wel zeggen, iedereen die ik een beetje spreek en die mensen die dicht bij jou staan, die zeggen allemaal dat ze zo trots op jou zijn.
1: Oh ja, is dat zo?
0: Ja.
1: Oh. Ja, ik weet het. Jij wel. En Tony ook, hè, mijn platenbaas, zeg maar.
0: Ja, maar die hebben allemaal een
1: mama en papa en mijn zus en iedereen is apetrots, inderdaad. Ja.
0: Maar heb je, wat ik eigenlijk wilde weten, heb je het zelf ook een beetje? Dat je trots bent?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik merk wel dat ik... Ik bagatelliseer altijd alles en een beetje zo van, prima. Maar ik merk wel dat ik trots mag zijn nu.
0: Zeker.
1: Op mijzelf. En het was niet altijd makkelijk. Het ging niet altijd vanzelf. Hè? Maar dat maakt je ook in het leven gewoon veel sterker en groter. Dus doordat ik altijd ietsje harder moest werken dan een heleboel anderen, vind ik zelf, dat zie ik ook zo, heb ik wel door dat ik trots op mijzelf mag zijn als mens ook. En dat is ook Miss Montreal, want ik ben dat helemaal.
0: Ja.
1: Dus ik ga dat echt vieren. Ik denk ook wel dat ik een traantje laat vanavond. Gewoon omdat het mag. Het is mijn party ook. Hè. Dus, ja.
0: Zeker. En dat doet ook wel een beetje. Je bent al 20 jaar in de muziek bezig en op de top ook. Hè?
1: Ja.
0: Het is niet zo dat je zomaar wat aan het doen bent.
1: Nee, en dat ik nu nog na zoveel jaar nog steeds in zo'n grote zaal mag staan. Ja, dat heeft niet iedereen.
0: Ja, want je komt er niet meer in vanavond. Het is echt wel helemaal vol, toch?
1: Ja, het is nog net niet vol. Maar dus dan mocht je nou denken van, ik wil er toch nog heen.
0: Moet je wel voor 2 uur beslissen, want dan is het echt, er komt er echt niemand meer in.
1: Nee, er zijn rijen, nu dus, al.
0: Ja, bij de catering sowieso.
1: Ja, inderdaad.
0: Nou, ik wil nog maar beginnen. Het is net 12 uur geweest. Nou, we gaan elkaar nog even spreken, want je gaat ook nog even live zingen voor me, toch?
1: Ja, ik dacht, als we er toch zijn,
0: ja, vind ik gezellig.
1: Dan maar even fijn doen.
0: Zit het even lekker in je systeem?
1: Even werken.
0: Zo is het.
1: Dat is het.
0: Nou, grote hits zijn natuurlijk geweest, maar dit was ook wel een soort keerpunt of zo.
1: Ja.
0: Denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Prachtig.
1: Steeds mooi.
0: Door de wind.
2: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: ben ik nooit alleen.
1: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
2: De ladder tegen de verkeerde muur aan het zetten, Ben.
3: Je kan hem wel tegen de verkeerde muur zetten, maar je moet er dan niet op gaan staan, weet je wel. Dat is het ook, hè?
2: Ja, dat, daar heb je ook gelijk.
3: En er ook niet onder door lopen,
2: nee.
3: Misschien.
1: En dit ook.
3: Oké, jongens. Nou, Sanne,
4: Sanne
3: is aan het eten. nog iets zinnigs, want Sanne is aan het eten.
4: Nee,
3: maar... wij vinden het zo gezellig aan de lunchtafel.
4: Het is zo lekker.
3: Ja, maar het is ook lekker. Eet smakelijk.
1: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Max.

kijk er al naar uit. De Evergreen Week van de jaren 70, die komt steeds dichterbij. En dan hoor je deze muziek misschien ook wel weer, want dit kwam uit 1979. Dat was Status Quo en Whatever You Want. En daarvoor Miss Montreal. Vandaag zijn we hier in Avonds Live in Amsterdam. Vanavond het jubileumconcert 20 jaar Miss Montreal. We blikken al een beetje vooruit. Dat doen we ook samen met Sanne en haar band. En we draaiden Door de Wind. Hier zijn René Vroger en Waylon. Samen.

0: Waylon uit René Vroeger.
1: Want liefde gaat zoals liefde gaat en dat weet je.
0: René is net jarig geweest. Ja, iedereen moet een keer jarig natuurlijk. En hij heeft het idee opgevat om dit jaar te gebruiken om allemaal duetten op te nemen met zijn vrienden. En daar is dit dus uitgekomen met Waylon samen. Geweest. Het laatste nieuws nu met Caroline opnieuw. Goedemiddag, Caroline.
2: Goedemiddag, Daniel. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat en ook het kabinet staat erachter. Experts zeggen dat een onderzoek het leed dat is ontstaan door misstanden niet kan wegnemen, maar het kan wel helpen om antwoorden te vinden voor betrokkenen en de hele sector kan ervan leren. Er wonen steeds minder mensen in Japan. De bevolking nam in 5 jaar tijd met 2,5% af. Dat komt vooral door de vergrijzing en een laag geboortecijfer. Ja, dat kan weer leiden tot grote economische problemen, zoals personeelstekorten en duurdere sociale voorzieningen. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat meldt de spelersvakbond VVCS, die jaarlijks de velden in het betaald voetbal laat beoordelen. Feyenoord is gezakt naar de tweede plek. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven.
3: Daniel Dekker. Dierennieuws.
2: Als je niet omhoog keek, dan had je het nog bijna gemist. Maar boven een raam op de tweede verdieping van een universiteitsgebouw van de UvA in Amsterdam zat een bijenkolonie. Een groot, bijna zwart vlak. Nou, de docenten keken hun ogen uit.
4: Ik hoor gezoem en ik zie daar achter me. Hey, dat is weer een bijen die daar landt.
5: Ik vind het geweldig. Zoiets heb ik nog nooit gezien.
4: Te gek. Dat geloof je toch niet? Bijen zijn in veel culturen een symbool van wijsheid. Nou, en als die dan hier op de universiteit komt landen, nou, dan is dat toch echt een cadeautje.
2: Ja, de bijen vlogen uiteindelijk zelf weer naar een andere plek.
0: Bijen zijn heel belangrijk, toch?
2: Ja, heel belangrijk.
0: Dus het is mooi dat ze er waren dan.
2: Ik had het bijna gemist, dit nieuws, toch?
0: Ja, ja. Nee, zeker. Nee. Ik ben blij dat je het weer even behandeld hebt. Zo aan het einde van de week ook. Maar.
2: Ja.
0: Wat voor weer hebben we erbij?
2: Nou, geregeld zon, nu nog droog, maximaal 33 graden. Dus best drukkend warm eigenlijk. Maar in de tweede helft van de middag is er kans op stevige onweersbuien. In het oosten vooral, ook het zuiden. En morgen krijgen we zonnig en droog weer, ietsje koeler. Maar dan kan het wel in Limburg nog steeds gaan onweren.
0: Oké, dankjewel Caroline. Fijn weekend alvast.
2: Goed weekend. Hè?

0: Donna Summer.
1: Dit is Lunch Lekker met Daniel Dekker. Live vanuit de Avans Live in Amsterdam met Miss Montreal.
0: Ja, want het 20-jarige jubileum is vandaag daar. Vanavond het jubileumconcert hier in de Avans Live in Amsterdam. En wij zijn hier al om het feestje een klein beetje te vieren. En een deel van de band, ik zie hier Kobus Groen, ik zie Peter Hendricks achter de toetsen. Ja, daar is hij hoor. En Erik Brugmans, die staat ook op met zijn gitaar om. En natuurlijk het fenomeen zelf. Sanne Hans staat ook klaar om voor ons op te gaan treden. Want heerlijk. Ja. Het is prachtig weer vandaag, dus we gaan luisteren naar Till the Sun Comes Up. Miss Montreal! Ja.

0: Ja, en er zijn nu natuurlijk niet zoveel mensen, maar er zitten hier wel wat mensen. En ik verwacht volledige participatie, dames en heren. Komt-ie. Klap, klap.
1: Ja, lekker.
0: Oh, en houd het vast, want ik zei dit veel te vroeg. Dit gaat nog 3 minuten duren.

Show live. En nu al zo goed bij stem, dat wordt fantastisch vanavond. Dankjewel. Dat was Till the Sun Comes Up. Dit is NPO Radio 35, met de allerbeste evergreens. En als er een feestje te vieren is, zijn we heel dichtbij. Hier zijn we Counting Crows.

0: met dat groene monster. Leuke film ook. Met Eddie Murphy zat er ook bij. Counting Crows waren dat, Accidentally in Love.
1: Lunch lekker vanuit de Avos Live in Amsterdam bij 20 jaar Miss Montreal.
0: Ja, er is wat te vieren vandaag. En Sanne, dat ging wel even lekker, zit die Tilde Sandkamp. Heb ik mijn akoestisch nog nooit zo goed gehoord?
2: Nee?
0: Nee.
2: Nou, ik heb hem ook nog niet zo vaak zo... Eigenlijk deden we maar wat. Maar dat ging warempel hartstikke goed. Heel blij
0: wel,
2: mee.
0: Daar ben je best wel goed in.
2: Ja, wij houden van echt musiceren.
0: Ja.
2: Dat vinden we leuk, ja.
0: Nou, we loven nog wat voor vanavond, dat zei ik al.
2: Ja,
0: er komen
2: zeker.
0: Alleen maar goede, leuke berichtjes voor jou binnen. Ik moet er toch even bij stilstaan. Lieve Sanne, veel toi, toi, toi.
2: Oh.
0: Heel veel liefs van Marja en Alfred uit Schonebeek.
2: Schonebeek. Café.
0: Daniel Miss Montreal, geweldig spontaan, eerlijk, prachtmens. Een stem die zoveel kracht heeft.
2: Oh, nou, dat is lief.
0: Kan helaas niet aan concerten live, dat trek ik niet.
2: Ik ook niet hoor, maar ja.
0: Maar ik hoop dat ze ooit naar de Schouwburg komt.
2: Ja, dat gaan we vast wel weer doen, ja, tuurlijk.
0: Ik vind Sanne een geweldig mens, ze mag zeker trots op zichzelf zijn. Is het heel warm vanavond, vraagt ook nog iemand.
2: Nee, als ik jullie nu zeg hier in dit pand nu... Ik heb het fucking koud, dus maak je maar niet druk.
0: Oké, Sanne gefeliciteerd en Daniel, zij is een hele gezellige tafelgast. Groetjes van Rink.
2: Rink, leuk.
0: Ja, ik vind het wel altijd gezellig als je er bent.
2: Ik vind het ook leuk, dat ik er ben.
0: Ik vind het leuk dat ik hierbij mag zijn bij het 20-jarig jubileum.
2: Ja,
0: het
2: is heel, heel leuk. En als ik het dan toch echt met iemand moet delen, dan is het wel echt een... ik krijg mijn strot niet uit.
0: Nou zeg.
2: Met jou.
0: Als het dan
2: met
0: toch
2: jou.
0: Moet.
2: Nee,
0: maar ik vind het top. Nou, ik heb hier een televisiescherm staan, zo voor jou, daar aan die kant.
2: Ja.
0: En er zijn wel een aantal mensen die iets tegen jou willen zeggen.
2: Oh, echt?
0: Ja, dat is hartstikke leuk. Kijk even.
2: Oh, maar ik wil dat dan opnemen.
3: Hey, lieve Sanne. Goh, ik zie het nog zo. Boer Frans, die me jou liet horen. Jij live, een nummertje. Asshole, ik fan. Lang verhaal kort, je hebt geschiedenis geschreven. En ook echt 20 jaar lang. Wauw. Echt knap en super trots. Ik verheug me op vanavond. En dan geef ik hem echt een dikke kus.
4: Waar waren we geweest zonder elkaar? Sanne, als je dit ziet, negeer dit bericht gewoon. Want ik ga je namelijk feliciteren met je 20-jarig jubileum. En dat is al zo lang. Dat is echt crazy. En dat het jou gelukt is, verbaast me helemaal niet. Lieve Sanne, van harte gefeliciteerd. Rock on voor de komende 20 jaar. Hopelijk komen we elkaar nog heel vaak

0: Dag Sanne, 20 jaar in vak, dat is niet niks. Ik wil je vanaf mijn keukentafeltje eigenlijk even heel erg feliciteren met die prachtige carrière van je. Je hebt ook laten zien dat je gewoon heel veel persoonlijkheid in huis hebt. Dat je het goed op de buis doet, dat je prachtige liedjes maakt en dat je vooral heel mooi zingt. Hele fijne avond.
1: Dat is
0: goed.
1: Dat is Pascal Jacobsen van Bluff natuurlijk.
2: Sanne en Bent. Sanne, ik heb met name jou de afgelopen jaren van dichtbij een beetje mogen volgen, omdat we natuurlijk een manager delen. En die manager maakt me overigens ook vaak genoeg duidelijk dat ik nog maar even door moet werken om ook zo'n carrière als Sanne te krijgen. Dus ik kan alleen maar zeggen dat ik het super inspirerend vind om te zien hoe jij dingen doet, hoe jullie dingen aanpakken. Gefeliciteerd, 20 jaar een duurzame carrière dat is geweldig. Heel veel liefs, geniet ervan en ik zie je snel op de golfbaan. En dan ga ik voor je winnen. Doei.
1: Ja, dat was Lars, oftewel sneller.

0: Hey Sanne en Bent, gefeliciteerd met jullie 20-jarig jubileum. Wat een waanzinnige carrière. En serieus, wat een waanzinnige carrière. Ik weet nog dat ik als puber naar de televisie keek. En dat ik Sanne voor het eerst bij De Wereld Draait Door zag. En dat ik dacht, wow, ik wil daar op een dag ook staan. Dat was toen ik jou voor het eerst zag daar. En dus toen al een inspiratiebron. En daarna nog veel meer. Kus.
1: Dat was Noel Bob.
2: Als ze nou later in het Inama's aan mij gaan vragen, hierboven, daar ergens in de wolken.

Wat zijn nou een paar hoogtepunten in je leven? Qua grappigheid, het moment dat jij in slaap viel boven het schaakbord, waardoor de wedstrijd nooit geëindigd is bij jou thuis. En qua emotie misschien het moment dat jij een lied uit de kerker van mijn gedachten wegzong door de wind. Vergeet ik nooit meer. Lieve schat, 20 jaar, doe er nog 20 jaar bovenop. Mensen als jij zijn zo nodig in deze wereld vol narcisten en ego's. Mensen die zijn zoals ze zijn, zonder masker. Dikke, vette kus.

0: En dat was Stef Bos ook nog eventjes.
1: Ja, lief zeg. Tjong, ik ben helemaal emotioneel ervan.
0: Ja, maar het is toch mooi dat je collega's zoveel van jou houden. En ja, zo blij ook zijn. Toch?
1: Ja, dat is gewoon lief. En ja. Ik heb gewoon Stef al aardig lang niet gezien.
0: Ja.
1: En we zijn heel hecht. Dus dat vind ik dan heel mooi dat iedereen iets aardigs zegt. Dat is heel fijn.
0: Ja, maar dat moet ook op deze dag.
1: Dat waardeer ik.
0: Dat moet op deze dag, Sanne, want 20 jaar Miss Montreal.
1: Ja.
0: He? Nou, kom er even bij.
1: Ja. Heb ik al kava, jongens?
0: Ja, nou, want we hebben een lange dag nog te gaan. En zo meteen nog een uur waarin Miss Montreal nog live gaat optreden.
1: Oh, jongen, wat een vreemde, mooie, fijne dag. Dank jullie wel.
0: Alsjeblieft. Hier... Dat mooie duet tussen Snelle en Miss Montreal, dit is September.

0: alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
1: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
7: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
9: 1 uur het nieuws met Renate Kok. Goedemiddag, Renate.
10: Goedemiddag. In Den Haag wordt de eerste hoofdrolspeler gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het gaat om viroloog Marion Koopmans, die ook lid is van het Outbreak Management Team. Dat is de groep deskundigen die het kabinet bij een pandemie adviseert. Koopmans zei onder meer tegen die commissie dat ze zich afvraagt of het geholpen had als er eerder strenge maatregelen waren genomen.
11: Met kennis nu had je eerder kunnen ingrijpen of de pandemie dan heel anders was gelopen, waag ik te betwijfelen.
10: Ja, en ook oud-premier Rutte, toenmalig minister Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Van Dissel zullen de komende weken worden gehoord. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet wil dat. De afgelopen jaren kwamen die vruchtbaarheidsklinieken geregeld negatief in het nieuws. Zo zouden donoren soms te vaak worden ingezet en bleek de administratie soms ook niet op orde. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog, ondanks de kritiek dat ze niet in verhouding staan tot de ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Minister Van Wil van Justitie legt het net uit.
12: De oplossing voor de disbalans is wat mij betreft niet automatisch om boetes voor mishandeling of anderszins omhoog te brengen. Het gaat er ook om dat we uiteindelijk hier een betere balans in krijgen, gewoon door de verkeersboetes in proportie te laten zijn. Ja, nogmaals, dit is echt alleen maar de inflatiecorrectie. En op dit moment liggen mijn prioriteiten niet bij het verlagen van die boetes, maar bij het op orde krijgen van de politie.
10: Ja, Van Wil zegt ook dat hij de opbrengst van €1 miljard op die boetes nodig heeft om de begroting rond te krijgen. En tijdens een verkeerscontrole bij Vught in Brabant heeft de politie een boodschappentas met daarin ruim €110.000 aangetroffen. Een man van 36 uit Zaandam is aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen, maar is inmiddels wel weer op vrije voeten. Als hij niet kan aantonen waar het geld vandaan komt, krijgt hij dat geld niet terug. Het weer een periode met zon, gemiddeld 29 graden. Later vanmiddag en vanavond vooral in het oosten en zuidoosten kans op stevige onweersbuien. Kan veel regen in korte tijd gaan vallen. Morgen een zonnige dag, in Limburg misschien wel weer wat buien. En dan wordt het maximaal 25 graden.
13: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Rock'n'Roll Drill and Wish I Could. Ondertussen loopt ons scherm hier vol met reacties van luisteraars die allemaal Sanne Hans en Miss Montreal willen feliciteren met 20 jaar jubileum.
1: Dat is lief. Het
0: begint allemaal met lieve Sanne, gefeliciteerd je met een toppertje.
1: Nou, dat is wel altijd fijn.
0: Louise en Frans zijn dat. En fantastisch die 20 jaar. Op naar de volgende 20. Jij bent de leukste.
1: Ah, oh, thanks.
0: Dat is een appje van Muisje.
1: Van wie?
0: Van Muisje.
1: Muisje?
0: Ja, geen idee.
1: Leuke naam.
0: En dat is Nancy is het trouwens. Nancy Bos uit Nijverdal. Dan weten we dat.
1: Oh, uit Nijverdal. Wat leuk.
0: Nou, we zagen net een kleine 20 minuten geleden de video voorbij komen. Ja. Die gaan we later ook wel online zetten. Jij krijgt hem natuurlijk ook mee naar huis.
1: Ja, super.
0: Kun je nog een keertje terugkijken.
1: Ja, nee. Het is echt, echt fijn om te zien.
0: Ja, en er zitten allemaal collega-artiesten natuurlijk ook in. Ja. En allemaal mensen die iets voor je carrière hebben betekend. Of in ieder geval jij ook voor hun trouwens.
1: Ja, maar ook mensen met wie ik echt een band heb. En ik vind dat mooi, weet je. Omdat je niet van die bekende mensen hebt waarvan je denkt... oh ja, daar heb ik ooit mee mogen praten of zo. Maar dit zijn echt mensen die mij al heel lang helpen en steunen. En andersom ook. Dus ja, dat is heel, heel mooi.
0: Ja, omdat jij natuurlijk ook... je gaat niet zomaar met iemand samenwerken. Want ik heb hier een lijstje voor me. Je hebt natuurlijk met Stef Bos wat dingen samen gedaan. Met Nielson, Mart Hoogkamer,
1: ja.
0: Milo. Wat is dat filmpje van Mart Hoogkamer eigenlijk?
1: Ja, ik vroeg me dat... Ik zat net op de wc. En ja, dan denk ik aan Mart. Want Mart laat altijd heel veel scheetjes. En ik dacht, waarom zit hij daar ook niet in? Maar goed, hij had het vast druk of zo.
0: Ja, nee, maar dat komt allemaal nog wel. Maar wat gaat er vanavond eigenlijk gebeuren? Want al die mensen waar je mee hebt samengewerkt... komen die vanavond allemaal langs om te kijken? Of gaan ze ook het podium op?
1: Nee, absoluut niet.
0: Niet op het podium?
1: Nee, want ik dacht...
0: van het eind?
1: Ik kan er wel echt een heel ding van gaan maken met iedereen. Maar dan heb ik ook een beetje stress. En dan zit ik niet in en ik vind alles spannend. En ik vind het leuker dat ik het met mijn bandje doe. Ik heb wel één iemand die altijd meedoet. Maar dat hoort er ook echt bij. Want...
0: En die kon je niet afzeggen?
1: Nee, ik heb echt geprobeerd. Maar ja, dat is echt een stalker. Nee.
0: Ja, toch?
1: Nee.
0: Nee, maar die hoort er gewoon bij.
1: Ja, en dat is gewoon leuk. Want ik zat ook nog niet zo lang in die scene. En hij was net nieuw. En hij had een liedje en ik zei, nou ja, ik doe wel mee. Maar ik vond het wel spannend, want ik dacht, ja... Maar dat werd zo'n enorme hit, dat je, ja... Die moet je wel hier ook echt spelen samen.
0: Nou, als ik dat lijstje zie met al die liedjes die je hebt uitgebracht... en de hits die je dat heeft opgeleverd... er is maar weinig misgegaan eigenlijk.
1: Ja, nou ja, soms is het wat minder. Maar ik denk over het algemeen wel dat als je ons live ziet spelen... en ons niet zo goed kent... Dat je wel denkt, oh, is dat ook van haar? Ja. Oh, en die ook, en dit ook, en dat ook. En ja, het is gewoon een hele lange periode.
0: Ja.
1: Maar ik had wel veel top 40 hits ook. Nu niet echt meer, maar toen wel, ja.
0: Nou ja, wie weet wat er nog allemaal gaat komen, Sanne?
1: Nou, ik ben heel veel aan het schrijven. Er ligt alweer van alles op de plank. En als ik even hierheen kijk, Ronald, mijn manager. Die is helemaal lyrisch en over de moon. En wij voelen allebei ook dat het niet lang duurt. Het kan nog dit jaar zijn of volgend jaar... dat er echt weer een joekel aan gaat komen.
0: Maar gaat Nederlands of Engels? Want ik kom opeens, realiseer ik me dat je pas 2 jaar geleden, denk ik... zo'n beetje je eerste echte Nederlandstalig album hebt uitgebracht.
1: Ja, dat klopt. Ja, maar ik doe het al wel 5 jaar nu. Mm-hmm. Maar Engels sta ik zeker ook voor open. Maar eerst moet ik nog even dit allemaal van me afschrijven. En, maar ik kom ook weer gewoon met een kerstnummer in. In het Engels en zo... Ik vind het zo leuk, ik mag het allemaal doen. Het maakt niet uit.
0: Nee, leuk. Dus... Zometeen nog even live hier spelen bij ons. Ja. Kan dat er nog vanaf? Heb je...
1: Ik hoop het wel.
0: Oké, goed zo, gezellig.
1: Ik neem nog even wat drinken.
0: 20 jaar Miss Montreal, dat vieren wij vandaag hier, NPO Radio 5.

0: Dave Edmunds en The Girls Talk. En daarvoor hadden we de Beach Boys en Surfing News. Ik heb nog zitten zoeken naar een liedje over kiten. Want ik, surfen doe je ook wel, toch?
1: Ja, ja. Wel te weinig op het moment, hoor.
0: Ja, precies. Nou ja, leuk dat jullie weer zijn.
2: Want... Miss Montreal bestaat 20 jaar. Lunch Lekker viert het feestje mee.
1: Girl Talk.
2: Live in Amsterdam.
0: Ja, en nu is ook een gedeelte van de band. Want je bent vanavond met veel meer muzikanten op het podium, toch?
1: Ja. Ja, we zijn nu met z'n zessen.
0: Oké.
1: Okay. Altijd.
0: Want Peter Hendricks is aangeschoven. Toetsen. En we hebben Erik Brugmans, gitarist. Ja. En natuurlijk ook het, toch wel je muzikale leider een beetje. Of,
1: ja, onze...
0: Overdrijf ik het nu?
1: Nee. Kobus is wel echt een man die alles maakt, regelt,
0: die de lijn uitzet. Er moet iemand de lijn uitzetten natuurlijk.
1: Ik doe eigenlijk helemaal niks.
0: Dus de band, jongens, Miss Montreal.
1: Yay!
0: Ja, jongens, ze zitten natuurlijk bij, maar hoe is het nou om met Sanne te werken? Wat denk je, Kobus, hoe is dat?
3: Nou, het is wel leuk om eindelijk erkenning te krijgen op de radio nu. Dat is wel lekker na 20 jaar.
0: Het ligt aan mij.
1: Nee, maar het is meer dat ik het even noem nu. Ja,
0: Dat is wel mooi. Nee, maar jullie werken al heel lang samen ook, toch?
3: Ja, 20 jaar. Ja.
0: Nou, hier.
3: En het gaat nog steeds goed?
1: Ja,
3: we worden er maar niet uitgezet.
1: Vlekkeloos, dus ja, dat is heel fijn.
0: Maar die samenwerking die is natuurlijk al duurzaam. Daar is natuurlijk wel onderling respect en een muzikale klik. Want anders kan dat nooit zo lang doorgaan, toch, Kobus?
3: En ik denk ook toch wel een hele goede basis met vriendschap. Toen we begonnen 20 jaar geleden was het... Nou, ik wil niet zeggen alleen maar voor de leuk. Maar het was vooral heel erg leuk in het begin. En toen langzaam werd het soort van, ging het heel goed.
1: Ja.
3: Maar het begon wel echt uit een soort van... toch een soort vriendschap en liefde voor elkaar.
1: Ja, maar ik denk ook omdat ik maakte toen wat nummertjes op de opleiding. En er was één iemand die dat zo enorm zag en zo mooi vond. En dat was jij.
3: Ik heb heel lang gezeurd om een cd'tje met jouw demo's toen.
1: Ja, dus ik had allemaal demo'tjes en zo. En die wilde hij echt hebben. En omdat hij het echt mooi vond. Gewoon hij... snapte mij.
0: Ja.
1: Maar hij zat nog in een andere band. En op den duur ging het wat harder. En toen zei ik wel, ik wil jou dan wel hebben in mijn band.
0: Maar Kobus, kreeg je toen ook al wat ideeën over die muziek toen je die demootjes hoorde? Dacht je van, nee, je wil ook wel bij betrokken zijn. Of hoe werkt dat eigenlijk?
3: Nou ja, ik vond het vooral gewoon heel erg goed. En ik dacht, als ik hier aan mee mag doen, dan is dat wel heel gaaf. Kijk. En ik had inderdaad op dat moment zelf een band. En dat, ik weet niet, daar zat ik al 5-6 jaar in of zo.
1: Ja.
3: En dat... Het ging wel goed of zo, maar het wilde maar niet lukken.
0: Welke band was het ook alweer, Kobus?
3: Dat was Line met Christel.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, die bestaan niet meer.
3: Nee, ja, Christel bestaat nog steeds.
0: Christel bestaat nog steeds. Sorry, Christel, ik weet dat je luistert. Nee, maar die is met een heel mooie tour bezig. Met mooie concerten in kerken en zo.
1: Ja.
0: Prachtig, met die klankschalen. Die doet ze niks. Nou, en dan ga ik toch even naar Peter ook.
1: Hier is Peter.
0: Hier, Peter.
1: Daar is Peter.
0: Erik. Ja. Hey, Peter.
4: Ja. Zeg het eens.
0: Hoe ben jij eigenlijk betrokken geraakt?
4: Ja, ik was al eerder, woonde ik al samen met Sanne. We zijn allemaal vanuit...
1: Op kamers.
4: Conservatoriumtijd. Studententijd.
0: Oh, is dat zo begonnen?
1: Oh.
4: Ja, en ik geloof dat Sanne... Jullie hadden al een jaar, waren jullie op tour.
1: Ja.
4: En toen kwam die kerstplaat uit. En daar zit piano in. En toen vroeg Sanne, kun je dan meespelen bij kerstoptreden? En toen heb ik meegespeeld. En daarna mocht ik voor altijd mee, toch?
1: Nou, Peter zat nog op de opleiding. En hij had een eindexamen. En ik zei aan zijn moeder van... wat moet ik Peter toch als cadeautje geven? En toen zei ze, een baan bij Miss Montreal.
4: Heb jij dat dan?
1: Dat heb ik gedaan.
4: Heb je dat aan mijn moeder gevraagd?
1: Ja.
4: Maar dat wist ik helemaal
1: niet. Maga, ja zeker.
0: Ja, maar jij bent ook zorgzaam. Je hebt natuurlijk gezegd, eerst eens een diplomaatje halen... voordat hij in de band mag.
1: Het was meer dat ik haatte piano. Ik vond het maar een stom instrument. Vroeger, hè. Ik was echt nog jong. Maar toen zei ik wel aan Peet van... wil je dan ook bij mij spelen? En zo is het echt gaan groeien.
0: Zo is het helemaal uit de hand gelopen. Daar, ja. Je bent nooit weer gegaan, hè?
4: Nee. Nee, jij deed ook zelf een nummer op piano, toch?
1: In die eerste... Ja, ik was raar bezig. Dat was een heel vreemde tijd.
0: Is dat opgenomen?
4: Ja, dat zijn wel opnames van, toch?
1: Ja, vast wel. Ik heb heel veel gespeeld op
0: dat is leuk,
1: piano. Maar nooit echt super of zo.
0: Nee, maar je bent wel van de piano gaan houden later.
1: Ja, niet normaal. Ik heb nu door dat... Want ik speel zelf gitaar. En dat doe ik al sinds ik 10 ben. Mijn hele brein is gewoon jarenlang getraind op gitaar. En ik moest heel erg wennen aan een piano, want dat is heel lief. En warm, heel vaak.
0: Ja.
1: Maar nu hebben wij onze vibes gewoon samen. En het is heel stoer, maar ook heel mooi, ook heel fijn. Ook wel eens lief, maar het is echt gewoon een hele mooie blend nu.
0: Ja, dat is mooi, Erik, dat het over de gitaar gaat. Want jij speelt gitaar ook in de band.
5: Yes, yes, yes. Nog geen 20 jaar.
0: Nee.
5: Ik heb 5-jarig jubileum vanavond.
1: Ja.
0: Ja, maar dat vieren we ook gewoon. Hoor.
1: Ja.
0: Kan ons het schelen, als het wat er 4 is. Ja. Als het 4,5, maakt me ook niet uit. Ja. Maar hoe ben jij erbij gekomen eigenlijk?
5: Nou, ik ken Kobus van Wolf. Daar speelden wij eerst samen.
0: Oh ja, ja, ja.
5: En die belde toen een keer op. En die zei toen van... Hey, ik moet je wat vragen. Maar ga eerst even zitten. Van, heb je zin om een keer in te vallen bij Miss Montreal? Zeg, wow, sick. Ja, fucking vet. Zegt hij, ja, ik heb nog iets. Ga nog maar een keertje zitten. Het is namelijk op Curaçao en op Bonaire. Dus daar gaan we 2 weken naartoe met kerst of met nieuwjaar. Dus of je zin hebt om mee te gaan. Dus dat was mijn eerste invalklus. En daarna heb ik volgens mij een jaar niet meer meegespeeld. Maar toen had je een keer iets aan je hand, toch? Toen zei je van, kun je een keer meekomen spelen met een promo?
1: Ja.
5: Toen dacht ik, leuk, waarom niet?
0: Oh, dan kon je zelf geen gitaar spelen?
1: Nee. Ja.
0: Was je van die kite?
1: Waarschijnlijk had het daar wel iets mee te maken. Ja.
0: Ja, toch?
5: Maar dat gebeurde dus 5 of 6 keer achter elkaar. En ik weet nog goed dat Thijs de drummer, die zei toen een keer van... Hey, zit je er nou vast bij? Of,
0: ga jij nog weg?
5: Of? Zei, ik heb geen idee. Ik krijg gewoon iedere keer een appje van, heb je zin om mee te doen? En toen later vroeg ze een keer of ik wel vast mee wilde.
0: Ja, nu zit je erbij.
1: Want het is heel erg fijn, omdat hij speelt ook heel veel... akoestisch nu. En daardoor heb ik ietsje meer loopvrijheid. Want anders dan moet ik zingen en bij de mic blijven staan en spelen. En ik heb nu die mic dus gewoon vast. En ik kan overal heen wandelen.
0: Ja.
1: Dus, maar ik speel vanavond wel echt weer heel veel zelf. Wel grappig, want ik heb nu ook een wond op mijn vinger. En er komt zo een arts hierheen met lijm en verdoving. Zodat ik toch nog de avond doorkom.
0: Ga je dan niet vuurs nog? Of hoeft dat niet?
1: Ik ga echt aan die cava zo meteen. Want ik zie dit echt niet meer goed komen, mensen.
0: Cava infuus.
1: Ja, heerlijk.
0: Nou, is er nog iets wat we wat Sanne moeten weten waarvan je denkt, dat kan ik wel op de radio vertellen? Maar...
1: Nee, ik denk niks.
3: Er is vrij weinig wat voor de radio bestemd is.
0: Oh ja, ik slik het ook allemaal in. Dus ik dacht, misschien de band. Maar nee.
1: Maar ik denk wel dat we heel veel van elkaar houden.
5: Ja.
1: En iedereen weet exact hoe het zit elk moment van de dag bij elke show. En als je daar fijn samen doorheen kunt wandelen, ja, dat is gewoon iets heel moois. En iedereen heeft een hele specifieke sound ook nu. Dat ik zou ze voor geen goud willen missen. Dus, want er is niet iemand anders die bijvoorbeeld drumt, zoals Thijs, mijn drummer. Die drumt, dat hebben wij zo samen gemaakt, weet je wel. Dat, ja, stel, ik vind een andere ook prima, maar het is niet Thijs. Weet je, hij hoort er echt in.
0: Ja.
1: En dat is gewoon heel mooi. Typische sound.
0: En dan voel jij je fijn op het podium natuurlijk.
1: Ja, heel fijn, want iedereen snapt elkaar blind.
0: Ja, ja.
1: En dat is echt iets wat heel, heel veel waard is.
0: Nou, maar dat komt ook wel zo over. Ik heb jullie een aantal keren live gezien. En het is echt een hele hechte band. Goed op elkaar ingespeeld.
1: Ja.
0: Moet veel gelachen. Er is gewoon echt lol bij het maken van de muziek.
1: Altijd, ja.
0: Nou, dat gaan we vanavond natuurlijk dubbel en dwars meemaken. Hou het wel een beetje in de hand ook.
1: Ja, ze zijn wel braaf, hoor.
0: De eerste 20 minuten alweer uit de klauwen giert.
1: Nee. Rustig.
0: We zitten er allemaal aan. Nou, ik ga ook nog een liedje voor je draaien. Je wil iets horen van Gary Rafferty?
1: Ja, heel graag. Ja.
0: Maar heb je daar iets bijzonders mee met het liedje?
1: Ja, dit draaide Lex, mijn vriendje, altijd voor mij. En dan verving die het woord woman met mijn naam Sanne. En dan zong die dat ook echt mee. En we hebben erop gedanst, diep in de nacht. En toen ging Stef Bos dat zingen voor mij bij de beste zangers. Ja, dus dit is altijd... Als ik het hoor, ja, dan smelt ik helemaal.
0: Maar dat is ook een liedje dat we vandaag moeten draaien dan op de radio.
1: Vind ik wel, ja, want iedereen is erbij. Gewoon iedereen waar ik van hou. Dus,
0: waar is Lex eigenlijk?
1: Ja, weet ik veel. Dat weet ik niet.
0: Maar die komt vast straks nog even.
1: Ik hoop het.
0: Met Lola hoop ik ook.
1: Nee, dat niet. Die is mijn schoonmoeders.
0: Ik had me verheugd op Lola, maar goed.
1: Sorry.
0: Miss Montreal vandaag bij ons 20 jaar. En een bijzonder liedje voor Sanne. Dit is Gary.

0: gaan met de replays. We waren nog hier om met ons te lunchen. Nou, niet hier, maar dan in Hilversum. Want vandaag zijn we in Amsterdam in Davos Live. De gelegenheid van het 20-jarig jubileum van Miss Montreal vanavond hier. Dus als je kaartje hebt, ga je erop vreugen. Wat een fantastische show. We gaan nu naar Hilversum, want daar is Renate voor het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Deze lente komt in de top 5 van warmte lentes sinds het begin van de metingen. We haalden een daggemiddelde van 11 graden. En dat is ruim 1 graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Ondanks veel verzet is het Belgisch parlement akkoord met de pensioenwet. En daardoor wordt de pensioenleeftijd daar langzaam opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie in België eerder stopt met werken, dat hij dan minder pensioen krijgt. Het was een behoorlijke explosie gisteren in Florida. Een raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair Jeff Bezos, is daar ontploft. Het ging mis tijdens een test terwijl die raket nog op de grond stond. En deze Amerikaanse verslaggeefster die zag het allemaal gebeuren.
2: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
1: Nou, iedereen kon gelukkig op tijd wegkomen. Er vielen geen gewonden. Hoe die raket kon exploderen is nog niet duidelijk. En na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasband van Nederland. Dit is de uitkomst van een verkiezing van de spelersvakbond VVCS. Die beste grasmat van Nederland die ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigde als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het slecht. Het weer dan, periode met zon, gemiddeld 29 graden. Later vanmiddag en vanavond, vooral in het oosten en zuidoosten, kansen op stevige onweersbuien.
0: Dankjewel, Renate.

OJ's, de Philly Soul op de radio. De Backstabbers. Inke is al onderweg naar Amsterdam om vast in de stemming te komen voor het concert van vanavond. Dan heb je in ieder geval op tijd. Maar dit liedje ga je dan live missen, want ze gaan spelen live op de radio hier in de Avonds Live in Amsterdam. In een mooie akoestische setting met de band die je net nog op de radio hoorde. Miss Montreal Live!

0: Het zijn de Killer Queens. Zijn ze er nog?
1: Lunch lekker vanuit de AFAS Live in Amsterdam bij 20 jaar Miss Montreal.
0: Ja, wat een gezelligheid. En net de laatste single in een unieke uitvoering kunnen we wel zeggen. Dat was Schuilen.
2: Ja.
0: Blijft toch een fantastisch nummer, vind ik.
2: Ik vind hem ook gewoon heel fijn en prettig en mooi. En ik ben er heel blij mee. En ik merk ook, als je dit live speelt, dat gaan jullie ook zien vanavond. Ik neem aan dat iedereen er is. Wat er dan in de zaal gebeurt. Dat is heel erg leuk.
0: Ja?
2: Ja.
0: Oké, nou, dan ga ik even op letten.
2: Ja, dat dacht ik.
0: Schuilen ook vanavond live. En er zijn steeds meer luisteraars die nu appen van zoveel zin in vanavond. We stappen al bijna in de auto.
2: Nou ja, ik zou het maar doen. Want wie weet ga ik hierna wel in één keer nooit meer spelen. Ja, je weet het niet.
0: Nee, dat is niet zo gek.
2: Ik bedoel gewoon, die mensen moeten gewoon komen.
0: Ja, wat zijn jouw plannen eigenlijk? Ga je nog gewoon 20 jaar door eigenlijk?
2: Ik ga het wel proberen.
0: Nee, maar omdat je ook, je leeft ook een ander leven. In de zin van, je vindt het ook fijn om op abonneren te zijn, te kiten.
2: Ja, nee, dat klopt. Alleen, net als bij elke baan is het wel zo, als het lekker gaat, is het ook in één keer allemaal heel leuk. Hè? En dan is het allemaal een stuk leuker dan als het niet zo heel denderend loopt.
0: Ja.
2: En dan heb je wel weer door van, ik wil wel echt knallen. Maar nee, in mijn plan is het dat we doorgaan. Maar ik denk wel,

0: stuk leuker dan als het niet zo heel denderend loopt. Ja. En dan heb je wel weer door van ik wil wel echt knallen. Maar nee, mijn plan is het dat we doorgaan. Maar ik denk wel in ietsje minder veel spelen. Want wij spelen echt al 20 jaar zoveel dat ik echt mijn wallen, ja, die hangen vaak echt nog onder mijn bustehouder. En
1: ja, geen gezicht trouwens.
0: Nee, klopt. En ik heb een hele grote polo aan, maar dat is heel hip blijkbaar. Maar nee, ik wil nog wel echt spelen, maar nee, ik wil niet meer dat ik elke dag moe ben en denk van ik heb nekpijn omdat ik mezelf niet kan inhouden met spelen.
1: Nou, jij geeft zoveel energie, je geeft zoveel op het podium altijd. Dat maakt jou niet uit of een klein groot theater of pingpop is. Nee. Je gaat gewoon los altijd. Hè?
0: Ja, ja.
1: Heel veel energie kost het.
0: Ja, ja. Ik ben dan wel vaak een beetje moeig nu en ik heb wat oudere spiertjes en ik ben op het moment ook niet super fit. Dus
1: dat zal ook even heel eerlijk hebben. Als je er naartoe leeft, word je 's morgens dan wel wakker dat je denkt, oh, ik moet vanavond naar Gouda. En ga je dan al een beetje vervelend voelen of spanning krijgen? Of hoe werkt dat eigenlijk?
0: Als ik me niet fijn voel wel. Ik heb dan zenuwen. Wel spanning of zo, maar niet zenuwen. Ik heb dat nooit. Nee. Nu heb ik het ook niet. Maar het is gewoon omdat ik voor hetere vuren heb gestaan. Ja. En ik heb het vast wel een beetje vlak voor dat ik moet. Maar dat is meer om de aandacht die je dan krijgt of voelt. En ik weet nooit zo goed hoe ik dat moet kwijtraken.
1: Maar
0: of
1: jij gaat niet dus avonds live de hele de gang op en neer lopen voor het optreden. Dat doe je niet.
0: Nee.
1: Blijf gewoon rustig.
0: Ik doe een peukie. Ik neem een kava.
1: Even een kavertje peukie.
0: Nee, maar ik ben heel sterk van mening, je moet niet ineens andere dingen gaan doen.
1: Nee.
0: Je moet gewoon je leven hoe je dat altijd doet. En meestal gaat het dan prima.
1: Kijk, ik spreek toch ook een soort coach.
0: Ja,
1: voor andere artiesten. Nee, maar dat is toch een beetje zo. Dat, is dat ook een tip die je aan je kandidaat geeft in The Voice en zo?
0: Ja, ja. Ja, dat heb ik wel vaker laten weten. Van, jij moet nu niet in één keer elke dag stemtrainingen doen. Want dat hoeft helemaal niet.
1: Ik moet toch een beetje onthouden als ik een adviesje nodig heb.
0: Ja, ja, inderdaad.
1: Nee, het kan helemaal geen kwaad, hè?
0: Nee, zeker niet. Nee,
1: we hebben dat televisiescherm hier nog steeds staan.
0: Oh ja, met oh, gutjes.
1: Met allerlei mensen die jou toch nog willen toespreken op deze bijzondere dag. Dan hebben we dat aan voor het optreden gedaan. Dus ja, dan kan je daarna ben je gewoon ook leeg in je hoofd als je straks vanavond het podium afkomt.
0: Ja, ja.
1: Dit moet je nu alvast zien, denk ik.
0: Echt waar?
1: Ja, echt waar.
0: Wat is dit dan?
1: Ga maar kijken. Speciaal voor Sam.
0: Oh, verschrikkelijk.
2: Hey Sam, je favoriete platenbaas hier. Ik heb genoten van de afgelopen 20 jaar. Ik ben super trots op je, wat je allemaal bereikt hebt. Dat heb je misschien zelf niet eens kunnen dromen in het begin. Ik kijk ontzettend uit naar de komende 20 jaar. En daarna mag je lekker uitrusten in Bonaire. Ik hou van je.
3: En zo zijn er ineens 20 jaar voorbij. 20 jaar sensationele Miss Montreal jaren. Top. Helemaal top. Sanne, voor vanavond heel veel plezier. Gaat waanzinnig worden.
4: Hey, lieve knappe leuke zus.
0: Oh,
4: gefeliciteerd. 20 jaar Miss Montreal. Zo vet. We zijn zo trots op je. Je hebt zoveel mooie dingen gemaakt.
0: Oh.
4: En zoveel toffe dingen gedaan. We zijn heel blij dat wij dit ook mochten meemaken de afgelopen 20 jaar bij jou dichtbij. We zijn heel trots op je en we hopen op nog veel meer mooie dingen van jou. En van de band natuurlijk. We zien elkaar in AFAS. Doei, lieverd.
0: Oh. We lijken wij op elkaar, hè?
1: Nou, best wel, ja. Dat was een zusje, hè?

0: En nu, voor vrijdag een groot moment. AFAS, ik wens jullie alvast heel veel succes. En wij zijn erbij.
1: Ah, papa.
2: Lieve Sanne, 20 jaar, ach, even mami. Een kleine boodschap. Ik ben trots op jou. Je bent nuchter en bescheiden gebleven. En 20 jaar geleden op vakantie in Oostenrijk met Gerben en Roos kreeg je telefoon of je auditie willen doen. En dit is het gevolg. Je bent al 20 jaar een super lieve artiest. Ik hou van jou. En ik hou ook van je band. Jullie doen het goed samen. Dag lieverd.
3: Hey lieve Sanne, gefeliciteerd. 20 jaar Miss Montreal. Ik vind het zo knap van je en ik ben zo trots op je. En je doet het supergoed. En Lola en ik houden heel veel van je. En we hopen heel erg op nog 20 jaar.
1: Oh. Die arme jongen.
4: Ja. Nou, daar waren ze weer hoor.
1: Oh, super lief. Dank jullie wel. Wat lief.
4: Het zijn echt wel mensen die echt heel dichtbij staan. Je moeder, je vader, ja. Je zus.
1: Ja, nee, zeker. Ja, dat is heel, heel lief en heel fijn. Ook dat iedereen me echt zo steunt. En ook ja, snapt dat ik gewoon soms niet ben op de manier zoals ik er zou willen zijn. Maar dat ze dat niet erg vinden. Want ik ben zo vaak weg, weet je. En ik voel me dan vaak wel schuldig of zo. Maar dat hoeft echt niet bij hun. En ik vind dat heel lief. En dat Lex op beeld verschijnt. Ik weet niet wie hem hier heeft betaald. Maar,
4: ja, we moesten er wel achteraan zitten. Ja, want dat was nog wat. Maar nee, die wilde natuurlijk wel iets zeggen op zo'n speciale dag als vandaag.
1: Ja,
4: maar ik wilde dat nog aan je vragen. Want doordat je carrière natuurlijk opbouwt 20 jaar lang... ga je natuurlijk ook op een gegeven moment anders met mensen... om je sociale leven gaat overhoop, je familieleven. Want het wordt gewoon anders.
1: Ja, klopt.
4: Het zijn natuurlijk verjaardagen, kerst en allerlei dingen... waar je gewoon niet bij bent.
1: Nee.
4: Maar je ziet dus, dat zei ik ook al eerder tegen je... mensen zijn gewoon heel trots op je. Gunnen je dat natuurlijk ook heel erg.
1: Ja, dat is echt ontzettend lief en fijn. En ik ben zo blij dat ook maar... ouders hier helemaal heen gaan. Ik bedoel, Dedemsvaart en veel Vilsteren. Ja, dat ligt zo'n tak aan het weg. En dat ze helemaal hierheen rijden. Want voor mij hoeft dat niet eens, weet je wel. Want nee. Ik voel me dan. Ik maak me dan zorgen de hele tijd. Omdat ze al ietsje ouder zijn of zo. En, maar ik weet nu dat dus zelfs mijn vader heeft er echt wel zin in. En ja, het is heel fijn om dit even te zien, ja.
4: En dan weet je echt dat ze er leuk. Ook allemaal zijn vanavond.
1: Ja. OW als ze er niet zijn.
4: Nee, joh, dat gaat
1: echt. Nee, grapje. Nee, het is echt wat lief, zeg, dit. En ik ben jullie ontzettend dankbaar... dat ik dit mag doen met jullie en bij jullie. En dat ik dit dan ook nog mag zien... vaker, dat raakt mij enorm. Dus dank je wel.
4: Dat is ook een kleine moeite, Sanne, lieve Sanne. Ja, want wij vonden, ik vind ook een 20 jaar jubileum. Dus dit verdien jij ook gewoon. Ga er een hele leuke dag van maken. Wat ga je nu doen? Hoe laat ga je op vanavond eigenlijk?
1: 8:45 starten we.
4: Hebben we nog de hele dag?
1: Ja, maar ik ga nog wel iets spannends doen. Voordat het voorprogramma start. Joshua Peters ook fantastisch.
4: Ja, kom op tijd trouwens, hè, want iedereen moet Joshua Peters ook even zien.
1: Ja, en daarvoor ook nog even gewoon een beetje zo bij de ingang leuk. En dan misschien gebeurt er nog wel iets leuks namelijk. Dus je weet het maar nooit bij
4: nou
1: ons.
4: Weer, wat zeg je nou weer?
1: Gewoon dat mensen op moeten letten.
4: Oké.
1: Okay. Ja, nou, opletten.
4: Opletten, vanavond op tijd komen.
1: Ja, zeker.
4: Leuke dag, we vonden het fijn om dit voor jou te doen.
1: Ah, ik ben helemaal helemaal happy.
4: Laten we maar even een flesje open trekken.
1: Ja, inderdaad. Kom, let's go.
4: Salans, microfoon. 20 jaar!

Lisa Stanne. Van harte gefeliciteerd met je 20-jarig jubileum met Miss Montreal Band. Ook de andere jongens van de band, van harte gefeliciteerd. Het is knap geleden, in dezelfde bezetting, 20 jaar lang, zo enthousiast samenspeeld. 20 jaar geleden kwam ik een keer bij jullie in jullie studentenhuis in Enschede, misschien weet je dat wel. Ik was lichtelijk getraumatiseerd om terugweg, want ik eraan trof van ongeordende bende. Maar ik moet zeggen, daaruit is een enorme, strakke, gedisciplineerde band ontstaan, die enorm veel lol heeft aan het spelen. Houd dat vast met elkaar, want dat is enorm belangrijk. Ik spat er vanaf als ik jullie ergens zie spelen.

0: glass of champagne. We proosten en drinken vast op Miss Montreal 20 jaar. Vanavond dus hier in Davos Live in Amsterdam. Zorg dat je erbij bent. En, ik weet niet, ik denk dat alle kaarten nu wel zo langzaam wat op zijn. Maar je kunt het nog even checken. Fijn weekend.
1: Samen Max.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Ster. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. U heeft al een overkapping vanaf €799 met snelle bezorging. Zo geniet u het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
7: We love you, president.
6: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: Het is precies 2:00.
11: Lieve reizigers, we vertrekken zometeen op de afgesproken plek met de Magical Mystery Tour. Inchecken op kosten van de reisleiding kan nu al met de NPO Luister-app.
0: Maar nu is het laatste nieuws.
11: Ja, dat hebben we zo lang opgezeten.
0: Ik pak het even helemaal terug. Ja, het is precies 2:00.
11: We vertrekken zometeen op de afgesproken plek met de Magical Mystery Tour. Inchecken op kosten van de reisleiding kan nu al met de NPO Luister-app.
0: Maar nu eerst het laatste nieuws met Renate Kok. Renate, goedemiddag.
12: Goedemiddag. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die daar is neergekomen in een Roemeense stad. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanza. De consul is er niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Het OM wil van oud-voetbalinternational Quincy Promes €8 miljoen afpakken. Vanmorgen gezegd in de rechtbank is dat. Promes zou dat geld hebben verdiend met drugsmokkel, zegt het Openbaar Ministerie.
13: De verdachte is veroordeeld voor 2 partijen cocaïne, de invoer daarvan. En 1 daarvan is onderschept, maar de andere partij is verkocht. En met die verkoop hebben we berekend hoeveel geld hij zou hebben verdiend. En daar hebben we de kosten van afgetrokken. En dan komen we uit op 8,1 miljoen aan wederrechtelijk verkregen voordeel.
12: Ja, Promes werd 2 jaar geleden tot 6 jaar zelf veroordeeld vanwege die cocaïnesmokkel. Ook kreeg hij 1,5 jaar zelf voor het neersteken van zijn neef op een familiefeestje. Promes ging tegen beide zaken in hoger beroep en zit nog vast. Rond deze tijd gaat de parlementaire enquêtecommissie Corona weer verder met het verhoor van voormalig minister Bruins. Bruins was in het begin van die coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor vanmorgen werd de viroloog Marion Koopmans ondervraagd. En zij zei dat er tijdens die uitbraak, corona-uitbraak in 2020, dat er toen niet genoeg urgentie werd gevoeld. Doel van die enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. En deze lente was een van de warmste ooit gemeten. Hij staat in de top 5. De gemiddelde temperatuur was 11 graden en dat is ruim 1 graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. We moeten er maar aan wennen, zegt redacteur Sven Schaap.
7: Het is de verwachting dat er de komende jaren vaker zulke uitzonderlijk warme lentes zullen zijn door klimaatverandering. Dit voorjaar begon erg droog en het is de afgelopen weken niet beter geworden. En klimaatwetenschappers zeggen dat maart, april en mei allemaal warmer waren dan normaal. Of de zomer ook warm wordt, dat valt dan niet te zeggen. Wel is de bodem erg droog en kunnen we dus rekenen op minder verkoeling door verdamping.
12: Ja, klimaatwetenschappers zeggen dat het hele noordelijke halfrond opwarmt. En bovendien zijn in de lente ook vaker hoge drukgebieden en dus warmte. Zoals bijvoorbeeld nu, broeierig warm is het 25 tot 31 graden. Op veel plekken is het bewolkt. Soms valt er ook wat regen. Later komt ook de zon er nog bij. In het zuiden en zuidoosten kans op onweer. Mogelijk met veel regen in korte tijd.
0: Renate Kok, dankjewel. Tot straks.
14: Van Zwanenhals tot Bokkenpoot. De paden op, de lanen in. Van Hengelo tot Leiderdorp. Daar gaat de bus. Kom, hou je vast. Het kost je niets. Je hebt geluk. The Magical Mystery Tour.
15: All aboard! The Magical Mystery Tour. Stefan.

0: Ja, dan ga je toch aan iemand in het bijzonder denken, toch, als je dit nummer hoort, hè? Got My Mind Set On You.
1: Ja.
0: Welke naam komt jou als eerste binnen?
1: Inge.
0: Inge,
1: ja.
0: Oké.
1: Okay. Bij jou?
0: Francine.
1: Kijk.
0: Ja. Kunnen we beginnen?
1: Ja.
0: Ja.
2: Buys a ticket for a magical mystery tour. He knows what to expect.

0: is tot 4 uur. De Magical Mystery Tour met Stefan Stassen.
1: Ja, wij zwaaien natuurlijk ook van Amsterdam naar Daniel Dekker. En lieve reizigers, van harte welkom bij de Magical Mystery Tour. Een geheel verzorgde hallucinerende busreis op deze schitterende zender NPO Radio 5. En dit weekend is onze vaste buschauffeur Cor afwezig. Maar gelukkig wordt hij vervangen door een vrouw met een ongelooflijk toegankelijk karakter. En een fijnmazig gevoel voor richting. Ze opereert onder de naam Sterrenwind. Sterren, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: En natuurlijk ook een hartelijk welkom voor iedereen die is ingecheckt. In het bijzonder natuurlijk onze drie ECT'ers uit Schermerhorn. Die zijn er weer bij. Esther uit Aalten, Peter 2411. Laat weten, I hop on the bus, Gus, vanuit Nisse. Van harte welkom allemaal. En zometeen het reisschema. En dat komt tot u dankzij de inspanningen van onze reisleider Tim Dame.
3: Good morning, bitches and good boys and girls. Welcome to Magical Mystery Tour.
4: Reisschema.
5: Ja, een hele goede middag, beste reizigers. Mijn naam is Tim Dame en ik ben de komende 2 uur uw reisleider en touranimator. Het is misschien wat warm in de bus, maar geen zorgen. We hebben vandaag een programma samengesteld dat voor de nodige verkoeling en opwinding gaat zorgen. Onze eerste stop brengt ons naar de plek die op geen enkele wereldkaart ontbreekt. Het charmante Baarschot, net onder het Brabantse Hilvarenbeek. Internationaal bekend, beter bekend als Beerschot. Het onbetwiste epicentrum van het Europese handboogschieten. En ja, u mag zelf ook aan de bak onder de bezielende leiding van niemand minder dan handboogstrateeg Theo Ter Steeg. In Baarschot worden we bovendien ontvangen door Desiree van der Broek. Dat is een vrouw met een bijna onverklaarbare hoeveelheid bekende Baarschotse tv-dieren. En later op de dag staat natuurlijk ook weer het inmiddels internationaal geprezen en meermaals niet genomineerde, maar wel veel besproken spelformat Pim Pam Pet op de planning. Pen moet ik zeggen, Pim Pam Pen. En daarna zijn we uitgenodigd op een bijzondere gebeurtenis van de dochter van Johan, een bruiloft. Kortom, spanning, sensatie, sport, cultuur, romantiek en een mogelijke lichte verwarring. Alles zit erin vandaag. Dus leun achterover en geniet van de rit. Tot zover.
1: Oh, geen weer.
5: Nee.
1: Ja, deze weer zat ja, natuurlijk.
5: Zat weer. Ja, overal. Ja. Net bij Renate was ook veel weer.
1: Veel weer, dus... En ja, het verandert nog wel eens ook een keertje, dat weer. Dus
5: ja, als het verandert,
1: mocht echt veranderen...
5: Zit er bovenop.
1: We zitten er bovenop dat je zegt, nou, het is helemaal niet broeierig. En het gaat zometeen helemaal niet regenen.
5: Dan breek ik in.
1: Dan breken we in. Tot zover.
5: Tot zover.
1: Oké, tot zover.
6: Mijn naam is Mathieu Gele.
7: Ik ben Rosien Balkema, geboren Boonstra.
8: Ik heet Johnny Blauwboer.
9: Piperis van Emden is de naam.
10: Mijn naam is Erwin Lichtveld.
11: Ik heet Ali Kreuskamp.
12: Nou, goedemiddag.
13: Goedemiddag.

Goedemiddag, beste reizigers. Mag ik heel even uw aandacht? Het is op dit moment ergens tussen 2 en 4 en zometeen passeren wij aan uw linkerkant een bijzondere kudde koeien. De Oer-Hollandse Blaarkop. Geniet er in godsnaam van en laten we met z'n allen zuinig zijn op alles wat leeft en beweegt. Goedemiddag.

0: Even kijken, op 45 toeren natuurlijk. En daarvoor Sherry met Vang Me. Ik zat heel even te denken aan die zanger van Razy. Ik heb net even jou die zanger laten zien, hoe die er toen uitzag in 1979. En ja. Toen zei jij...
1: Ja, het deed mij heel erg denken aan Arend-Jan Boekenstein.
0: Nou, ik denk...
1: Toch of niet?
0: Arend-Jan Boekenstein, ja. Maar dan...
1: Ja, een kopie van ver verleden. Maar...
0: Prachtig. Lieve mensen, je reist met de Magical Mystery Tour geheel op jouw golflengte, op jouw frequentie hier op NPO Radio 5. Je kunt inchecken via de gratis NPO Luister-app. En er wordt van alle kanten ingecheckt. Margot die zegt, goedemiddag, wij checken in vanuit Noord-Griekenland. Dat is een lange reis, maar absoluut de moeite waard. Groetjes Margot en Ben. Margot en Ben. Lisbeth die zegt, oeps, net op tijd voor de bus. Groetjes Lisbeth Kaandorp uit Oost-Voorne. En Ini is terug van vakantie, wat ze even laten weten. Hoi Stefan en Tim en het hele team, we zijn weer thuis met de campert.
1: Ingestapt samen met mijn man onderweg van Tilburg naar Roosendaal, appt Lia. We gaan de kleinkinderen uit school ophalen voor een logeerpartijtje. Papa en mama zijn een weekendje weg. En Mar die meldt even, ik rij niet mee vandaag. Ik luister wel natuurlijk. Ja. Ik bak ondertussen een cake voor mijn buren, gewoon omdat ze dat verdiend hebben.
0: Ja. En Winnie? Is Winnie erbij?
1: Winnie is er ook bij. Ja. Ik ben ook weer ingecheckt in Rode. En gezellig met de mensen die ook inchecken en meereizen, zegt Winnie.
0: Inmiddels, lieve mensen, lieve reizigers, zijn wij aangekomen op onze eerste bestemming. En dat is het charmante buurtschap Baarschot in Noord-Brabant. Tim, jij hebt je verdiept in het prachtige Baarschot. Vertel maar even.
1: Klopt. Heel opvallend buurtschap is het. Met slechts 760 inwoners. Maar ontzettend rijk aanbod aan prachtige natuur en cultuur ook. Het buurtschap links ligt langs de rivier De Reuzel.
0: Ja,
1: kent
0: klopt.
1: Talloze broekbossen. En voor slechts €900 slaap je midweek in een romantisch, authentiek Baarschots vakantiehuis met 3 slaapkamers, een haardroger en een speeltuin.
0: Ja, midweek, hè?
1: Een midweek, hè? Dat is niet niks.
0: Nee.
1: En Baarschot staat vooral bekend om 1 zeer bijzondere activiteit. En dat is het handboogschieten. Ja, het staat ook wel bekend als Baarschot in de internationale wereld. En het is het handboogwalhalla van de wereld. Jaarlijks worden er talloze wedstrijden en WK's georganiseerd. Olympisch kampioen Wietse van Aalten. Onthoud die naam, want dat is onze Olympische kampioen. En die maakt al sinds jaar en dag gebruik van de befaamde binnenbanen van handboogschietclub Baarschot Rozenjacht. Nou ja, je begrijpt, handboogschieten, ja, dat zit zo diep in het Baarschotse leven verankerd dat vrijwel elke Baarschottenaar ooit wel eens een pijltje heeft afgeschoten. Dus om alle reizigers hier in de bus even kort te introduceren aan het Baarschotse leven.
0: Ja, handbogen. Ja,
1: handboogschietfanaat hebben we geregeld. Dat is grootliefhebber Theo
0: Ter Stegen.
1: Theo Ter Stegen,
0: ja, dat is een hele grote jongen, hoor.
1: Dat is een geweldige man, inderdaad. En hij wilde voor ons wel een kleine tutorial geven hier in de bus.
0: Ja, tutorial handboogschieten in een kleine 22 seconden. Luister mee.
2: Ik ben Theo Ter Steeg en ik begeleid het boogschieten. Heel belangrijk is dat je je pijl richting je neus trekt. En dan moet je dus zorgen dat je een mooie rechte lijn krijgt richting die boog. Nou, dan is het kwestie van richten. En dan ga je heel langzaam deze naar je neus brengen voor je mooie lijn. Je blijft stilstaan, je ontspant je hand en je ziet.
0: Ja, dat is fascinerend. Ja,
1: klinkt simpel.
0: Mooi, hè?
1: Heel mooi.
0: Ja, ik heb het 1 keer gedaan, ik vond het echt doodeng.
1: Ja.
0: Dan hebben wij ook nog een tutorial, heb ik hier staan. Kindboogschieten Baarschot.
1: Ja, dat zijn exclusieve handboogtips. Live vanaf het Europees Jeugdkampioenschap handboogschieten in Baarschot van 1996.
3: Kalm blijven onder alle omstandigheden.
4: Gewoon ieder schot hetzelfde schieten. Steeds hetzelfde tempo. Steeds hetzelfde mikken. Steeds hetzelfde lossen. Alles hetzelfde. Proberen de anderen te overtreffen. Dat is altijd wel mooi. Dus je moet gewoon geconcentreerd blijven.
0: Ja, mooie beelden ook hier in de bus te zien. Prachtig dit. Leuk dit, hè? Hoe ben je hier aangekomen? Uit de schatkamer?
1: Dit is allemaal weer uit de schatkamer, ja. Ongelooflijk vet.
0: Prachtig.
1: Ja.
0: Goed, we blijven even in Baarschot. Want zometeen hebben we een prachtig portret. En daar kunnen we mooi kennis maken met Baarschottenaarster. Nee, dat is, zo zeg je dat niet waarschijnlijk. Baarschottenaarster.
1: Baarschottenaar.
0: Baarschottenaar Desiree van de Broek.
5: De Magical Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een 4-dimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.

0: speciaal voor ons gemaakt. Magical Mystery Vos. Maar dat is natuurlijk niet zo. Maar
1: het voelt een beetje
0: voelt
1: zo.
0: Wel ja. Zo. Het voelt alsof het bij ons hoort. En we draaien het ook natuurlijk vaak. Maar dat is ook vooral omdat het een heel goed nummer is. Magical Mystery, nieuwe single van Vos. Als jij denkt van nou, dat is echt een leuk nummer. Vraag het aan.
1: Ja, dat is via de app.
0: Via de app. En dan kun je ook bij andere programma's doen.
1: Zeker.
0: Goed, lieve mensen. We zijn nog steeds in Baarschot en het is hier heerlijk. Het is hier helemaal niet broeierig, dus dat is hartstikke mooi. Ik wil even nog vertellen, voordat we naar het zelfportret gaan luisteren van deze Ray, dat Reinder, die laat weten, die is ingecheckt, Tim.
1: Ja.
0: Vanuit Harderwijk. En hij laat weten, ik vier op deze warme dag mijn verjaardag in de bus met airco. Alle visite is welkom, dus dat is heel leuk. Ja.
1: Het is toch fantastisch?
0: Fantastisch. We gaan straks, denk ik, hier in de bus voor jou zingen, Reinier. Dus, en we gaan ook wel iets schenken, denk ik.
1: Dat zeker, want ja. Ik heb nog wel iets onder in de bus staan.
0: Radio, onze grote radiomaat, Harry van der Maat.
1: Ja.
0: Waar is die op dit moment?
1: Die is op dit moment een heerlijke fietstocht aan het maken door het Gooi. Ja. En hij is nu op dit moment bij Naardenvesting.
0: Oké. Okay.
1: Ze houdt ons op de hoogte.
0: Bianca, wat kun je daarover vertellen?
1: Bianca is samen met haar man en ze checken in vanaf een bootje voor de kust van Lefkas.
0: Ja, Griekenland.
1: Ja, dus dat is ook een succesverhaal. Ja, fantastisch. Ja. Geniet ervan, Bianca, daar.
0: Goed, wij gaan razendsnel naar een prachtige vrouw, Desiree van den Broek. Een Baarschottenaar in optima forma. En het is hoogste tijd om kennis met haar te maken.
2: Dit is een zelfportret van een reiziger.
3: Met vandaag Desiree van den Broek.
4: Ik ben Desiree van den Broek. Ik word 3 juni 61 jaar. Ik woon samen met mijn man en dochter en haar vriend hier in Baarschot. Mijn dochter heet Valerie. Zij is 27 jaar en woont hier samen met haar vriend Solomon. Op het erf, we wonen op één erf. Wij wonen in het woonhuis en zij wonen boven de stal. Daar was een lege zolder van 100 vierkante meter. En hebben we helemaal omgebouwd tot woonruimte. Boven in het appartement. Mijn man heet William van den Broek. We hebben elkaar ontmoet op de Manege. Op Manege in Esbeek. En dat is hier vlakbij. En de Manege hebben wij in 2000 verkocht. En toen zijn we naar het prachtige Baarschot verhuisd. Hemelsbreed, 2 kilometer, denk ik. We zijn al 37 jaar bij elkaar. Ik denk dat dat heel vertrouwd is. Ja, nemen en geven. Geven en nemen. Accepteren zoals iemand is. Ja, en veel lachen. Ook wel. En ook wel ruzie maken. Maar niet te lang boos blijven. Dat maakt de band. De band maakt de dieren ook. We hebben dezelfde omgang met dieren. Ja, we hebben een hectare wijn, zeg maar. We hebben hier zelf 2 IJslanders. De een heet Juni. Dat is dan Juni. Die is geboren in juni, maar die heet dan Juni op zijn IJslands. En Dala Lilia. We hebben 2 varkens, van die hobbyvarkens. We hebben kippen, we hebben 3 tekkels, we hebben 2 ganzen, we hebben 4 hanen. En dan hebben we hier rondlopen Arnold. Dat is een flinke haan, Arnold Schwarzenegger. Dan hebben we hier Witte de Wit, die is wit. En we hebben ook Whitney is een witte kip. Forrest, dus een beetje autistisch. En dan hebben we nog Texas, Kitty de Kat. En onze Zitlander heet Billy. Dus onze dieren hebben allemaal wel een naam, ja. En een leuk detail is ook nog, we hebben dan 3 tekkels, waarvan 2 meedoen met Gooise vrouwen. En ook onze varkens doen mee met Gooise vrouwen. Dus zijn echte filmsterren. We hebben nu 2 reeksen achter de rug, 2 seizoenen. En we zijn nu bezig met het 3e seizoen. Ja, we zijn echt wel de dieren van Roelien. En dat doen ze heel goed. Ja, want die ziet onze Toon ook echt, die heeft ook echt de taak, hè, dat hij de schoen kapot gebeten heeft van Claire. Toon, onze Toon, dat is dus een reu. En Toon, die speelt in de serie een teef, dus die heet Eve. Dus dat is ook nog extra moeilijk voor hem, hè, om een meisje te spelen. Het is sowieso trots, maar gewoon een hele belevenis. We zitten erbij, we zitten daar gewoon bijzonder om mee te maken, laat ik het zo zeggen. Ja, daar hou ik me vooral mee bezig. Met het genieten van alles om me heen. Maar wij zijn dus bij Neil Diamond. Zijn wij in 2008 geweest voor de eerste keer. Echt een geweldige band had hij erbij. Met de blazers en de zangeressen erbij. Ja, dat was geweldig. Nou, als je dan ook nog in de eerste rij staat. Ik had hem aan kunnen raken, maar dat deed niemand. Dus ik heb het ook maar niet gedaan. Maar dat nummer Desiree, dat hebben we toen niet gehoord. Maar ik ken het natuurlijk wel, daar zing ik ook heel hard mee. En dat is natuurlijk ook uniek, zo'n nummer. Het begint met It Was the 3rd of June. En dat is mijn verjaardag. Het was wel heel apart toen ik voor het eerst hoorde van It Was the 3rd of June. En dan ook met mijn naam erachter, dat vond ik wel heel bijzonder. Ja.

0: Ik draai het eens om. Elaine Caswell en Joe Jackson met Happy Ending. En daarvoor Desiree op het lijf geschreven van baarschottenaar Desiree van den Broek. Prachtig uitgevoerd door Neil Diamond. En dat was in 1977. En Corals Buschfuur die zegt, ik vind Neil Diamond en Joe Jackson wel iets van elkaar weg hebben.
1: Toch? Ja?
0: Ik heb nog nooit eerder gehoord. En ik vind het een hele leuke vergelijking.
1: Koor dat?
0: Koor, ja.
1: Oh, wat gek. Ja, ja. Ik zou het hem nu willen vragen wat hij daar precies mee bedoelt. Ja. Maar,
0: Die is thuis.
1: Ja, nee, dat is ook zo. Ja, nee, dat is een andere keer.
0: Sterk, overigens, vertelde ik het net tegen. En die vond het maar een rare vergelijking eigenlijk.
1: Ja.
0: Of geen rare vergelijking. Zeg, oh, nou, dat is apart. Ik heb nog nooit eerder gehoord.
1: Nee, precies.
0: Ja. Goed, dan even Tim. Even wat dingetjes afstrepen hoor. Chris Lampen.
1: Ja, Chris Lampen die komt binnen. Die zegt, na een zeer geslaagd familiekamp, vandaag weer peuken rapen. Er zijn weer duizenden ingeleverd, die peuken voor recycling. En goed voor het milieu en weer een leuk bedrag voor de spaarrekening van onze kleinkinderen.
0: Dat is leuk zeg. Ja, lieve mensen, dit is de Magical Mystery Tour. Je rijdt op onze kosten op deze prachtige zender NPO Radio 5. Op jouw frequentie, een busrit geheel. Een geheel vrijblijvende busrit natuurlijk altijd. En het is, meestal is het zo heerlijk vol. En nu is het heerlijk rustig in de bus.
1: Ja, dat is
0: dat
1: ook
0: heeft
1: wel eens
0: waarschijnlijk
1: fijn.
0: Met het weer te maken. Ja. Er worden weinig mensen die inchecken op dit moment.
1: Er zijn ook mensen die checken wel in, maar die zeggen, ik rij even niet mee, maar ik beleef het even vanuit mijn eigen omgeving. Ja, dat kan ook.
0: Dat kan ook. Ja. Dat kan zeer goed. Wij gaan iets nieuws doen. Dat doen we eigenlijk nooit. Want ja, in de bus leef je in het nu. Hè. We zitten in de bus. We gaan 2 uur op weg. En dat is de tijd waarin, wat ons betreft, van alles kan gebeuren. Maar wat we eigenlijk nooit doen is vooruitblikken en terugkijken. En dat gaan we wel doen, vandaag en morgen. Ja. Vandaag staat in het teken van het vooruitblikken.
1: Ja.
0: En morgen het terugkijken.
1: Precies.
0: Maar vooruitblikken en terugkijken heeft ook een functie.
1: Heel belangrijk, hè? Want dat vormt samen de ultieme balans voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.
0: Ja.
1: Kijk, bij vooruit terugkijken, dat is reflecteren. Dat geeft inzicht in wat je hebt geleerd en bereikt.
0: Ja.
1: En vooruitblikken, dat is anticiperen. Dat geeft richting, motivatie. En dat zorgt ervoor dat je proactief kunt inspelen op de toekomst.
0: Hartstikke mooi. Heel mooi. En dat gaan we dus dit weekend doen. En aan jou de vraag, de tijd tussen de 2 tours in. Dus na de tour. En wat je vanavond eigenlijk gaat doen.
1: Ja.
0: Of morgenochtend.
1: Ja.
0: Laat het ons nu weten. En dan blikken we daar morgen weer op terug.
1: Ja. En het zou heel fijn zijn als je iets opneemt. Misschien als dat mogelijk is. Hè?
0: Ja.
1: Als je zegt van, ik ga vanavond.
0: Ik ga vanavond naar een pantomime voorstelling. Of ik ga in de buitenlucht iets doen met familie.
1: Of een cursus gazon leggen. Je weet het niet. En neem daar een klein stukje audio van op. Want dan kunnen we daar morgen met plezier op terugkijken.
0: Maar laat het eerst even in de bus weten wat je gaat doen. En we zijn geïnteresseerd tot in de kleinste details. Dus laat weten wat je vanavond gaat doen.
1: Ja.
0: We hebben ook een aantal mensen al voorgesproken.
1: Ja.
0: Waarvan we weten dat die hele bijzondere dingen gaan doen. Eén daarvan is onze collega's. Meer dan een collega. Wat is zij fantastisch.
1: Ja.
0: Zij was laatst bij Paul Simon bij een concert. Heeft daar een prachtige reportage voor ons gemaakt. Gewoon uit eigen initiatief. En dat was schitterend. En zij heet Maud Scheurs. En zij gaat vanavond naar Zoekero.
1: Zoekero, ja.
2: Klopt. Ik ga vanavond naar Zoekero in de Ziggo Dome in Amsterdam. En ik heb er zoveel zin in. Ik ga natuurlijk het concert beluisteren en bekijken. Ik ga voor jullie nog wat opnames maken. Dus morgen horen jullie meer van me met een reportage vanuit Amsterdam bij de Ziggo Dome bij Zoekero, oftewel Suikertje, voor Nietjare.
0: Ja, dat vuig ik mijn hou op.
1: Ik ook.
0: Dan Tim, wat ga jij vanavond doen?
1: Nou, ik heb een aantal Duitsers over de vloer.
0: Ach.
1: En die gaan vanavond allemaal, zonder mij overigens, naar Harry Styles.
3: Dat stimmt. We gehen heute Abend zu Harry Styles in der Johan Cruyff Arena.
1: Ja.
0: Dat is toch heel leuk. En onze buschauffeur Sterrenwind. Sterren, waar ga jij heen vanavond?
4: Klopt, ik ga vanavond naar Maarsen. Naar een vakantiehuisje op een familieeiland.
1: Ach, heerlijke vakantieeiland.
0: Heel leuk. Nou, dat horen we dan morgen waarschijnlijk hoe het is afgelopen allemaal.
1: En jij?
0: Nou, goed dat je het vraagt. Ik ga zelf vanavond naar een voorstelling Tussen Hemel en Dorpsplein. Dat is een live concert als een muzikaal sprookje. Op het Caravaanfestival, het roemruchte Caravaanfestival in Alkmaar. Met Femke Stassen, dat is mijn dochter.
1: Ja.
0: En Ivar, de grote Ivar van der Wallen.
5: Klopt. Haast even, vandaag speel ik samen met Femke Stassen de voorstelling Tussen Hemel en Dorpsplein op Caravaanfestival in Alkmaar. Groetjes Ivar, dag.
0: Ja, en dan is dus de vraag, wat ga jij doen vanavond?
1: Ja, of morgen vroeg.
0: Of morgen vroeg, laat het even weten via de NPO Luisterapp. En het leuke is dat je het even inspreekt of je zegt, bel me even terug. Dan kan ik er uitgebreid over vertellen. Het nummer wat je kunt terugbellen, dat is het noodnummer. Dat is 0800-3000-555. Of laat het dus weten via die prachtige NPO Luisterapp. Ja.
1: Laat je beslist niet afschrikken door het woord nood voor nummer.
0: Nee.
1: Want dat nummer is gewoon... Ja, het is wel een noodnummer, maar je kunt het gewoon bellen. Als
0: nood is eigenlijk niet goed. Nee. Als je echt zin hebt om met ons te spreken live. Heb je zin om te spreken live nummer?
1: Dat is eigenlijk veel beter, maar dat dekt iets minder lekker.
0: David Bowie.

0: Ongelooflijk, wat loopt dit programma lekker.
1: 5500 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers. Ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker. Ingezameld door het grootste goede doelen-evenement van Nederland. Volgende week bestaat Alpe d'Huez 20 jaar en Bertel 5 is erbij. Op maandag, dinsdag en woensdag van 4 tot 6. En donderdag 4 juni de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez. Want opgeven is geen optie.
2: Vanaf maandag op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

0: Machine, Stop the Machine uit 1969. En daarvoor David Bowie met Starman uit 1972. Ah, lieve mensen. We reizen heerlijk, heerlijk in de bus. Raampjes open. En het is genoeg geluk. Straks gaan we even zingen voor Reinier, want die is jarig. Ja. Die zit met zijn vrienden hier in de bus. Die vroeg of we met z'n allen willen zingen. Nou, dat gaan we doen.
1: Heel graag.
0: Dan het vooruit en het terugblikken. Vanmiddag is het vooruitblikken en morgen dan terugblikken op vanmiddag. Vanavond eigenlijk.
1: Dus terugblikken morgen op vanavond en morgenochtend.
0: Absoluut, ja. We hebben bijvoorbeeld iemand binnengekregen en die zegt... dat is Peter... God, het gaat snel nu in één keer op mijn scherm. Dat is...
1: Peter 2411 bedoel je?
0: Ja, Peter 2411. Die gaat vanavond lallenballen en lanterfanten.
1: Oeh. Ik heb hier ook nog een appje binnengekregen van Hans Bronwasser.
0: Ach.
1: Ja, hij heeft iets ingesproken.
0: Oké. Okay.
2: Ja, ik ga vanavond heel even dus Antwerpen in. En morgenochtend vroeg naar Portugal. Groet Hans Bronwasser.
0: Nou, dan wil ik toch weten wat... morgen wil ik weten van Hans hoe het was in Antwerpen.
1: Ja, inderdaad.
0: En dan is hij onderweg alweer
1: naar Portugal. Ja.
0: Blikt hij alweer vooruit op Portugal.
1: Laten we contact houden, Han.
0: Ja, Fifi, Tim?
1: Ja, Fifi die komt ook door. Die zegt, ik ga morgenochtend met de trein naar Amsterdam... naar mijn oude werkkring. Ik ga om 1:00 stipt met Cor Linda, een van de bewoners. En ik ben ook gevraagd om haar vrijwilliger te worden. Dus we gaan wandelen en daarna naar het siertje op het Sierplein. Dat is een lunchroom en ze wil altijd...

0: cola zonder ijzer in en een gebakje.
1: Nou, dat is toch heerlijk? Wij gaan naar wind en zeilen. En we gaan nu de hele tijd vooruit en terugblikken.
0: Ja.
1: Na wind en zeilen, dat ik zo meteen ook zal gaan afkondigen als wind en zeilen van Splitsing. Gaan we weer iets leuks doen. Gaan we namelijk zingen voor Reinier.

0: course you did.
1: Oh, sit in my mezelf. Heerlijk nummer.
0: Is ook eigenlijk een vooruitblik, hè?
1: Dat is waar ook, ja. Ja.
0: Moet je eens opletten hoe vaak je eigenlijk vooruitblikt. Dat doen we dus ook vanmiddag. Heerlijk vooruitblikken. Els Noeke die laat weten dat ze vanavond een tapasavond heeft. En ze is nu al bezig met het aanmaken van de sangria.
1: Nou, geweldig. Ja, en we hebben als het goed is...
0: Ja, we hebben Reinier.
1: ...contact met Reinier.
0: Reinier.
2: Ja, hoi.
0: Reinier, vertel eventjes hoe oud je bent.
2: Nou ja, met enige schroom, 66.
0: 66! Ja, wij zijn hier met z'n allen hier in de bus om jouw verjaardag te vieren. En daar hoort natuurlijk een liedje bij. En dat is het langst als leven.

0: Nou, Reiner.
1: Nou, hartstikke fijn. Ik vind het zo sympathiek dat jullie, zeg maar, de trouwe luisteraars en de trouwe medereizigers, zeg maar, dat je dat gewoon in de gaten hebt, dat ze jarig zijn. Heel veel toch? Mensen hebben er niet aan gedacht, maar jullie denken er wel aan. Zeker. Ik vind het helemaal fantastisch. Dankjewel.
0: En wat ga je vanavond doen?
1: Ik ga vanavond heerlijk uit eten met mijn vrouw.
0: Oké, okay. Mogen we daar morgen eventueel nog op terugblikken?
1: Ja, is goed.
0: Oké, okay. En wat ga je eten nog tot slot?
1: Nou, de bedoeling is dat we naar de Indiaan gaan.
0: Indiaan?
1: Ja, de Indiaanse eet.
0: Nou, een hele fijne avond.
1: Ja, gaat lukken. Dankjewel.
0: Geniet ervan, hè.
1: Oké, okay. Hey, hoi.
0: Dag.

0: ook vooruitblikken, hè, dit eigenlijk.
1: Prachtig.
0: Let the good times in. NPO Radio 5.
2: Ster. Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
3: Vanavond in Meldpunt Actueel. Veel Nederlanders vrezen financiële problemen door de hoge energieprijzen. Armoede door energiekosten raakt de laagste inkomens, maar ook middeninkomens lopen vast. Zijn we voorbereid op een nieuwe energiecrisis? In Meldpunt Actueel, vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
2: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
6: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
0: En het is exact 3:00, lieve reizigers. Zometeen gaan we even verder met de Magical Mystery Tour. Inchecken op kosten van de reisleiding kan nog steeds via die glasheldere NPO Luisterapp. Maar nu eerst het laatste nieuws met Renate Kok. Renate, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie.
0: Fantastisch. Nee.
9: Eindelijk. Maar het is wel de felicitatie waard. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan die opleiding in februari. Ze was toen 54. En daarmee kon ze eigenlijk zich nog net aanmelden qua leeftijd. Maxima kan nu officieel als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. De omstreden rapper Jay, oftewel Kanye West, die mag volgende week gewoon optreden in de Gelderdoom in Arnhem. In het verleden heeft hij onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt gebracht. Burgemeester Marcouch van Arnhem heeft er geen goed woord voor over, maar hij kan die vergunning voor de concerten niet weigeren.
10: Ja, ik begrijp heel goed, met name ook binnen de Joodse gemeenschap, dat zijn uitingen, discriminatoire van aard, dat die heel veel mensen gekwetst hebben. Maar uiteindelijk hebben wij ons als, ik als burgemeester, in ieder geval te houden aan wet en regelgeving. Op die manier hebben we naar gekeken hoe walgelijk en verwerpelijk ik zijn uitingen ook vind.
9: Nou, die concerten zijn volgende week zaterdag en de maandag daarop. Op de A28 bij Leusden zijn vanmiddag meerdere auto's op elkaar gebotst. Volgens ooggetuigen gaat het om 6 auto's. Of er gewonden zijn en hoe die eraan toe zijn is nog niet duidelijk. 3 rijstroken zijn dicht en er staat inmiddels een flinke file op die A28 richting Amersfoort. En je bent nooit te oud om te sporten, zegt bokslegende Michel van Halderen. Met zijn 80 jaar is hij nog vrijwel dagelijks te vinden in zijn sportschool in Purmerend. Want juist als je ouder wordt moet je blijven bewegen om fit te blijven. En dat kan ook prima als je naar je training op aanpast, zegt hij.
11: En wat in ieder geval ook een bewezen feit is, dat is dat je ook tot op een hoge leeftijd weer spiermassa kan behouden. En dat je ook weer meer spiermassa terug kan krijgen. Je kan ook weer sterker worden.
9: Ja, zelf is in ieder geval het levende bewijs van wat blijven sporten met je doet. Vrijwel niemand gelooft dat hij al 80 is, zegt hij. Het weer dan, het is broeierig warm, 25 tot 31 graden. Op veel plekken is het ook bewolkt, valt af en toe wat regen. Later komt ook de zon erbij. In het zuiden en zuidoosten is er kans op onweersbuien. En dan kan er veel regen vallen in korte tijd.
0: Dankjewel Renate, tot zometeen.
12: And that is the end of the news.
8: Magical Mystery Tour. Stefan Stassen. KRO NCRV.

0: eigenlijk. Send me a postcard, Shocking Blue. En die draaiden wij speciaal, zal ik zeggen, voor wie?
1: Dat weet ik niet.
0: Nou, dat ga ik zeggen. Dat is Theo Ommelanderwijk.
1: Oh, wie
0: Theo
1: is dat?
0: Ommelanderwijk is zojuist ingestapt. Ik denk, nou, als Theo Ommelanderwijk instapt, dan draaien we even
1: Blue,
0: dit.
1: Ja, oh, ja, is altijd
0: Shocking
1: Blue.
0: Ja, hij is een fan van het eerste uur van de Shocking Blue, ja. Theo Ommelanderwijk. En ik wou nog iets inhoudelijks ook nog zeggen over Send Me Your Postcard.
1: Ja.
0: Omdat wij het er laatst over hadden. Want we hebben natuurlijk, we krijgen geen kaartjes meer. De enige die ons kaartjes stuurt, dat is, de meeste kaartjes krijgen we van Fifi. Allemaal leuke kaartjes, ook van andere mensen kaartjes. Maar ik moest nu toevallig even aan Fifi denken. Maar digitale post krijgen we ook helemaal niet meer. Behalve dan tijdens de busrit heel veel appjes en dat soort dingen.
1: Ja.
0: Maar gewoon eventjes een mailtje.
1: Ja, of iets wat je te binnen schiet.
0: Ja,
1: of je even wilt delen.
0: Ja, of dat je zegt van nou, ik wil ook wel eens een keer in de bus iets vertellen.
1: Ja.
0: Krijgen we helemaal niks op.
1: Nee, terwijl dat mailadres qua digitale post echt wagenwijd open staat.
0: En makkelijk is.
1: Ja, Magical. Nou, ja. Dat is al makkelijk.
0: Ja, Magical is M-A-G.
1: Het is Engels natuurlijk.
0: Ja, M-A-G-I. En dan de C van Cornelia. Magic. En dan A, aap. En L, lood.
1: Ja, en dan die @ apenstaartje. Nou, en dan Radio 5.
0: Dan
1: je kunt NPO gewoon weglaten. Ja, ja. Radio5.nl.
0: Als je eenmaal die @ hebt ingedrukt, dan gaat het de rest allemaal vanzelf. Lieve mensen, van harte welkom terug bij het tweede gedeelte van de Magical Mystery Tour. Een vijfdimensionale radioreis onderweg naar verwachte en onverwachte ontmoetingen en betoverende vergezichten. Buschauffeur Cor is een lekker weekendje weg met Alice.
1: He? Ja, en Ardennen.
0: Hij was ook aan toe, hoor, moet ik zeggen. Daarom zit hier natuurlijk onze eigen sterrenwind achter het stuur. Goedemiddag, sterren.
2: Ja, goedemiddag.
0: En je hoorde al zijn stem, dat is de stem van onze geluksanimator en radiomissionaris Tim Dame. Ja, Tim, vertel het maar.
1: Ja, ik wil toch nog even vertellen, zometeen spelen we Pim Pam Pen.
0: Ja.
1: En er heeft zich al een kandidaat gekwalificeerd.
0: Ja.
1: Dat is niemand minder dan Richard Kopal. Dat is ook weer een floating pennenverzamelaar.
0: Ja.
1: Maar we zoeken nog een kandidaat die tegen Richard Kopal wil spelen.
0: Oké. Dus dat is één. En twee, willen we even Fifi even aan de lijn hebben. Want die had verteld wat ze vanavond zou gaan doen.
1: Ja, maar dat klopt dan niet meer.
3: Dit is de voicemail van...
1: Ach.
0: Ja, verdorie. Fifi. Even inspreken, Tim.
1: Ja.
0: Fifi, wat ging jij nou...
3: Goedendag. Dit is de voicemail van...
4: Fifi. Hallo, dit is Fifi.
0: Of Fifi is het dat ik zeg dat Fifi.
4: Ik kan de telefoon niet opnemen, maar spreek een boodschap in. Dan bel ik zo spoedig mogelijk terug. Misschien zit ik in de trein of in de tram.
0: Ja, Fifi.
3: Spreek uw bericht in na de toon.
0: Fifi, het is ons... Fifi, sorry. Ja. Fifi, het is ons even niet duidelijk wat jij nou precies vanavond gaat doen. Het laatste bericht was dat je ging een bingoavond had.
1: Ja. En en dus niet... Ja, het is mij eventjes ook niet meer duidelijk.
0: Ja, bel ons even terug.
5: Dit is tot 4 uur de Magical Mystery Tour.
6: Take a seat. Sit back and relax. This is the Magical Mystery Tour.

0: dit is Pierre Grosgola met Elise. Vind ik een leuk nummer.
1: Vind ik ook. Ja, en heel zomers.
0: Jij kende het helemaal niet. Ik natuurlijk wel, ben hiermee opgevoed.
1: Goed, wel bekend.
0: Thijs en Theo samen 140 laten weten. Vanavond gaan zij om 6:00 eten. En 7:15 naar de Markant in Uden. Naar de Night at the Opera met The Legend Remastered. Lijkt me top op onze tijd. Nou, dat is toch ook leuk?
1: Zeker.
0: Dus dat is alvast weer een vooruitblik. Want we zijn een beetje aan het vooruitblikken. Wat je eigenlijk best een keer mag doen. Hè? Ja. Je hoeft niet altijd in het nu te zitten. Maar ook best een keer vooruitblikken. Dan kun je dan weer op terugblikken.
1: Zeker. En het is ook gewoon gezond.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dat is eigenlijk mooi toch? Dat je kan vooruitblikken.
1: Ja,
0: en dan terugblikken in het nu. En ook weer vooruitblikken in het nu. Dus dan blijf je uiteindelijk toch in het nu.
1: Ja, precies. Ja. Alles is vanuit het nu.
0: Ja. Ja. Wij gaan een spel spelen. En dat spel dat heeft een geschiedenis, Tim. Wil jij even de geschiedenis vertellen van het spel?
1: Nou, het heeft eigenlijk alles te maken met onze nieuwe hoofdprijs. En dat is een floating pen.
0: Ja.
1: Bijzonder exemplaar, want het komt helemaal uit Japan.
0: Ja.
1: En wij zijn denk ik het enige programma. En sowieso nog bijna een van de weinigen die een floating pen hebben.
0: Ja.
1: En daar hebben we een spel omheen bedacht. En dat is Pim Pam Pen.
0: Ja.
1: Een leuke verbastering van Pim Pam Pet.
0: Ja.
1: Maar dan gewoon om een pen te winnen. Want we hebben geen pet, maar pen.
0: Nee. Ja. Ja.
1: Dus,
0: en ook natuurlijk alle credits ook natuurlijk naar Radio Noord-Holland die dit spel Pim Pam Pet.
1: Zeker.
0: Altijd in de middag speelt. Hè?
1: Ja. En niet onsuccesvol allemaal.
0: Ondertussen is het spel zo succesvol dat alle mensen die maar een pen willen, maar ook mensen die van pennen houden, die hebben ons gevonden. Dat is niet te geloven, zeg, wat dit voor een vlucht neemt.
1: Verzamelaars. Ja. Ja.
0: Dus we hebben ook wat extra vormgeving. Ja. Cor heeft de bus even stilgezet, want die gaat zometeen de stand ook bijhouden.
1: Ja, met de jury.
0: Ik zeg Cor, ik bedoel Sterren.
1: Ja.
0: Het is allemaal niet van belang voor jou die luistert, maar voor ons wel even belangrijk om even te focussen. We beginnen even met de openingstune.
1: Ja.
0: Niet harder. Pim Pam Pen is ingesproken door een luisteraar. Die Arthur Droog, die wil graag een pen winnen. En die zei, mag ik dan de vormgeving inspreken?
1: Ja.
0: Dat kan overigens altijd. Hè? Als je luistert, denk ik, mag ik ook eens vormgeving inspreken? Kan altijd.
1: Ja, en hij is ook voorzitter van de jury.
0: We gaan eens even contact zoeken met onze eerste kandidaat. En wie is de eerste kandidaat, Tim?
1: Komt uit Leeuwarden, spaart sinds 1980 floating pennen en heeft er al meer dan 185 en hij heet Richard Koopal.
2: Richard. Goedemiddag.
0: Hey Richard, fijn dat je erbij bent.
2: Jo.
0: Maar deze floating pen heb je nog niet, hè, die je kunt winnen.
2: Nee, precies, want die is gloednieuw.
0: En hij is mooi. Ik heb ook een prachtige recensie ook van die floating pen van iemand die hem al thuis heeft opgestuurd gekregen. En die zegt, nou, het kent zijn gelijken niet zo mooi.
2: Oké. Okay.
0: Dus ik hoop dat je hem wint. Tegenstander van jou, Tim, wie is dat?
1: IJzersterke kandidaat, het is Jan Leguit.
0: Jan Leguit.
3: Ja. Ja, goedemiddag.
0: Ja, ook dat moet ik even uitleggen, Jan. Want we begonnen met die floating pen. Jij was de allereerste die zei, ik wil er wel een.
3: Meen je wel? Was je de eerste?
0: Je hebt nog een paar keer geprobeerd. Toen kwam je er niet door. En nu wel. Heerlijk dat je er bent, Jan.
3: Kijk het aan. Ik ben benieuwd.
0: Het spelprincipe is heel simpel. Hè. Het is gewoon, we werken met 3 categorieën. En die categorieën lijken heel veel op de categorieën die je ook kent van Pim Pam Pet. Maar er zitten ook nog wel heel verrassende categorieën bij. En elke keer als een kandidaat een categorie heeft gewonnen, krijgt hij een punt.
1: Ja.
0: Heeft hij 1 punt en de andere kandidaat heeft de 2e categorie, dan is het 1-1. En dan is de 3e categorie is de finale ronde.
1: Ja,
0: zo werkt
1: alles bepalend, ja zeker. Ja.
2: Helemaal duidelijk.
0: Dan kijk ik even naar Ster of alles goed is. Ster, heb je alles in orde? Dan gaan wij zo meteen natuurlijk aan het rad draaien. Maar eerst natuurlijk Tim. De categorie nummer 1. Want dat vind ik wel even van belang.
1: Ja.
0: Categorie nummer 1.
4: Categorie 1.
0: Ja.
1: Ja, dat is tv-programma's.
0: TV-programma's.
2: Okay.
0: TV-programma's, jongens.
1: We gaan het rad draaien nu.
0: En we gaan aan het rad draaien. Ben je er klaar voor, Tim?
1: Ja hoor.
0: Ga maar draaien. En wat is het?
1: Een G.
0: Een G.
2: G.
0: Een G, nog even de categorie.
1: TV-programma's met een G. Mag van vroeger, van nu.
2: Ja.
0: TV-programma's met een G.
2: Poepoe. Ja, dat is echt.
0: Ja, dat is
2: ook niet op.
1: Ja.
0: Ja, we gaan.
2: Gevaarlijke wegen.
1: Gevaarlijke wegen.
0: Gevaarlijke wegen. Ja, nou, volgens mij is dat hartstikke goed.
1: Wie was dat?
3: Ja, klopt.
0: Wie was dat dan?
3: Jan Leguit.
0: Dus dat betekent, dan gaan we even naar de stand. En dan kijk ik ook even naar de jury. Die gaat even de stand bekendmaken.
4: 0-0.
0: Nee, dat klopt niet.
1: Nee.
0: Het is 1-0. Wacht even, het is 1-0. Wacht even, dat is de competitiebus. We gaan het nog een keer proberen. Jury, wat is de stand op dit moment?
4: 1-0.
0: Ja, dat is...
1: Voor Jan Leguit.
0: Gaan we naar de...
1: Snel door.
0: Dan gaan wij naar de volgende categorie, Tim.
1: Ja, dat is dingen die lastig zijn met een snor.
0: Dingen die lastig zijn met een snor.
1: Ik ga draaien.
0: Dingen die lastig zijn met een snor.
1: Een S.
3: Sluiten.
0: Snuiten.
3: Nee, fluiten. Met een F van Ferdinand.
0: Nee, dat is S.
3: Van
5: Sluiten.
0: Snuiten.
3: Ja, snuiten. Ja.
0: Wie zegt dat? Zegt dat nu?
3: Dat was Leeuwarden.
0: Dat is Leeuwarden.
1: Richard Koopal.
0: Dat is Richard Koopal.
1: Snuiten.
0: Het is lastig met een snor, hoor. Jij hebt een snor.
1: Ja, ik weet het uit ervaring.
0: Ja. Ja. Nou, dan gaan we eens kijken wat de jury voor stand heeft. Dus dat betekent, ik weet het wel, het is 1-1 volgens mij. Dus daar gaat hij. Kijken of het klopt.
4: 1-1.
0: Ja, is goed.
1: Zo spannend.
0: 1-1, dan gaan we naar de finale ronde.
4: Categorie 3.
1: Hoe los je een oorlog op? Hoe los je een oorlog op?
0: Hoe los je een oorlog op, zeg? Wat is een,
1: waarmee los je een oorlog op? Ja, met een... Ik ga nu draaien.
0: Ja, oh, wacht even. Hoe los je een oorlog op met een...
1: B.
3: Beveiliging. Ja.
1: Nou, beveiliging.
0: Wie zegt dat?
1: Ja. Wie zei dat?
3: Dat zei Jan.
5: Dat is Jan inderdaad.
0: Dan gaan we eens even kijken of de jury het goedkeurt. En daarvoor gaan wij natuurlijk eventjes de bel luiden.
4: 0.
0: Nee.
4: 1. 2.
0: 1-2. Ja, die 0 moet je even weghalen. Het is dus 1-2 en dat betekent een overwinning voor Jan Leguit.
5: Jan, gefeliciteerd.
0: Geweldig.
3: Kijk eens aan.
0: Nou, dat is mooi, Jan. Dus heb jij dus die floating pin gewonnen. En
1: maar Richard Koopal is een verzamelaar.
0: Ja, dat is een verzamelaar.
3: Ja.
0: Omdat het...
3: anders dan gaat hij naar Richard, hoor.
0: Nee. Dit is het begin van dit spel. En het is ook het begin van een hele mooie periode waarin wij floating pennen gaan weggeven.
3: Ja, ik wil stellen.
0: Geven we allebei floating pennen.
5: Ja, hartstikke tof. Dank
1: als Jan het daarmee eens is, hoor. Want...
0: Ja, als Jan het daarmee eens is.
3: Ja, zeker. 100%.
0: Oké.
5: Hartstikke tof. Dank je wel.
0: Nou, dan mogen jullie nog even met elkaar praten. En dan gaan wij luisteren naar Del Hall en John Oates met Man Eater. Dank jullie wel.
3: Oké.
5: Dank je.

0: vingers. Ik hoop dat alles naar wens is. En als dat niet het geval is, dan kan ik er ook niks aan doen. Goed, hier staat nu iemand naast mij en die wil iets tegen u zeggen. Ga je gang.
1: Goedemiddag weer. De Magical Mystery Tour. Wat een geweldige trip. En je kunt gewoon meerijden. Je hoeft niet eens een kaartje te kopen. Je stapt gewoon in op radio5.nl en je geniet.
2: The Magical Mystery Tour.
1: Dankjewel. Dag.

0: ik was 12 en ik was echt verliefd op haar. Ja, is zo. Lindsay de Paul met Sugar Me op 45 Tour uit 1972. Tim, we hebben een enorm druk programma. Ik word opgejut.
1: Ja, je zit er heel hoog in.
0: Ja, en het spel krijgen we nu ook commentaar op. Dat het een aanfloating was. Dat zegt ja. Anneke alweer. Gelukkig is Anneke een hele goede vriendin. En ze wordt ook regelmatig zit ze in dit programma. En het succes van deze busreizen straalt ook zeker op haar af.
1: Zeker.
0: Maar ze zegt het is een aanfloting. Maar dat, ja, weet je, wij werken ook niet met testpanels of niks. Een spel, dat bedenk je en dat wil je meteen uitvoeren.
1: Ja.
0: En dat mag lekker misgaan, want dan wordt het spel alleen maar rijper van op den duur. He?
1: Zo is dat. Zo is het zo. Ik er ook in. Ja.
0: En het gaat uiteindelijk natuurlijk om die floatingpin.
1: Ja.
0: Jij hebt bericht gekregen uit Griekenland. Wil je nog even meenemen?
1: Nou, uit Griekenland. Ik krijg hier een mail binnen.
0: Ja.
1: Wij luisteren naar jullie vanuit een hete camper in Zuid-Frankrijk op weg naar Spanje. Ja. En wij genieten. Hartelijke groeten voor jullie en het hele team van Els en Jean.
0: Els en Jean? Ik ken een Els en Jean.
1: Els Mignon.
0: Ik ken wel een Els en Jean, maar die zit altijd in Griekenland.
1: Ja, nee, zij zitten toch echt in Zuid-Frankrijk. Ja.
0: Els en Jean, laat even weten wat jullie vanavond gaan doen. Want wij blikken vooruit om daar weer op terug te kunnen blikken morgen.
1: Ja.
0: En het vindt zich allemaal plaats in het nu. Je kunt in het nu ook vooruitblikken en terugkijken.
1: Ja, morgen gaan we in het nu terugkijken.
0: Terugkijken.
1: Zo is het.
0: We gaan eens eventjes, ja, dat is ook zo leuk. Even kijken hoor. Moet ik deze ook nog even laten horen, dit appje? Heb je daar weer geen tijd voor?
1: Ja, dat is Dirk.
0: Oh ja, Dirk, even meepakken.
2: Ja, ik heb dus eigenlijk... ik kom er nu achter dat ik helemaal vergeten ben in te checken. Maar ik zit ook gewoon in de bus, hoor. Raampje open. Het is niet echt weer om in een bus te zitten, maar ik ben er toch in gaan zitten. Ik ben een beetje gek voor dit weer.
0: Oh.
2: Maar kachelhout aan het verzamelen. Want mij is altijd geleerd, het wordt ook weer een keer winter. Fijne middag.
0: Ja. Dit vind ik een hele mooie combinatie, want hij is in het nu kachelhout aan het verzamelen.
1: Ja.
0: En blikt er vast vooruit, want het zal ook ooit wel eens winterweer worden.
1: Ja, en hij blikt ook echt praktisch vooruit. Dus hij
0: zet
1: zijn handen ook aan het werk.
0: Het is inmiddels 29 minuten over drie. We hebben straks nog een huwelijk en we hebben nog van alles.
1: Ja.
0: Maar we gaan nu eerst even in alle rust, en dat doen we echt in alle rust, gaan wij overschakelen naar de man. Het is een man die verantwoordelijk is voor de algehele katholieke programmering van de KRO-NCV. Noem de kloosterkast, pauskast, het geloofsgesprek, de wekelijkse gestiefvering, kruispunt. Hij is journalist, columnist, reisleider, schrijft boeken. Hij is Vaticaankenner. Ik ken hem al bijna 40 jaar. En wij delen de liefde. En we delen de liefde, die liefde is onvoorwaardelijk. We delen de liefde voor Paul McCartney. En ik heb hem, als het goed is, nu aan de lijn. Stijn Vents.
3: Jawel, daar ben ik.
0: Hey Stijn. Eerst
3: wat
0: eventjes...
3: een introductie zeg.
0: Ja, dankjewel. Stijn, heel eventjes vooruitblikken naar vanavond. Wat ga jij doen?
3: Nou, vanavond ga ik rijden met mijn vriend Jan Kees de Brug en ik naar Otterlo.
0: Ja.
3: Op de Veluwe, daar een huisje voor ons gereed is, waar wij met onze vrienden van de Beatles chatgroep...
0: Ja.
3: Gaan wij een podcast opnemen. Een aflevering van de Fab Forecast. De beste Beatles-podcast van de wereld.
0: Ja, oh mooi.
3: En dan gaan wij... Want het is vandaag een heel bijzondere dag. Ja. Het nieuwe album van Paul McCartney. Met elkaar bespreken. En ik vrees ook recenseren.
0: En het album. Vertel even, want je hebt het album natuurlijk al beluisterd. Want je gaat er vanavond wat over zeggen.
3: Ja.
0: Wat is de strekking van wat je gaat zeggen vanavond?
3: Nou, ik ben eigenlijk ontzettend geraakt door dit album. Het is toch ongelooflijk mooi dat een man van 83, bijna 84, ons dit nog schenkt. Dit prachtalbum. Zijn stem is broos, maar de gave om melodieën te schrijven is nog altijd. En hij kijkt met zoveel liefde en mildheid terug op zijn jeugd in Liverpool. Op zijn ontmoeting met George Harrison. Hij zingt een prachtig nummer met Ringo Starr over dat het was allemaal niet veel in Liverpool, maar het was wel onze stad. Het was wel ons thuis. Ja, weet je, het raakt me zo enorm. Die man, ik ken jou 40 jaar, maar die man zit al bijna 50 jaar met mij op.
0: Langer dan, denk ik, ja.
3: Ja, we hebben zoveel samen meegemaakt. Verloren WK-finale, scheidingen, geboorte van kinderen. En hij is er altijd.
0: Ja, dat heb ik precies hetzelfde. En dat dit dan ook nog regelmatig dat je dan kippenvel hebt. Ik bedoel, toen ik alleen al hoorde dat het album uitkwam, stonden de tranen bij wijze van spreken al in mijn ogen.
3: Ja, ja. Ik krijg gewoon kippenvel als ik erover praat. En het mooie vind ik dat hij, als je carrière een beetje overziet, heeft hij heel lang vastgehouden aan de jeugd. He, het haren verven, veel te jonge vrouwen. En het heeft hij een aantal jaren geleden laten varen. Zijn haar is grijs, hij heeft een grijs baardje, zijn stem breekt. Maar wat hij maakt is misschien wel mooier dan ooit, omdat hij uiteindelijk alle roem heeft losgelaten en gewoon terugkijkt naar waar het allemaal is begonnen in Liverpool ooit, zo lang geleden.
0: En dit ga jij vanavond vertellen aan de jongens, he, van Fab Four.
3: Ja, ik hoop dat ik het droog houd.
0: En ik hoorde ook dat daar, want daar zit ook bij, onze grote Beatle-fan, onze grote Beatle-kenner, muzikant, kom even niet op zijn naam, hoe kan het?
3: Jorik
0: van Noorden. Die zit er ook bij.
3: En die reisde al de afgelopen dagen en vandaag ook als een ambassadeur van het ware muziekgeloof door Nederland om het album te bespreken.
0: Ja. Ja, hij is Paul McCartney missionaris, laten we het zeggen.
3: Ja, hij weet alles.
0: Dus nog even de reclame maken voor vanavond. Eventjes want mensen kunnen natuurlijk die podcast beluisteren.
3: Ja, de Fab Fourcast. Inmiddels staat nu al de 250ste aflevering van deze prachtpodcast staat online. Ja. En binnen een paar dagen staat die aflevering over The Boys of Dungeon Lane staat online. En dat kan je gewoon niet missen als weldenkend mens.
0: Welk nummer gaan we beluisteren van het nieuwe album van Paul McCartney?
3: Down South.
0: Down South. Dankjewel.
3: Dankjewel. Well, we were traveling on the Chester Road. A lorry driver picking up a load said...

0: South.
1: Hi Stefan en met Ad. Mijn activiteit voor morgen is grasmatten leggen bij de buurvrouw. Ik kijk er nu al naar uit. Fijne uitzending.

0: mooie einde. Train, Drops of Jupiter, te zaakjes Tell Me. En daarvoor draaiden we Down South van dat nieuwe album van Paul McCartney, Boys of Dungeon Lane, waar we net over praten met Stijn Vins. En die was alweer helemaal ontroerd. Ik krijg ook nog een appje binnen van Tony Pironi. Die heeft, dat herken ik wel hoor, die zegt van ja, ik heb hem, ik vind het zo lastig dat hij niet meer zingt zoals hij vroeger zong.
1: Dat je soms niet meer terug hoort dat het Paul McCartney is.
0: Ja.
1: Maar, en soms weer wel.
0: En soms weer wel, ja. Ja, ik snap het helemaal. Ik had dat zelf ook eventjes. Daarom ging ik ook niet meer naar zijn concert en zo. Maar eigenlijk is het natuurlijk, het is zoals het leven.
1: Ja, precies.
0: En je wordt ouder met hem.
1: Dus dit is ook Paul McCartney.
0: Ja, want ik heb toevallig in die schatkamer van ons, hè, weet je wel, die schatkamer van ons, heb ik eens naar mezelf zitten kijken hoe ik klonk. En ik zit te luisteren hoe ik klonk 40 jaar geleden. Nou, dat is verschrikkelijk. Vond ik toen verschrikkelijk, vroeger klonk. De rollende erk, ik praat alleen maar zo. Ja. Ik kom net van de toneelschool, ik praat alleen maar zo, daar komt de bruid. Dus ja, zo gaat het. Het is,
1: maar dat ben je ook jij natuurlijk.
0: Dus ben jij,
1: ben jij ook.
0: Het is het relief van het leven.
1: Zo is het, ja.
0: En zo, en dat uitzicht bij hem mooi in de muziek. Goed, daar komen we. Ja, Tim, jij moet even uitleggen wat er gebeurt nu, of wat er gebeurd is.
1: Nou, wij gaan schakelen met Johan. Want het stond op onze kalender dat zijn dochter, Laura, vandaag zou gaan trouwen. En dat is zojuist gebeurd.
0: Dat is zojuist gebeurd?
1: Dat is zojuist gebeurd.
0: En als het goed is, hebben wij nu vader Johan aan de lijn. De vader van dochter Laura. Johan, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Ja, het is net gebeurd. Het is een half uur geleden.
0: En. Oh, was het? Het is gelukt. Het is gelukt? Oh, het is gelukt.
1: Fantastisch.
0: Ja, dat kan natuurlijk, kan er van alles misgaan natuurlijk. Was je ontroerd?
2: Nee, maar het was heel mooi. Het was een baksidee verhaal. En was allemaal persoonlijke dingen in verweven en zo. En gewoon echt helemaal. En buiten. In een windje. Ja. Heel zon.
0: En
2: warm.
0: En hoe, hoe reageerde je?
2: Ik heb wel een beetje gehuild, ja, hier en daar. Dat hoort erbij. Emoties, hè?
0: Ja. En mooi.
2: Nee, wat mooi.
0: En hoe waren zij met z'n tweetjes?
2: Ja, ook emoties. En dan deed je ook een verhaal naar elkaar, hè, over hoe ze dat was. Dat was super mooi. Dat zit al goed. Ze kennen elkaar al 13,5 jaar. Dus dat komt wel goed, denk ik. Dus ook op een feestje.
0: Wacht, je valt een beetje bij.
2: Even rusten, dan ga ik weer terug.
0: Ja.
2: Dan ga ik weer terug.
0: Want het is een klassieke.
2: Ik hoop dat lekker. Sorry?
0: Nee, Johan, het is een, zeg maar, een klassieke vorm, hè, de bruiloftsdag. Want het is de ceremonie. Er is nu een receptie. Dan straks, denk ik, eten. In een klein gezelschap eten.
2: Ja, en dan het komt het grotere gezelschap voor het feest. Ja.
0: Qua vooruitblikken hebben we je daarom ook eigenlijk gebeld. Dus jij hebt nu natuurlijk teruggeblikt op het moment. Dat is logisch. Maar straks gebeurt er nog veel meer. En we hebben gevraagd of jij daar een soort klein radiovlogje van wil maken.
2: Ja, daar ben ik mee bezig. Dus dan ga ik afmaken. En dan stuur ik dat in de app naar jullie op voor morgen.
0: Heel leuk. Dan kunnen we daar morgen, hè, Tim?
1: Zeker. Ja, dan kunnen we morgen terugblikken.
0: Ja.
2: Nou, dan kunnen we morgen terugblikken.
0: Wat wij
2: dan weet ik nog iets meer detail.
0: Ja, we hebben veel meer detail. Misschien nog wel even leuk om het. Hoe zag ze eruit, je dochter?
2: Ja, in het wit met een sluier. Gewoon prachtig. En de bruidegom ook al. Dus,
0: ja, bruidegom ook goed.
2: Heel mooi.
0: Ja.
2: Heel goed. Gewoon.
0: Wel leuke jongen.
2: Een beetje chic, zoals het hoort.
0: Ja. Wel leuke jongen, die Bert.
2: Ja, hele leuke jongen. Ja, hele leuke jongen. Willem II fan. Ja, dat kun je hebben. Dat, En die is heel blij, want ze zijn gepromoveerd. Dus,
0: wat is
2: het? Ik was echt een mooi stijl. En die trekken elkaar er wel door. Dus,
0: die trekken elkaar er wel door. Die trekken elkaar er wel door, zegt hij.
1: Viel even weg, maar ja.
0: Nou, hartstikke leuk. Tim, spreek jij even met hem af.
1: Johan, houden wij contact? En als jij alles op hebt gestuurd, dan koppel ik dat weer terug aan jou. En dan houden we vanmorgen contact met elkaar.
2: Ja, komt hartstikke goed.
0: Hartstikke leuk. Heel leuk. Ga morgen lekker terugblikken. Vind ik ook leuk. En
2: we gaan blijven hier slapen. We gaan dan ontbijten hier morgen. Zo is het allemaal nog.
0: Dit ook nog ontbijt. Fantastisch. Laatste vraag is, heb jij zelf een grote liefde in je leven?
2: Ik ben getrouwd, al 33 jaar.
0: Fantastisch. En dat gaat nog steeds goed.
2: Het zal allemaal een grote liefde zijn, toch? Ja,
0: dat denk ik wel, hoor. Ja. Zo, ja.
2: Ja.
0: Nou, wij horen je morgen met je verslag. Dankjewel,
2: komt
0: Johan.
2: Goed.
0: En de felicitaties aan Bart en Laura.
1: Ja,
2: ga ik zeker doen. Doei.

0: kunnen zijn. Ik hou van alle vrouwen, maar er is er maar één met wie ik trouw.
1: Dat was ook mooi geweest.
0: In dit geval dan, hè. Ach, ik heb zo zin om Bart en...
1: Laura
0: te zien, hè?
1: Ja, ik ook, ja.
0: Dat was leuk dat ze hier nu binnenkwamen.
1: Straks hoor, of morgen hoor je ze misschien,
0: morgen,
1: dat
0: ja.
1: is het te hopen.
0: Morgen echt leuk om te luisteren, het is echt helemaal een reviewprogramma. Dus alles wat je, alle ingrediënten van vandaag blikken eigenlijk vooruit.
1: Ja.
0: En morgen gaan we erop terugblikken.
1: Ja.
0: Dat is leuk. Tim, jij had even een mooie mededeling, hè, van Kaat Mossel.
1: Ja, Kaat Mossel die zegt vandaag kan ik zonder onderbrekingen luisteren naar jullie mooie zender en dit fijne programma. Is er iets verbeterd ten aanzien van de DAB Plus ontvangst? Dat weet ik niet, maar
0: nee,
1: goed, blije Karin uit Zaandam in ieder geval.
0: Wij moeten door, want we hebben zometeen een prachtige doorgeefvraag voor de weekendborrel. Maar jij wou graag ook nog even de promo horen van de weekendborrel.
1: Ja, want het is een nieuwe promo. Fantastisch gelukt, vind ik zelf. Het is weer een promo van Martijn Heijmans.
0: Ja,
1: ingesproken
0: mooie
1: door...
0: productie weer, hè?
1: Ja, nee, maar ik krijg er bijna tranen van in mijn ogen. En het is ingesproken door Daniel Dekker.
0: Ja, dat is de beste.
1: Ja.
2: Begin je weekend goed met 2 uur lang de beste Nederlandse liedjes ooit gemaakt. Corné Klein en Jan Paparazzi presenteren elke vrijdagmiddag tussen 4...

0: She likes sweets. Tim, kijk eens wie er achter je staat in de bus.
1: God, Martijn Heijmans. Sorry, wauw. Wat een goede jingle was dat. Zeg net. Ja. Zo.
0: Ja, het is, met een zie je mijn levende lijf. Ja, ik ken hem al natuurlijk, maar jij kent hem nog niet echt.
1: Ongelooflijk. Ja, Tim, hoi.
2: Ja.
0: Leuk als jullie even samen op de foto gaan. Maar ja, hij moet eerst hij heeft een doorgeefvraag bedacht. Dat is zeg maar een vraag die stelt hij dan in dit programma. Maar het antwoord krijgen we dan in de weekendbol. Dat is een heel leuk idee eigenlijk.
1: Ja.
0: Ben je klaar voor, Tim?
1: Zeker.

0: En Tim, jij hebt een mooie vraag bedacht. En die is voor Django Wagner.
1: Ja.
0: Ook natuurlijk midden in de roos voor jou, hè?
1: Absoluut, ja. Groot fan. Dus daar komt hij. Beste Django van... Ik zit hoog in mijn energie.
0: Ja.
1: Beste Django, vandaag zijn we samen met onze reizigers aan het vooruitblikken naar straks en morgen. Nu weten we dat jij vanavond een concert hebt in Culemborg. En in het kader van vooruitblikken zijn wij tot in het diepste detail benieuwd naar wat jij straks voor en na dat concert in Culemborg allemaal nog gaat doen.
0: Ja.
1: Beetje lange vraag, hè?
0: Beetje lange vraag. Gaat iets korter? Probeer het nog een keertje.
1: Ja.
0: Toch maar weinig tijd nog, hoor. Kom maar.
1: Beste Django, vandaag zijn we met onze reizigers aan het vooruitblikken naar straks en morgen. Nu weten wij dat jij vanavond een concert hebt in Culemborg.
0: Ja.
1: En in het kader van vooruitblikken, wat doe jij nog allemaal tot aan dat concert en daarna?
0: Heel goed.

0: eindtekst.
1: Ja, tot zover deze vijfdimensionale geestverruimende radioreis. Deze tour werd je belangeloos aangeboden. En namens de reisleiding, bestaan uit Stefan Stassen, buschauffeur Sterrenwind en mijzelf, bedankt voor het luisteren.
0: Ja, lieve reizigers, dit is de eindbestemming en vanmorgen ook de plek van vertrek, zoals het leven zelf eigenlijk. Zometeen de weekendborrel met radiomagneet Corné Klein en onvergelijkbaar Jan Paparazzi. De gast Django Wagner weer. Wagner die vanavond optreedt in Culemborg, maar dat weten we niet zeker, Tim.
1: Nee, niet helemaal zeker. Ik dacht dat ik het zeker wist, maar ik weet wel zeker dat hij dan morgen op het Hart en Hollands Festival staat.
0: En morgen zijn wij natuurlijk ook weer Magic Community Tour. Reis van je leven begint 2:02. Tot morgen.
1: Sorry, Culemborg. Tot morgen.
2: When a man buys a ticket for a magical mystery tour, he knows what to expect. We guarantee him the trip of a lifetime.
3: The Magical Mystery Tour is hoping to take you away. Take you away. Take you away.
4: Maak morgen mee. KRO NCRV.
5: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Vanavond in Meldpunt Actueel. Veel Nederlanders vrezen financiële problemen door de hoge energieprijzen. Armoede door energiekosten raakt de laagste inkomens, maar ook middeninkomens lopen vast. Zijn we voorbereid op een nieuwe energiecrisis? In Meldpunt Actueel vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
7: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: Het is precies 4:00, Radio 5 NOS Journaal met Renate. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Zowel op het strand in Rotterdam-Nesselanden als in Zandvoort grijpen de burgemeesters in. Sinds de temperaturen oplopen is er geregeld overlast van jongeren. Woensdagavond was er in Nesselanden een steekpartij. En daarbij vielen toen 2 gewonden. En daar mag de politie vanaf nu preventief fouilleren. In Zandvoort is een noodverordening van kracht voor een deel van het strand, de boulevard en de omgeving rond het station. Mensen daar hebben er wel begrip voor.
12: Volgens mij zijn er gewoon de laatste tijd veel gevechten in Zandvoort. En ook was iemand gestoken op de boulevard. Dus ik snap eigenlijk wel dat er risicogebied is geworden.
13: Op strand zijn vrouwen en kinderen weggelopen. Strandtenten moesten eerder sluiten. Dat kan natuurlijk niet.
11: Nou, maatregelen in Zandvoort gelden voorlopig tot en met zondag in Nesselanden tot 30 juni. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehandsauto. En ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het burgerberaad zaten 175 mensen die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. Zoals dat een kwart van de landbouw voor 2030 biologisch moet zijn. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om €16,4 miljard. Dat geld was vastgezet omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. En koningin Maxima die is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Vanmiddag kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon in februari aan die opleiding en ze heeft er van alles geleerd, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
14: Denk dan aan fysieke testen, zelfverdediging, schietvaardigheid, kaartlezen, maar ook militair recht. Maxima is niet de enige van de koninklijke familie die nauw betrokken is bij Defensie. Want koning Willem-Alexander vervulde zijn dienstplicht bij de koninklijke marine. En prinses Amalia is korporaal en volgt nu het Defensity College programma.
11: Ja, officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. En ook doen reservisten mee aan oefeningen. Het weer dan vooral in het oosten en zuidoosten is er kans op stevige onweer met hagel en windstoten. Morgen wordt het weer een zonnige dag. In het Limburg is er misschien nog wel een paar buien mogelijk. En dan wordt het maximaal 25 graden.
9: De Weekendborrel. Corné Klein en Jan Paparazzi.

0: Kijk, het regent in Hilversum nu, buiten onze studio. Maar er is vast een plekje in het land waar gewoon de zon schijnt.
1: Nou, absoluut waar. Ik keek toevallig even op Bijenrader 2 minuten geleden, Corneille. Ja. Onder Soul Sister and the Way to Your Heart. En het is heel plaatselijk, die regen. Dus in een groot deel van Nederland is het gewoon hartstikke droog. En
0: fantastisch.
1: Schijnt ongetwijfeld ook nog de zon.
0: Zomaar wat buitjes links en rechts, maar...
1: En okay. Dan hebben we daar.
0: Kijk, Django is binnen. Django is in de house. André van Duin hoorde je en als de zon schijnt. En zojuist nog Soul Sister and the Way to Your Heart. Een hele goede vrijdagmiddag. Het is 4:10. Je weet het. Vrijdagmiddag 4-6 op Radio 5. Jan Paparazzi en Corné Klein. De gezelligste show van de vrijdag hier op Radio 5. De beste evergreens, zoals André van Duin en zoals Soul Sister. En we hebben nog flink wat in de planning zitten. Zoals onze gast,
1: Django Wagner!
0: Django. Wat een timing, Django. Wat een timing.
2: Wat een timing, hè? De bitterballen liggen klaar.
0: Ja, precies. Je duikt gelijk met je kin in de bitterballen. Dat komt helemaal goed. Django gezellig hier. Heeft een nieuwe single uit. Er is een akoestische EP. En er zijn natuurlijk ontzettend veel hits van Django. Dus het komende uurtje gaat supergezellig worden, Jan.
1: Absoluut. Maar Django, eerst even voor de duidelijkheid. Jij komt uit Brabant. Ja. Onderweg, was het regenachtig? Was het droog? Scheen de zon?
2: Nee, ik kwam hier in Hilversum aan en begon te regenen. Ja. Dus dat vond ik wel een beetje jammer.
1: En onderweg was
2: zon. Schijnt altijd de zon in Hilversum.
1: En in Brabant schijnt sowieso de zon, Corné.
0: Tuurlijk. Maar goed, ik heb vanavond een pizza party in Apeldoorn. Dat moet het ook wel goed zijn.
2: Moet goed komen.
0: Het moet goed komen, ja. Over hits van Django gesproken. De allergrootste hit, Jan, van dit moment. De allergrootste hit van dit moment is niet van Django, maar wel van Justin de Wild. Kan jij hem als presentator van de top 25 even aankondigen,
1: Jan? Ja, natuurlijk. De absolute nummer 1 in de toonaangevende, dan wel de eerlijke 25 van NPO Ster NL Radio. De zomerhit van 2026. De verrassing uit Veenendaal.

0: geschreven door Jeffrey Hazen. Zal hij nou balen, denk je, dat hij het niet zelf heeft opgenomen?
1: Ik denk het wel, Corné. Maar ja, de vraag is dan natuurlijk, wordt het ook, ook zo'n grote hit geweest als hij het gedaan had?
0: Ja, dat is waar, ja.
2: Denk ik niet.
0: Maar als je hem vraagt, denk ik niet. Dit past wel gewoon echt gewoon helemaal als een handschoen natuurlijk bij Justin.
3: Dat denk ik ook wel, ja.
0: Hij zal toch wel denken van, hij zal het nooit toegeven, denk ik, Jeffrey, maar... Stiekem vlak voor het slapen gaan in bed ligt met zijn hoofd op zijn kussen. Dat hij denkt van...
1: Stel je nou eens voor.
2: Hij kan ook denken, maar hij is goed voor de Bumistemra.
0: Ja. Dat is waar, Het geld komt van alle kanten binnen. Maar dat gebeurde natuurlijk ook met Thomas Bergen. Want hij schreef de allergrootste hit van André Hazes. Leef.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, klopt.
0: Zo kan het lopen. Heb jij ook wel eens van dat soort gevalletjes gehad, Django?
2: Dat ik iets weg heb gegeven.
0: Ja.
2: Wesley Klein. Ik weet niet meer welke liedje dat precies was. Maar Wesley Klein heeft ooit een liedje opgenomen die ik eigenlijk niet bij mij vond passen, maar die we wel geschreven hadden.
1: Ja. En dat werd ook een hit, ja?
2: Wesley heeft volgens mij wel een leuk hit gehad, ja. En dat is Leeman ook een liedje. Dus ja.
1: Mooi.
2: Maar goed, normaal gesproken gebruiken we alles zelf.
0: Als het grote hits worden, je zegt het zelf al, dan komt de Buma stem gaat toch wel binnen.
2: Ja, nee, weet je wat het is? Het is sowieso al mooi als je... neem nu van Jeffrey ook. De meeste mensen kennen Jeffrey natuurlijk wel al.
1: Ja.
2: Maar stel bijvoorbeeld dat er toch een paar mensen zijn die Jeffrey nog niet kennen. En die zien bijvoorbeeld dat hij het liedje voor Justin heeft geschreven. Ja, ik denk dat de mensen dan ook wel gaan luisteren naar het liedje van Jeffrey Hazen.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja, toch? Ja. Denk ik ook. Hij doet het ook op het podium. Hè? Ik zag hem laatst ergens op het podium staan. En Cheerio kwam gewoon voorbij.
2: René Kaas deed het ook. Hè? Die heeft ook hele grote hits geschreven. Nou, Vijf in de Klok van Frans Duits heeft hij ook geschreven. En René Kaas die zong dat ook gewoon bij zijn optredens.
0: Ja,
2: het is wel mooi dat je de liedschrijver bent en dat je hem ook gewoon tussendoor nog een keer zingt.
1: Ja, zeker.
0: Buurman Stemga, weet ik nu. Zeg Django, goedemiddag, hoe is het? Beetje druk zo vlak goed. Voor de echte zomer begint?
2: Het festival... het festivalseizoen is begonnen. En ik heb al 3 keer tv-interviews gehad. Ja. Dat ik ergens weer op een evenement stond. En ik heb wel op mooie evenementen gestaan. Festival Seventh Sunday. In Limburg. Limburgse tentfeesten. Landgraafse tentfeesten.
0: Ja, okay.
2: En dat is eigenlijk op heilige grond. Want daar wordt normaal gesproken ook elk jaar Pinkpop gehouden.
0: Kijk. Dat zou ook nog eens een keer gaaf zijn, toch?
1: Jij hebt Django op Pinkpop. Ja, ik ben er ook heen natuurlijk.
2: Ik ben een keer op Pinkpop geweest in een tent van de accordeonist van Romanaise.
0: Ja.
2: En er was toen een soort Trend. was toen een soort van silent disco. Hey, dat is een rare gewaarwording. Ja. Staat iedereen te zingen, omdat ik dan meestal maar één oortje in heb. En dan, je hoort eigenlijk niet dat de mensen hier muziek horen. En ja, mooi. En apart.
0: Heel apart, ja. Zeg, over festivals gesproken. Een soort van festival hebben we komende woensdag in Moergestel. Ja, eerste opnamedag van het muziekfeest op het plein. Ja. Jij bent erbij.
2: Ja, het is nu voor de verandering een keer in Brabant.
0: Ja, lekker dichtbij.
2: Dat is lang geleden. En, dit in Moergestel. Het is wel een heel leuk plein is het.
0: Ja, wij kennen het plein niet. Nee. En het is ook wel voor Django, we kunnen het nu wel zeggen, want het is toch allemaal gefixt. Ik bedoel, het is dichtbij, maar de originele locatie was Groningen.
1: Ja, dus Django.
0: Had je even een stukje moeten rijden, zeg maar.
2: Ja, Groningen ben ik ook al een keer. Volgens mij is muziek op het plein volgens mij al een keer eerder in Groningen.
1: Heel lang geleden, ja.
0: Zeker, ja. Dat vergeet ik nooit meer, want toen heb ik mijn auto in de prak gereden.
1: Precies, ja. Oei. Is dat toch geregeld ondertussen, Corné, na al die jaren met de verzekering?
0: Dat is eindelijk geregeld, ja. Ik heb

het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar.

daar. Sterk is de liefde, tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans met zijn zonnebril.

is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssens

keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non.

0: weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: De vrijdagmiddagshow hier bij Sterren, niet bij Sterren NL, bij NPO Radio 5. Dat is een slip of the tongue die niet vaak voorkomt.
2: Jouw hoofd loopt natuurlijk open, want vanavond hebben we bij jou in Apkoude de grote pizza party. Dus je moet heel veel dingen regelen.
1: Voor Sterren NL.
2: Voor Sterren NL.
1: En dat is ook de dochterzender van deze zender, dus... Het mag. Ik kan het goed, zeg maar.
2: En daar draaien we ook deze plaat van Cornelis Vreeswijk wel eens in de gouden uren. Dus daar is het zo.
1: Helemaal goed. We lullen ons er goed uit, Jan. Cornelis Vreeswijk en de Nozem en de Non. En ik wou eigenlijk naar de Alle 13 Goed LP. Want ik denk als ik tegen Jan zeg... Nozem en de Non, Cornelis Vreeswijk, dan zegt Jan...
2: Alle 13 Goed, deel 6 uit mijn hoofd. Witte Hoes met Vicky Leandros erop. Sandra en Andres met Rika Sarai. Stond er volgens mij ook op, die zangeres.
1: Demis Roussos.
2: Demis Roussos, uiteraard. Op
1: Dagzuster Ursula.
2: Ja, Rob de Nijs. Geweldig.
1: Django, Kali, dat is een van jouw grote klappers. Gaat dat liedje ooit vervelen bij jou?
3: Nee, eigenlijk niet. Soms krijg ik die vraag wel eens. Vandaag natuurlijk ook weer. Maar hoe heet het? Nee, het is elke keer als ik het zing... Het is net zo ik elke keer weer een ander lied sta te zingen... terwijl het gewoon elke keer Kali is. De vibe die je krijgt van de mensen, dat krijg je dan weer terug.
2: Dat liedje maakt natuurlijk ontzettend veel los in een zaal... als jij daar optreedt voor een paar duizend mensen, bij wijze van spreken. Dan die uithalen in dat Kali, dat is bijna verslavend om mee te zingen dan. Ja, dat kan je niet laten liggen.
3: Dus daarom blijft het ook altijd leuk als de mensen het meezingen... en je krijgt die vibe van de mensen. En dan ben je het liefst gewoon in staat om gewoon twee keer achter elkaar te zingen. Ja. Doen we niet, maar... Bewijzen
2: had gekund, ja, inderdaad. Ja. Hey Django, ik stel even te kijken in de voorbereiding van dit programma. En jij hebt een tijdje geleden ook meegedaan aan de gemeenteraadsverkiezingen in Nuenen, waar jij woont.
3: Dat klopt, ik was lijstduwer. Lijstduwer.
2: Voor welke club was dat?
3: Dat was voor de, voor combinatie. Combinatie Nuenen. En dat was eigenlijk meer, zeg maar, voor...
2: De lokale partij dus.
3: De lokale partij, ook voor een hangplek, voor de jeugd. Ja. En tenminste, dingen voor. En voor onze ouderen, zeg maar.
2: Hadden ze jou gevraagd of ben je zelf op ze afgestapt?
3: Nee. Ze hadden me gevraagd. En ik zei ja, natuurlijk. Kijk, voor de ouderen in ons eigen dorpje. Daar wil je eigenlijk natuurlijk wel hard van maken.
2: En hoe is het afgelopen?
3: We hebben wel wat extra stemmen gekregen, maar geen extra zetel. Jammer genoeg.
2: Jammer. Ga je het volkje weer proberen?
3: Nou, ik vond het kei leuk. Ja. Ik vond het superleuk. Ik zit nog steeds in die groepsapp van combinatie. Ik vind het nog steeds leuk. Dus wie weet als de muziekcarrière iets minder wordt, ga ik mij misschien ook wel 200% inzetten daarvoor.
1: Dat is altijd leuk, die groepsapp. Dat je dan plotseling na die verkiezingen ziet, Django heeft de groepsapp verlaten. Oh,

vrijdagavond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven en neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avond start op NPO Radio 5. De beste evergreens.

0: bitterballen, hè?
1: Ja, lekker.
0: Dat is eigenlijk heel slecht met onze Ster NL Pizza Party vanavond. Dat we nu aan de bitterballen zitten.
1: Ja, een bitterballetje, Corné. Dat een bitterballetje op zijn tijd heeft Jan hem al vaak verblijd. Dus,
2: warming up, hè? Warming up, ja, Corné.
1: Even voorgroeien.
0: Even voorgroeien, ja, precies. Ja, maar ik heb meer dan alleen maar pizza's, hè. We hebben bites vooraf. Dus hammetjes, weet ik veel wat, kaasjes. Focaccia.
1: Ja, ja. Lekker.
0: Olijven,
1: lekker.
0: Van die hele grote olijven. Dan pizza's. Lekker. En ik heb als toetje, als toetje, Jan.
1: Ja, de jacuzzi. Jacuzzi. Ja.
0: Tiramisu. Nee, Patrick, de grote baas van de NPO Radio 5. Hij wil graag in de jacuzzi vanavond.
1: Dus hoe laat gaat dat gebeuren, Corné?
0: Ik geloof dat wij hem er rond een uur of 11 ingooien.
1: Gaan we erin gooien. Wat, ja. Of die wil of niet.
0: Of die wil of niet. Nee, dat gaat gebeuren. Gewoon met handboeien.
1: Ook dat
0: Hij kan geen kant op. Django die denkt van, wat gebeurt hier allemaal?
2: Ja, nou? Ja, het lijkt wel de boeienkoning.
0: Django denkt van, die pizza party moet ik binnenkort ook bij zijn.
2: Ja, jammer genoeg moet ik vanavond zingen, anders was ik echt wel gekomen natuurlijk.
0: Waar ga je zingen, Django?
2: Vanavond in Groningen.
0: In Groningen. Okay. Nou ja,
2: prima.
0: Best. Ik heb het er net over.
1: Ja.
0: Toch? Kijk je uit voor die parkeergarage?
2: Ja, nee, ik laat hem gewoon buiten staan.
0: Oh,
2: ja, ja.
0: Dat is nog beter.
2: Want moet de verzekering bellen.
0: Loopt meestal niet goed af. Django, de hele woonwagencultuur. Het verhaal gaat dat die cultuur binnenkort op de werelderfgoedlijst komt te staan. Wat is de status daarvan?
2: Nou, dat weet ik juist niet.
1: Goeie vraag, lijkt me een
2: hele goede vraag.
0: Ja, hè, zeker ja. Moet ik eerlijk zeggen, komt van Bart de protégé.
2: Oké. Okay. Nou, hij heeft wel zijn huiswerk gemaakt, Bart. Dus,
0: zeker,
2: Bart.
0: Maar het antwoord heb je niet.
2: Ik weet in ieder geval de stand van zaken weet ik niet. Maar weet je wanneer is dat het, ook al zal het er misschien net niet erop komen.
0: Mm-hmm.
2: Het is wel goed dat het benoemd wordt. Want het is eigenlijk ook gewoon een cultuur die ook gewoon in ere moet.
1: Maar wat maakt die cultuur zo mooi volgens jou, Django? Nou, wat is dat? Kan je dat uitleggen?
2: Laten we zo zeggen natuurlijk. Mensen wonen in een huis, mensen wonen in een woonwagen. Je hebt een vrije keuze om te wonen waar je wil natuurlijk. En het is ook wel een samenhorigheid. Het is geen secte. Laten we dat in ieder geval vooropstellen.
0: Mensen die in een kartonnen doos wonen onder een brug, die denken er anders over, zeg maar.
2: Ja, die willen natuurlijk ook in die kartonnen doos blijven zitten.
0: Die willen in de woonwagen.
2: Nee, maar het is gewoon zo, de samenhorigheid, de sociale controle natuurlijk. Hè, mm-hmm. Dat je ook bijvoorbeeld op andermans kinderen let. Die dan bijvoorbeeld gevaarlijke dingen, dus die is gevaarlijk de weg oplopen. Dat je toch zegt van, heb je iets hier is verloren, terug naar
1: dus
2: je vader.
1: Omzien naar elkaar eigenlijk,
2: ja,
1: wat het is.
2: Ja, gewoon een beetje opletten. En ook opletten op de ouderen. Wij hebben eigenlijk geen problemen met het tekort, zeg maar, met bejaardencentrums, om zo
1: te zeggen. Dat soort dingen, zeg maar. Ja.
2: De mantelzorgmluizen, wat nu in Nederland heel erg is natuurlijk, dat je ouders met een beetje pech bij jou komen te wonen.
0: Ja.
2: Dat was bij ons jaren geleden al.
1: Ja.
2: Maar wel met liefde en plezier. Wel met liefde en plezier. Ik maak er wel een geintje over, maar het is wel met liefde en plezier.
0: En Django, denk je, of misschien ga ik nu te diep en te ver, kan je, zeg maar, in jouw muziek de woonwagencultuur ook horen, zeg maar? Dus als ik het intro heb van, dit is een van de favorieten van Jan Paparazzi, dit. Dit intro, zeg maar.
1: Dit is fantastisch, hè?
0: Is dit ook iets van woonwagencultuur?
2: Ja, nou ja, je hoort. Nou ja, het is dan meer de Sinti-cultuur natuurlijk. De gitaar. De gitaar, de viool, dat is natuurlijk wel. Dat is onlosmaken natuurlijk. Zit het aan ons vast.
0: Ja.
2: Maar het liedje De Kind van de Zon en de Wind. Ja. Dan vertel ik ook echt natuurlijk wat je mee hebt gemaakt. En hoe dat je hebt geleefd. En ik denk dat ook gewoon een soort van de cultuur is. De cultuur die je natuurlijk meedraagt. En doorverbindt natuurlijk naar je kinderen en naar je kleinkinderen.
0: Zal ik hem helemaal draaien?
1: Helemaal, Cornelis, daar komt-ie.
0: Komt-ie.

0: koppeltje uit de begin jaren 80. Diesel en de Sosolito Summer Nights. Onze gast vanmiddag in de weekendborrel, Django Wagner. Django, ik zeg altijd tegen jou op de radio bij Sterrendeel, de man met de koperen longen. Ja. En dat vind ik echt, want jouw stemgeluid gaat zo mooi, zo diep en zo vol. Daar geef je zoveel miljoenen mensen zoveel plezier mee en een goed gevoel. En dan ga je morgen ook iets bijzonders doen. Morgen ga je namelijk je eigen festival doen op recreatieterrein De Berendonk in Wijchen.
1: In Wijchen, ja.
0: Wat gaat dat worden morgen?
1: Nou, het is een evenement met hardstyle, dus samen met de outsiders.
0: Ja, ja.
1: En normaal gesproken is het gewoon een Nederlandstalige vermengd met hardstyle. En nu is het andersom. Dus hardstyle doet nu de Nederlandstalige artiesten die nu uitnodigen. En we hadden eigenlijk dit evenement, was eigenlijk 7000 man.
0: Ja.
1: En binnen 2 uur was die 7000 was uitverkocht.
0: Dat meen je niet.
1: Ja, dat ging echt helemaal nergens over. Toen hebben ze het... Want het is dan natuurlijk een echte recreatieplas. Toen hebben ze de plaats verdubbeld naar 14.000. En nu hebben ze nog groter met warm. Want nu is bijna 17.000 man
2: uitverkocht.
1: Gewoon helemaal uitverkocht.
2: En wat voor top DJ's heb je als het gaat om hardstyle?
1: Nou ja, in ieder geval Outsiders, Daakrever. en dan houdt mijn kennis natuurlijk... Paul Elstak, volgens mij.
2: Ja, legende. Paul Elstak.
0: Ja, absoluut. Ja. De 90's legende. Geweldig.
2: Ja. Ja. Nou ja, goed, denk voor het festival van volgend jaar aan mijn neefje, Flinke Harry. Want die is up and coming, zeg maar.
1: Nou.
0: Ja, jouw neef doet het ook.
2: Ja, Flinke Harry. Ja. Flinke Harry, zo heet hij.
0: Flinke Harry. Hey, dus heb je ook nog gastartiesten? Of doe je dat allemaal eigenlijk, draait eigenlijk om jou, Django, morgen?
1: Nee. Het is echt gewoon dus een evenement gewoon. Waar we gewoon heel veel artiesten hebben. Er komt Justin komt morgen ook.
0: Justin de Wild, de verrassing uit Veenendaal.
1: De verrassing van 2026. En we kunnen dit jaar nog uitbrengen wat we willen, maar de zomerrit is al vergeven.
0: Is
1: dus eigenlijk moeten we 2027 pas weer nieuwe liedjes uitbrengen.
0: Ja.
1: Nee, dat is maar gein. Maar, Marco's Schuitmaker komt ook. En ja, er komen nog zoveel meer.
0: Leuk.
1: Maar het is jammer genoeg uitverkocht.
0: Het is uitverkocht, hè? Ja, het is
2: ik moet zeggen, even terug naar Justin de Wild. Ik vind het wel terecht ook. Want die jongen heeft al een paar hele goede liedjes gemaakt.
0: Ja, als ik aan de laatste zit, Esmeralda en nu Cheerio.
2: Precies. En is ook heel erg down to earth. Het past heel erg bij hem. En hij is zo ontzettend blij op al zijn socials wat hij post. Met dit succes. Dus het is hem echt gegund ook, hè?
0: Absoluut.
1: Ja.
0: Absoluut.
1: Nee, het is gewoon echt gewoon... Ik mag hopen dat ze volgende... hij hoeft niet net zo goed te zijn, maar dat hij in ieder geval wel... dat hij daarmee lekker gewoon door kan blijven gaan. Want Justin is ook gewoon een jongen die verdient gewoon echt gewoon het grote podium.
2: Dat is ook wel een beetje een probleem altijd, hè? Als je zo'n ontzettend grote hit scoort, om er dan precies overheen te gaan.
1: Ja, dat probleem heb ik ook met Carly.
2: Je probeert al 16 jaar.
1: Probeer al 16 jaar. Nou ja, nu hebben we natuurlijk wel een kleine catalogus natuurlijk wel al. Dus wel andere liedjes die mensen ook heel goed en heel mooi meezingen.
2: Ja.
1: Maar je komt toch elke keer weer terug. Ja, Wolter Kroes, hele nachtelijke dromen. Het was niet zo groot zitten in de krant natuurlijk, maar wel in het land.
0: Ja, absoluut.
2: En waarom ben jij gegaan, is de huidige single, maar die is er dus ook in een akoestische versie. Hoe zit het met die EP?
1: Nou, die EP natuurlijk, die hebben wij gemaakt naar aanleiding van...

0: concert in het Koninklijk Theater Carré. En samen met de Mannen van het Rozenberg Trio. En dat was zo leuk in Carré om met deze mannen te mogen spelen. Dat ik dat we gewoon besloten hebben om gewoon een vijftal liedjes gewoon op een EP te knallen. En dat we daar gewoon ook de nieuwe single opzetten, op hebben gezet. We hebben een liedje van Willy Alberti. Diep in mijn hart hebben we erop gezet. En die hebben we half-half gedaan. Half Sinti, half Nederlands.
1: Oh, leuk.
0: En Als jij kan voelen, staat er ook op. Het is gewoon een hele mooie. Maar het is met zo'n EP. Het mooie ervan is, omdat het akoestisch is, dan luister je niet alleen naar de zang. Normaal gesproken, heel veel mensen luisteren alleen naar de zang. Maar als je echt naar zo'n akoestische EP luistert, dan luister je ook echt naar de muzikanten, naar het koor wat erin zingt. Gewoon, dan luister je echt naar de muziek. En ja, dat geeft natuurlijk wel echt een kippenvel momentje.
2: En jij wil ook graag, Django, dat we hier in de weekendborrel de akoestische draaien. Hè? Waarom ben jij gegaan?
0: Ik zou het geweldig vinden.
2: Ja. Wat ga je verder doen dit weekend? Vanavond in Groningen, morgen het festival?
0: Morgen hebben we het festival en vanuit het festival moet ik doorracen, want ik heb nog een paar optredens meer staan.
1: Ja, en woensdag, Moergestel natuurlijk.
0: Ja, muziekfeest
2: op het plein.
0: Ja, dat wordt ook gewoon weer een hele geweldige middag en avond. En als je er naartoe wil komen, zorg dat je erbij bent. Want ik denk, zoals het altijd is natuurlijk bij Tros Muziekfeest op het plein, vol is vol.
2: Alle grote sterren zijn daar. En wij zijn er ook, hè, Jan?
1: Ja, zeker weten.
2: Django, super bedankt. Heel veel plezier in Groningen vanavond. Django Wachter in de weekendborrel.

0: The Boys of Dungeon Lane. Nothing comes to mind. Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney. No one can erase. The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney. The days we left behind. Is nu overal verkrijgbaar.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
4: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
5: Wow!
4: Is binnen 3 minuten geregeld.
5: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
4: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: 5:00 aan het Radio 5 NOS Journaal met Renate. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voordat corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren er op het moment dat carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen toen besmet zijn geraakt tijdens het feest. De nieuwe Hongaarse premier Magyar heeft een goede dag in Brussel achter de rug. Het land krijgt weer toegang tot EU-subsidies die eerder waren bevroren. Dat was gedaan omdat onder de vorige premier Orbán de rechtsstaat zwaar onder druk stond. Magyar beloofde beterschap en ruim €16 miljard aan subsidies kan nu weer die kant op. Maar dat gebeurt natuurlijk niet zomaar, zegt correspondent Ardi Stemerding.
11: Hongarije moet ook nog wel in de praktijk laten zien dat ze stappen gaan zetten. En er zit behoorlijke druk op. Zeker bijvoorbeeld als het gaat om de €10 miljard van die 16 die uit het corona-herstelfonds komt. Daarvoor is bijvoorbeeld een hele strakke deadline, eind augustus al. En voor die tijd moet Hongarije dan bijvoorbeeld zorgen dat er wetten door het parlement zijn gegaan om corruptie te bestrijden.
10: Magyar had van het binnenhalen van die EU-subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, zoals een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. In het burgerberaad zaten 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Deze man hoopt dat alle ideeën de eindstreep halen, want de politiek moet er nog wel mee instemmen.
12: Ik vind het hoopvol, maar ik ben ook wel wat huiverig, want in principe kan alles nog sneuvelen in de Tweede Kamer. Maar ze hebben wel laten blijken dat ze echt de intentie hebben om er iets mee te doen. Dus dat is positief.
10: En agenten in Friesland die hebben een drinkplaats voor schapen aangezien voor drugsafval. Dat drinkwater zat in 20 van die blauwe jerrycans. Hulpdiensten hebben ze opgeruimd. De herder in Vochtelo mag van de politie die vaten weer opkomen halen, zegt Omroep Friesland. Het weerland is broeierig. In het noorden en langs de westkust zijn al stevige buien. Vanavond en vannacht in het oosten en zuidoosten ook kans op zware regenbuien. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 14 dan. Het weekend blijft het zonnig. Misschien in Limburg nog een bui en dan wordt het maximaal 25 graden.
8: De Weekendborrel. Corné Klein en Jan Paparazzi.

0: Zet Ahoy zingt de Nijs met onder andere Douwe Bob, Roxanne Hazes en Simone Kleinsma.
1: Dat is wel heel snel, Cornelis. Over een week of drie al.
0: Ja, een paar weekjes, ja. Dat gaat supersnel. Daarvoor nog de Pasadena Dream Band en Zandvoort. Jij gaat een beetje die kant op, hè, dit weekend. Lekker weekendje weg.
1: Nee. Over een paar weken pas.
0: Oh, een paar weken pas.
1: Nee, dit weekend.
0: Ik dacht, die staat dit weekend al op de surfplank.
1: Dit weekend staat bij mij in het teken van de pizza party vanavond.
0: De pizza party. Oh, ja, dat is vanavond, ja. Dat is waar ook.
1: Je bent er wel thuis vanavond, hè?
0: Ik ben wel thuis, ja. Maar ja, goed, het gaat hier steeds harder regenen in Hilversum. Ik zag net al bliksemschichten voorbij.
1: Code rood zie ik nu.
0: Onweer, code rood, ja. Nou ja, goed, zijn er nog mensen met een pruik bij Avrotros? Die toevallig weg kan waaien. Janneman, we hebben ook nog een Deutsche Dialekletter straks. Je favoriete Duitsstalige hit is van harte welkom. Dat mag via NPO. Luister dus, kom maar door met die suggesties. Duitsstalige liedjes, Duitse platen, Duitse hits zijn van harte welkom in het kader van de Deutsche Dialekletter via NPO. Luister. En zometeen nog, kans op de rugzak bij de TV-topper van toen. Dat gaan we ook nog doen. Ja!

0: TV-toppers van toen.
1: Ja, vorige week is die op de plank blijven liggen.
2: Ja, dus vandaag... De uitzending met Beep, van heel leuk was dat.
1: Ja. Hartstikke leuk met Beep. God straft meteen. Ja. We hebben een fragment van een heel oud programma. Jan, is het 60s? Is het 70s?
2: Nee, dit is Cornelis. Dit is 1972, 1973. Ik was een jaar of... Nou, wat was ik? 8, 9 of zo'n beetje. En... Dit was op tv en hier keek echt heel Nederland naar. Er waren toen in Nederland denk 12 miljoen mensen of zo.
1: Dus wat jij zegt is dat iedereen nu gaat appen en NPO Luister met het antwoord.
2: Met het goede antwoord. Het is een Nederlandse serie.
1: Ja.
2: En hij werd uitgezonden door de NCRV in de begin jaren 70, 1972. En het was een serie die ontzettend veel indruk maakte bij miljoenen mensen.
1: Dit is het fragment. Luister goed.

0: hebt via NPO Luister is je antwoord van harte welkom. Het is jouw kans op de weekendborrel rugzak. Lekker om mee te backpacken, om te hiken. Helemaal goed. De rugzak ligt hier voor je klaar. Welk tv-fragment is dit? Welke tv-topper via NPO Luister?
1: Mag ik een kleine hint geven? Nee, je kan met deze rugzak eventueel naar de mooiste provincie van Nederland, volgens sommigen de provincie Drenthe.

0: studio. En dit waren die andere ladies. Love hoorde je en de Trojan Horse. Het is 5:30 in de weekendborrel. En je hoort het al, dit is tijd voor de plaat van Jan Paparazzi. En Jan, welke is dat?
1: Vandaag staan we stil bij de plaat van vader Abraham en Wilma uit 1971. Zou het erg zijn, lieve opa. En met die plaat, Corné, gaan we exact terug naar de zomer van 1971. Even rekenen, nu 55 jaar geleden. En toen stond deze plaat nummer 1 in de toenmalige Veronica Top 40. Wilma, die was toen 14 jaar oud en had toch al een behoorlijke carrière achter de rug. Ze werd geboren in Enschede, daar kwam ze vandaan. En haar vader had haar op 11-jarige leeftijd in contact gebracht destijds met Gert Timmerman. En die maakte een paar leuke plaatjes met haar, zoals 80 rode rozen en een klomp met een zeiltje.
2: Een klomp met een zeiltje.
1: Schitterend nummer.
2: Een slootje zo klein.
1: Ze was eigenlijk de tegenhanger van Heintje in die tijd, eind jaren 60. Maar het leverde daar allemaal zakelijk niks op, Corné, deze zangeres, deze Wilma. Ze werd geëxploiteerd door haar vader, door managers en goedbedoelde raadgevers die vooral aan zichzelf dachten en aan hun eigen portemonnee. Wilma was de kip met de gouden eieren en Wilma die had en kreeg niks. Nee, daar bleef het eigenlijk bij. Ze was een kind eigenlijk in die tijd. En ze zei in een interview wel eens, ja, ik zette mijn beste bandje voor, ik zong. Mijn vader zette overal zijn handtekening onder, die kreeg het geld en hij gaf voor mij, af en toe kocht hij een nieuwe jurk. Ik werd vliegtuig in, vliegtuig uitgesleept. Het is onvoorstelbaar, Corné, maar Wilma maakte als kindsterretje rond 1970 tournees door Zuid-Amerika, door Suriname, door Duitsland, door België en uiteraard door Nederland. Allemaal landen waar ze in de hitparade stond, maar ze hield er dus geen cent aan over. En haar thuissituatie destijds was ook verre van stabiel. Haar vader was gescheiden en plaatste destijds advertenties in lokale kranten met de volgende tekst. Vader van zangeres Wilma zoekt een lieve moeder. Tientallen dames kwamen daarop af uiteraard en deden zich voor als haar nieuwe moeder, maar die kwamen en gingen weer. Ze groeide eigenlijk op Wilma zonder zich te hechten. Ze woonde achtereenvolgens in die tijd in een huurkamer in Enschede. Ze zwierf door het land. Ze woonde op een woonwagenkamp in Alkmaar, dan weer in Valkenburg. Ze zat in kinderterhuizen, kwam in aanraking met justitie en Corné, onvoorstelbaar, ze woonde zelfs een tijdje in armoede eigenlijk bij vader Abraham thuis in Breda. Alsof dat nog niet genoeg was, haalde ze in 1994, een aantal jaren na deze hit, ook nog eens de landelijke kranten toen haar huis afbrandde. Al haar plakboeken en haar gouden platen uit die tijd, het enige wat ze eigenlijk overgehouden had in die tijd, was verdwenen. En opvallend, Corné, aan de plaat die we zo meteen gaan draaien, is dat Wilma toen 14 jaar oud was, maar vader Abraham, verkleed als opa, die was toen pas 36 jaar. Een opa van 36. Het kon eigenlijk niet, maar ja, het maakte niemand uit in de leeftijd. We wisten eigenlijk niks van vader Abraham. Ze zat bij hem op schoot en ze zong dit liedje vol overgave bij de lieve opa Pierre Carter. Die kreeg eigenlijk een karrevracht aan kindervragen op zich afgevuurd. En die beantwoordde hij met één zin: nee, mijn kleine meisje, als jij maar van me houdt. Nou, dat werd een paar keer herhaald en dat was eigenlijk de complete bijdrage van vader Abraham. Een bijdrage die hem overigens wel zijn allereerste nummer 1 hit opleverde in de toenmalige top 40. We gaan nu terug naar 10 juli 1971 met Wilma en Zou het erg zijn, lieve opa.

0: voor vader Abraham en Wilma. Zou het erg zijn, lieve opa? Ik moet wel zeggen, Jan, in deze tijd zou iedereen in het verhaal gearresteerd worden.
1: Ja, maar dat is een andere tijd, collega.
0: Dat kan toch niet, het ene verhaal? Jongen, jongen, wat gebeurde er allemaal?
1: Ja, ja, de jaren 70.
0: De good old days. Raten met het laatste nieuws, met de hoofdpunten. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. In Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland geldt de komende uren code oranje vanwege de zware onweersbuien die daar nu overtrekken. Kan veel regen in korte tijd vallen. Ook Rijkswaterstaat waarschuwt voor gevaarlijke situaties op de weg. Roemenië sluit het Russische consulaat in de stad Constanța aan de Zwarte Zee. Die sluiting volgt na de inslag van een Russische drone in die Roemeense stad. Roemenië beschouwt het als een serieuze schending van het internationaal recht. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. Tijdens een drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en ook op de boulevard. En misschien toch een beetje opletten als je buiten een rondje loopt of fietst. Want er zijn weer veel jonge vogeltjes. En die worden stevig beschermd door hun ouders. Zo werd op Goeree Overflakke een wielrenster bijvoorbeeld belaagd door vermoedelijk een buizerd. En in Rotterdam Hoogvliet is een agressieve kraaienmoeder actief.
3: Op een gegeven moment voelde ik ook van dat er eentje voorbij op, bij mijn hoofd vloog. En zo tik. Ik had geen mondje of zo. Maar ik voelde wel duidelijk zijn snavel zo pop. Ja, en ik denk zelf dat ze jonkies hadden of zo. En dat ze dat beschermden of zo. Dat ze zich niet veilig voelden of zo.
2: Ja, nou ja, mocht het je gebeuren, blijf dan niet staan. Maar loop weg uit wat de vogels als hun territorium beschouwen. Zeggen deskundigen. Bescherm je ogen en gezicht. Dat lijkt me ook wel handig. En dan begin juli moet het gevaar weer geweken zijn. Want dan zijn al die jongen wel weer zo'n beetje uitgevlogen, zeggen ze. Het weer dan. Ja, kans is op fikse regen- en onweersbuien. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het gaat afkoelen naar een graad of 14. Morgenochtend buien in Limburg. Elders blijft het overwegend droog. En dan wordt het maximaal 25 graden.
0: Dankjewel.

0: zondagmiddag vraagt Adres van Bekend jouw hulp bij het zoeken.
1: Paula is geschrokken. Zij deed voor de grap een DNA-test en nu blijkt haar vader een ander te zijn. Wie ging er in 1957 om met moeder Ans Nieholt? Er moet een nicht Sophia van der Pol zijn uit Delfzijl. En zij was getrouwd met fotograaf Henk Odding.
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl. En tot zondag.

0: tv-toppers van toen.
1: Matt Bezer en Love Me Like a Lion, geschreven door...
2: Hans Bouwens van de George Baker Selection.
1: Zo leer je nog eens wat. Corina, goedemiddag.
3: Goedemiddag, heren.
1: Hallo.
3: Ja, heb ik het genoegen mee, dat klopt.
1: Ja, nou ja, super gaaf dat we jou eens aan de telefoon hebben, Corina.
3: Ja, zeker.
1: Heb jij vaak naar de serie gekeken destijds?
3: Ja, ik was jong, maar we hebben er wel naar gekeken, ja.
1: Ja. En was het voor jou een beetje te volgen? Want waar woon je?
3: Ik woon in Brabant, in Rijsbergen, net onder Breda.
1: Dus dat is een ander dialect, zeg maar, dan het dialect van deze serie?
3: Ja, dat klopt, ja.
1: Had je eigenlijk, want dan moet ik Jan weer hebben natuurlijk, had je ondertiteling bij die serie?
2: Je had geen ondertiteling bij die serie, Nee. Maar we waren niks gewend, Corné. We hadden geen wifi, we hadden geen 5G, dus we slikten alles voor zoete koek. Ja. Als er maar geluid uit die kast kwam, weet je.
1: Precies, dus gewoon het Drentse accent.
2: Het Drentse accent, ja.
1: Want dat was nog een hele goede hint van mijn goede vriend Jan Paparazzi. Welke serie is het, Corina?
3: Ik bied niet voor brune bonen, van Bartje.
1: Yes! We gaan het even controleren.
4: De eerste die opstaat is moe. Maar Bartje is al lang wakker. Klaar voor de avonturen waar iedere dag zo vol mee is... dat je ze bijna niet in één dag kunt opmaken.
1: Geweldig, geweldig. Je zei het ook heel erg goed, Corina. Kan je het nog één keer doen, Corina?
3: Ik bid niet voor brune bonen.
1: Ja. Toch aardig Drents.
2: Nou, zeker.
3: Ja.
2: Van iemand uit Rijsbergen, ja.
1: Ja, precies.
3: Ja. Nou, ik kijk hem wel eens op het werk. Hebben hem op DVD. Ik werk bij mensen met dementie. En die kennen natuurlijk deze serie ook. Ja. Dus soms zetten we hem gewoon wel eens op. En ja, dan komt hij dus weer voorbij.
2: En wat zeggen die mensen dan? Herkennen ze dat dan? Wat vinden ze ervan?
3: Nou, ze herkennen het wel. Ja. Ze weten precies, de lijnen kunnen ze natuurlijk niet meer volgen van het verhaal. Maar ze herkennen het gewoon. Ja.
1: Dat is wel vaak een ding natuurlijk, onder andere bij dementie. Dat ze van dit moment eigenlijk weinig weten en meemaken. Maar van heel erg ver terug weten ze soms nog wel.
3: Ja, en ook zo'n muziek en alles. Ja, dat is echt allemaal... Ja, die muziek, oudere muziek draaien we dan. En daar zingen we vrolijk mee z'n allen.
1: Ja,
3: dus,
2: superleuk.
3: Ja.
1: Nou, geweldig.
3: Jazeker.
1: Corina, super. Dankjewel voor je appje. En jij krijgt de weekendborrel rugzak.
2: Ja,
1: super gaaf.
3: Nou, helemaal leuk.
2: Welke kleur?
1: Hebben we verschillende kleuren dan?
2: Ja, zeker.
3: Nou, vertel.
2: Ja, welke kleur wil je hebben? Ik heb een rode, een blauwe en een grijze. Als ik het goed zie.
3: Een rode.
2: Oké, nou, ik zal kijken of er nog een rode is, maar... Hij komt er in ieder geval aan, richting Rijsbergen.
3: Helemaal super. Ja, dankjewel.
1: Corina, dankjewel. Fijn weekend.
3: Fijne dag. Dag.
1: Doei.
5: De Deutsche Dialekt.

0: Wat ga je doen dit weekend? Wat zijn de plannen?
1: Corné, van mij mag de oven aan. Slinger de dingen aan in opkoude. Want we hebben vanavond pizza party.
0: Pizza party,
1: iedereen van NPO Sterren en Radio. Ja. Supergezellig collegaavond.
0: Volgens mij, volgens de buienradar, blijft het droog. We hebben net nog een buitje gehad, maar nu is het klaar, zeg maar. Dus het is perfect. Een beetje afgekoeld. We zijn helemaal klaar voor.
1: Ik heb er ontzettend veel zin in.
0: En wat ga jij doen, Bart?
2: Morgenjarig.
0: Morgenjarig?
1: Ja. Horen we dat nu pas?
0: Dus als we de pizza party doortrekken tot 12 uur, dan hebben we jouw verjaardag, zeg maar, bij de pizza party.
2: Morgen mijn verjaardag vieren.
0: Oké, en doe je dat weer in een ene pak?

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
1: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS. Live op NPO 1 en NPO Radio 1.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 6:00, Renate Kok is hier met het NOS Nieuws. Goedenavond.
15: Goedenavond. Het KNMI waarschuwt voor zware onweersbuien. Daarom geldt code oranje in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Het kan in het oosten van het land flink losgaan, zegt weervrouw Willemijn Hubert.
16: De komende uren kan het daar echt nog even spoken, in de vorm van heel veel regen, maar ook grote hagel bij die buien, 2 tot 4 centimeter, zware windstoten en natuurlijk die bliksemontladingen die ook de grond kunnen bereiken.
15: Ja, waarschuwing geldt in Groningen en Drenthe tot 7:00 vanavond en in Gelderland en Overijssel tot 9:00. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuishouden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en ook complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij de levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat dat alleen nog in uitzonderlijke gevallen mag. Dan naar de parlementaire enquêtecommissie Corona. Vandaag bleek dat het kabinet niet heeft overwogen om maatregelen te nemen tijdens carnaval in 2020, net voordat die pandemie begon. Dat zegt oud-minister Bruins. Er waren op dat moment nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Later bleek dat toen veel mensen tijdens het carnaval besmet zijn geraakt. Was het toen niet verstandiger geweest om meteen landelijk maatregelen te nemen? Vroeg de commissie aan de minister.
7: U heeft al een paar keer gezegd, als je met het verstand van nu kijkt naar toen, maar ik vraag er begrip voor, dat we moeten handelen met het verstand en de informatie en het besef van toen. Dus je probeert maat en schaal voor maatregelen te bedenken die aansluiten bij de informatie die je hebt. En dat was de informatie die we hadden, op Brabant gericht.
15: Het was vandaag de eerste dag van die openbare verhoren. Volgende week is onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel aan de beurt. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit hun grot kunnen bevrijden. Er zitten nu nog 4 mensen vast. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten in die grot door onverwacht hoogwater. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. En de 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Lease Bike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro eindigt dan zondag met een vlakke etappe in Rome. Het weer, kans is op fikse regen- en onweersbuien. Vannacht is het op de meeste plekken droog, gaat afkoelen naar een graad of 14. Morgenochtend buien in Limburg, elders blijft het overwegend droog en dan wordt het maximaal 25 graden.
17: De avondstart. Simone Walraven.

0: Met dank aan een van de meest positieve mensen die ooit in deze wereld heeft rondgelopen. Al Jarreau. Goedenavond, van harte welkom. Ik hoop dat je er een beetje relaxed en koeltjes bij zit. De komende twee uur sta ik persoonlijk garant voor je muzikale welzijn met overheerlijke oorsnoep. Ja, dat is een nieuw woord, heb ik vandaag geleerd. Dank aan Jurik Verstappen, mijn regisseur Oorsnoep. Van onder andere Chicago, Rare Earth en Paul Simon. Maar jij kan ook je zegje doen in de playlist aan de hand van de...
1: Avondspreuk.
0: Want ik ben op zoek naar een plaatje dat mooi past bij een uitspraak van actrice Elizabeth Taylor. Ze heeft ooit gezegd... Het is merkwaardig dat de jaren ons geduld leren. Dat hoe korter onze tijd is, hoe groter ons vermogen om te wachten. Nou... Aan welk liedje moet jij nu du moment denken? Ik hoor het heel graag via de NPO Luisterapp. Wie weet ga ik hem straks voor je draaien.

0: smile van Chicago. Het zorgde voor een grote glimlach op de gezichten van de heren, want dit was een grote doorbraak in 1970. Daarvoor Ritchie Valens en La Bamba.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Mabel John had haar eindexamen nog niet gehaald, of ze ging werken als verzekeringsagent bij het bedrijf van Bertha Gordy in Detroit. Ja, inderdaad. Dat was de moeder van Motown-oprichter Berry Gordy. En Bertha die vertelde Mabel dat haar zoon altijd op zoek was naar nieuw talent om zijn liedjes op te nemen. Nou, en daar had Mabel meteen oren naar, want zingen, dat was haar grote liefde, kan je wel stellen eigenlijk. Ze kreeg een contract van Mr. Gordy, maar succes bleef uit helaas. Toen heeft ze zich aangesloten bij de Raylettes. De vaste achtergrondzangeressen van Ray Charles. Heeft ze jarenlang met heel veel plezier gedaan. Maar we gaan nu even genieten van een van haar eigen vergeten parels uit 1968, Running Out.

Cale Fines werd geschreven door Smokey Robinson. En er wordt inmiddels vlijtig geappt over mooie muziek voorbij de avondspreuk van Elizabeth Taylor. Zij heeft gezegd: het is merkwaardig dat de jaren ons geduld leren. Dat hoe korter onze tijd is, hoe groter ons vermogen om te wachten. Nou, ik zou zeggen, wij wachten hier geduldig op jouw bericht. Pak de NPO Luisterapp erbij en laat weten welk liedje jij graag wil horen bij deze wijsheid. Gaan we intussen door met Mama's Gun. Enjoy.

0: op de achtergrond. Graceland, dat is waar hij belandde na het stranden van zijn huwelijk. Ja. Het is vrijdagavond en dat betekent maar één ding.
1: Vrijdag, klikjesdag.
0: Jawel, er staat een klikjesdrilling op het menu. Ik heb vrij geplukt uit de stapel verzoekjes en fragmenten van de afgelopen tijd. En we beginnen met een favoriet van Renze uit Groningen. Het staat op het album Music of My Mind van Stevie Wonder uit 72. I love every little thing about you.

Jules Holland samen met Jamiroquai. I'm in the mood for love. En je mag Fenna uit Haarlem daarvoor bedanken. Ze schrijft... Hoi, mijn man is momenteel op wereldreis met zijn beste vriend. Hij luistert altijd naar Radio 5. En dit liedje is onze manier om elkaar te laten weten dat we van elkaar houden. Wat lief, wat lief. Daarvoor John Lee Hooker samen met Santana en The Healer. Verzoekje van Rowan uit Doetinchem. Simpelweg omdat hij er heel veel zin in had. Nou, geweldig. Dank, dank, dank. Het was weer voeding voor de muzikale ziel. En je suggesties zijn altijd welkom via de NPO Luisterapp. We gaan door met Sam Cooke. Je hoort hem samen met een legendarische drummer, genaamd Earl Palmer. Die was als kind al aan het toeren als tapdanser. Ja, dat is eigenlijk drummen met je voetjes. Daarna heeft hij nog meegespeeld op duizenden opnames. Zat bij de Wrecking Crew en zo. Twisting the Night Away.

0: Jimmy Loves Marianne van Looking Glass.
1: De avondspreuk.
0: Elizabeth Taylor, de actrice, die heeft gezegd: het is merkwaardig dat de jaren ons geduld leren. Dat hoe korter onze tijd is, hoe groter ons vermogen om te wachten. Is dat zo? Ik word 60 dit jaar. Heel veel dank voor het meedenken over een mooie muzikale omlijsting voor deze uitspraak. Ik zie hier de Rolling Stones binnenkomen, Waiting on a Friend, Oldtimer van Willie Nelson onder andere. Maar verreweg de meest genoemde plaat, dat is Patience van Guns N' Roses.

Ja, Get Your Kicks on Route 66 in de versie van Them. En dit liedje ontstond tijdens een echte roadtrip langs Route 66. Gemaakt in 1941 door schrijvers Bobby Troup en zijn vrouw Cynthia. Tot zo na het nieuws. Hier is Caro Emerald, A Night Like This.

0: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
2: We love you, president.
1: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen, Arnhem Centraal, viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. Bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt het Russische consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
7: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
6: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
8: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
6: En het weer nog. Vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. En morgen zonnige perioden in Limburg kans op buien. En het wordt morgen 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De avondstart. Simone Walraven.

was eigenlijk geschreven voor Otis Redding. Maar uiteindelijk werd het onderdeel van de eindeloze aaneenschakeling van hitspoor Aretha Franklin. Goedenavond, van harte welkom. Dit is je tweede gang, vrijdagavond start. We reizen zo per discotrein het weekend binnen met Rolls Royce. En je kunt je ook alvast verheugen op het altijd weer zuivere zangspel van de Bee Gees. Leon Russell is onze avondster. En straks kun je in een win-situatie belanden als je meedoet met de notenkraker. Even kijken, Paul McCartney die heeft ooit zijn badkamerraampje open laten staan. En bij thuiskomst werd hij verrast door een aantal onuitgenodigde fans. Nou, van de schrik is hij gewoon meteen een liedje gaan schrijven. En dat is zo weergaloos vertolkt door Joe Cocker. She came in through the bathroom window.

Fellows, Rolls Royce en de RR Express. En wij nemen weer een duik in de vergetelheid. The Four Knights waren een gospel- en doo-wop groepje uit Charlotte, North Carolina. En ze begonnen al in 1943. Hun muzikale dromen waren snel zo groot dat ze dichter bij het vuur wilden zitten. Dus ze vertrokken naar New York en daar kregen ze een vaste plek op de radio. Kwamen ook op televisie, bij de Ed Sullivan Show onder andere. Ja, die begon dus al in 1948, ja. Sindsdien zijn deze vier ridders in de vergetelheid geraakt. Dus hier bij de avondstart nog even een schijnwerpertje op ze. Uit het hoogtepunt van hun carrière. The Four Knights uit 1955 en Inside Out.

0: Zalvend. Zalvend is het, hè? De Bee Gees. How deep is your love?
1: De Avondster.
0: Oké, de hele week hebben wij ingezoomd op het leven van Leon Russell. Zijn allereerste opname als guppy samen met David Gates. Zijn tijd als sessiemuzikant bij de Wrecking Crew. En zijn weergeloze debuut protestsingle uit 1965. Maar we hebben het nog niet gehad over zijn invloed op andere artiesten. En die is heel groot. Hij heeft bijvoorbeeld deze geschreven voor Gary Lewis en de Playboys. En deze van Joe Cocker. En deze van George Benson. In a masquerade. Oh, zo prachtig. Maar ondanks al deze successen is Leon toch jarenlang in de vergetelheid geraakt. Totdat Elton John hem een keer noemde in een interview als een van zijn grootste invloeden. Als pianist en eigenlijk in ieder andere opzicht. En in 2010 hebben zij nog samen een album gemaakt. The Union heet het. En daarvan hoor je nu A Dream Come True.

I want to break free van Queen. Daarvoor Elton John en Leon Russell met The Dream Come True. En zometeen is het tijd voor de notenkraker. En er is een hint voor je. Let op. Ja, dit is te raden. Ik wist het meteen. Zometeen hoor je het hele fragment. En dan kun je bellen met de studio. Kans maken op de sleutelhanger. Eerst nog even Boa.

Diana Ross, Getting Ready for Love. Ja, je gaat dit raden hoor. De huisband heeft een hele bekende evergreen in een ander jasje gestoken voor je. Ik ben alleen op zoek naar de titel. Artiest mag, maar hoeft niet. En bel even gezellig als je het weet. 0800 3000 555. En er ligt hier een sleutelhanger op jou.

0: Bart. Met wie heb ik het genoegen?
1: Ik spreek met Annette.
0: Dag Annette, heb je een idee?
1: Ja, Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction.
0: Ja. Het heeft wel wat, hè, zo'n salsa-versie. Van een rock'n'roll
1: nummer. Het klinkt even anders, maar wel heel herkenbaar.
0: Toch leuk. Nou, je krijgt onze sleutelhanger toegestuurd. Ik ga hem voor je draaien. Blijf even aan de lijn, Annette. Mooi weekend.
1: Dag.

Love You van Shaq uit 1978. Daarvoor de Stones, I Can't Get No Satisfaction. Oplossing van de notenkraker, geraden door Annette uit Haaksbergen. Wij gaan door met Ralph McDonald. Op zijn 16e werd hij percussionist van Harry Belafonte. 10 jaar lang is hij dat gebleven. En daarna volgden er nog veel meer muzikale avonturen. Waaronder samen met Bill Withers. Hier zijn ze samen uit 1984 met In the Name of Love.

hart. Dat brengt ons aan het eind van een week vol avondstart. Met liefde bereid, fijn dat je erbij was. Een buiging voor mijn E-team, Jonathan van den Burg, Arjan de Ruiter, Grady Milovic en Jury Verstappen. Ik wens je veel plezier zo met Jeroen Snel. En heel graag tot maandag. Fijn weekend. Ik ga eruit met Kenny Loggins en Stevie Nicks. Whenever I call you friend.

0: samen maken.
1: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
2: We love you, president.
1: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey,
3: ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterOntharders.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies in mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo. Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: 8:00, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens de ANP waren er ook woningbranden in Hoogezand in Groningen en in het Overijsselse Goor. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker €200 miljoen subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgravingen van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan. Die stond ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
7: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is achteraf, bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
6: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer. Daar wordt vastgesteld of het inderdaad D'Artagnan is. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten en tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien en het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De avond van 5. Jeroen Snel.

Eerste single die de Cats uitbrachten bij een nieuwe label Imperial Records. De manager van de Cats, Jan Buijs, die zag dat de band te weinig aandacht en hits kreeg bij het vorige label. En dus schreef hij allemaal platenlabels aan en dat werkte, want dit werd de eerste hit van de Cats. De hoogste notering was plek 14 in de Nederlandse top 40 van 1966. What a crazy life. En voor de Cats openen we met The Jacksons en Can You Feel It? We'll

Welkom, gezellig dat je luistert. Hier is de storm gaan liggen, de lucht klaart weer op. En ja, het is vrijdagavond iets over 8. We gaan samen het weekend in luiden. Fijn dat je luistert dus naar de avond van 5. Cynthia en ik, we zijn er tot 11 uur. We brengen, als het goed is, een goed gesprek. Een klein beetje gezelligheid en sowieso spelen we Wat mis je? Maar natuurlijk 3 uur lang de lekkerste muziek en de beste evergreens. Ja, Tina Turner, ze schreef zelf niet heel veel nummers, maar voor dit liedje, Nutbus City Lights, is zij toch echt de enige componist. Het groeide uit tot haar grootste succes als singer-songwriter. En een belangrijk advies dat ze ooit kreeg was: schrijf over iets wat je kent. En dat hoor je duidelijk terug in dit nummer. Ze groeide op in het plaatsje Nutbus, daar in Tennessee. Een vriendelijk stadje met een hechte

0: Solitudine. Laura Pausini, 1993. Ja, vanaf vandaag tot en met zondag kan je meedoen aan de allereerste hommeltuintelling. Inderdaad, de hommeltuintelling. Nederlanders worden opgeroepen om een kwartier lang hommels te tellen in hun eigen tuin en hun waarnemingen door te geven. En de telling moet eigenlijk meer inzicht gaan geven in welke hommelsoorten veel en weinig voorkomen in Nederlandse tuinen. We praten erover met Dominique Dijkshoorn. Hij is van het EIS Kenniscentrum Insecten. Goedenavond, Dominique.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, hallo. Ja, wat is een hommeltuintelling precies en waarom is het belangrijk?
1: Ja, een hommeltuintelling is eigenlijk heel simpel. We vragen mensen om een kwartier te tellen in hun tuin en te noteren welke hommels ze zien en in welke aantallen. En om vervolgens die telresultaten aan ons door te geven.
0: Ja.
1: En voor ons is dat belangrijk omdat we er graag achter willen komen. Welke hommels zien we nou veel in tuinen en in welke verhoudingen zien we die soorten in tuinen?
0: Ja, ik snap de vraag, maar je zegt ja, je vraagt mensen welke hommels zie je. Een hommel is een bijsoort, toch?
1: Nu ja,
0: ben ik even het helemaal Jip en Janneke aan het maken. Maar,
1: ja, nee, heel goed.
0: Dan moet ik dus ook nog onderscheid kunnen maken tussen hommels en bijen. En,
1: ja, nou, ja, dat hebben wij ietsje makkelijker gemaakt natuurlijk voor de mensen thuis. Want dit is een hele mooie periode van het jaar eigenlijk, waarin je in tuinen eigenlijk de meeste hommels ziet.
0: Ja.
1: En je kunt zo 6 verschillende soorten algemene hommels in je tuin aantreffen.
0: Ja.
1: En daar hebben we een hele mooie zoekkaart voor gemaakt om het makkelijk te maken.
0: En die is online te vinden, dat je hem op je telefoon voor je neus kan hebben terwijl je in de tuin zit.
1: Jazeker.
0: Ah, dat is makkelijk. Oké, dan kan je die hommels onderscheiden. Maar dan ben ik nog bang dat ik binnen een kwartier 2 keer dezelfde hommel tel.
1: Ja, inderdaad. Ja, dat is niet altijd voorkomen. Maar je kunt bijvoorbeeld, een beetje afhankelijk van hoe groot je tuin is, je kunt een rondje door je tuin lopen op een heel rustig tempo. En dan tel je gewoon alles wat je ziet.
0: Ja.
1: Of als je echt een kleine tuin hebt, kun je een kwartier gaan zitten met een kopje koffie. En is goed om je heen kijken. En dan zie je hommels komen en gaan.
0: Ja.
1: En die kun je dan allemaal meetellen.
0: Oké. En een kwartier is dan een goede periode om het in kaart te brengen?
1: Nou, het is een hele fijne teltijd, want het is niet te lang. En nee, het is ook niet te kort. Dus als je te kort kijkt, dan kan het zijn natuurlijk dat je niet zoveel ziet.
0: Ja.
1: En ja, als het te lang wordt, dan dan gaan natuurlijk minder mensen meedoen. Dus een 15 minuten tellen, dat is een prettige tijd. Ja.
0: En waarom nou specifiek de Nederlandse tuinen? Waarom vraag je mensen niet om gewoon de natuur in te gaan en daar op een vaste plek, die je verdeelt misschien, hommels te tellen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. We weten dat het slecht gaat met de hommels in Nederland. Daarom is er in 2018 gestart met een landelijk meetnet hommels. En in dat meetnet tellen een heleboel tellers, vrijwilligers, op vaste telroutes hommels.
0: Ja.
1: En daardoor krijgen we een aardig beeld van welke soorten daar vliegen en in welke aantallen. Het doel is om aantalstrends te kunnen bepalen, zodat we erachter komen welke soorten vooruit, achteruit gaan, of welke stabiel blijven.
0: Ja.
1: Maar we weten eigenlijk niet precies hoe dat in tuinen gaat. Je kan natuurlijk niet zomaar een telroute van een paar honderd meter in je tuin uitzetten.
0: Nee.
1: En we zijn eigenlijk heel erg benieuwd of die verhoudingen van soorten, of die anders liggen in tuinen.
0: Ah, dat is interessant. En
1: ja,
0: gaat het überhaupt goed of minder goed met de hommelsoorten?
1: In zijn totaliteit. In Nederland hebben we op dit moment 21 soorten hommels. Het totale aantal hommels gaat best wel hard achteruit.
0: Okay.
1: Dus we tellen sinds 2018. En van 2018 tot en met 2024 heeft het CBS met de data kunnen berekenen dat het totaal aantal hommels in Nederland met 40% is achteruit gegaan.
0: Zo.
1: En dat is heel veel.
0: En dat is erg voor de bloemen en de bijen en alles van de natuur. Ja.
1: Ja, hommels zijn de belangrijkste wilde bestuivers.
0: Ja.
1: Ze zijn bestuivers van wilde planten en natuurlijk ook voedselgewassen.
0: Ja. Nou, we gaan tellen. Eigenlijk vanaf nu tot en met zondag. We kunnen de zoekkaart downloaden. Wat is het webadres waar we dat kunnen vinden?
1: Ja, je kunt daarvoor naar tuintelling.nl gaan.
0: Oh, dat is makkelijk. Tuintelling.nl.
1: Precies.
0: En dan zie je de instructies en die kaart. En dan kan je daar ook het aantal doorgeven van dat kwartier tellen.
1: Ja, precies. Je ziet daar dat de hommeltuintelling op dit moment bezig is. Daar kun je op klikken en dan krijg je een instructie. Je kunt daar ook op doorklikken naar een zoekkaart. En daar kun je je telgegevens invoeren.
0: Ja, nou, goed om te horen, Dominique. We gaan ermee aan de slag. En ik hoop dat je meer informatie en kennis krijgt van de stand van de hommels in Nederland.
1: Dat hoop ik ook, dankjewel.
0: Ja, oké, ik wens je veel succes. Tot een andere keer, Dominique.
1: Dankjewel.
0: Dominique Dijkshoorn van het EIS Kenniscentrum Insecten. En Kees die laat een bericht achter op de app van NPO Luister. En die stuurt ook een foto van een mooie hommel tussen de bloemen. Mooi, Kees. Met hommels, hommels heb ik wel genoeg deze week, schrijf je. Nou, dat is mooi. Ik zou zeggen, tel ze nog even. En ga naar tuintelling.nl.

0: Nieuwe nummer van Neil Diamond, Wild at Heart. En voor Billy Ocean uit 1976. Love Really Hurts Without You. Het is 8:58. Wij gaan naar de eerste ronde van Wat mis je?
1: Wat mis je?
0: Want wat is nou lekkerder dan op een vrijdagavond lekker gewoon die geweldige evergreens mee te zingen? Moet je wel weten hoe de tekst gaat natuurlijk. En dat meezingen, dat hoeft natuurlijk echt niet letterlijk zingend te zijn. Je kunt het ook praten doen, vertellend, of gewoon in je hoofd en dan later het vertellen. Want dat is de opgave, je krijgt een fragment te horen, het stopt ineens. En dan is de vraag natuurlijk, hoe gaat dat liedje verder? Nou, het is een hele bekende hit van weleer. Ik ga zo ook nog wel zeggen welke hit. Maar de vraag is dus, hoe gaat dit liedje verder qua tekst? Komt-ie aan.
2: Yesterday, all my troubles seem so far away.
0: Ja, hoe gaat die verder? Laat je antwoord achter op de app van NPO Luister. En dan bellen wij jou, als je het goed hebt, over een uur. Dus hou er rekening mee. We bellen je over een uur en dan spelen we deze opgave opnieuw. Dan ga je antwoord geven en daarna volgt opgave 2 en dan nog een derde. Bij ieder goede antwoord win je steeds meer prijzen. En we beginnen met de avond van 5 onderzetters. Dus laat je goede antwoord achter op de app van NPO Luister. En dan bellen wij jou wellicht over een uur. Het gaat dus om dit fragment.
2: Yesterday, all my troubles seem so far away.
0: En ik hoop je over een uur te spreken. Ik ben erg benieuwd. Gaan we even nu terug naar ook de jaren 60. Want je hoorde natuurlijk de Beatles met Yesterday. Dat kunnen we wel zeggen. Maar dit komt uit 68 van de Moody Blues en Ride My Seat.

0: Roberta Flack natuurlijk, Killing Me Softly With His Song. De tekst beschrijft een artiest die met zijn zang de diepste pijn van de luisteraar raakt en iemands emoties blootlegt. He sang my life with his words. Hij heeft mijn leven bezongen met zijn woorden. Uit 73. Het origineel is van Laurie Lieberman uit 72. En Roberta zat in een vliegtuig, hoorde haar versie en toen dacht ik moet hier wat mee. Dus op een gegeven moment stond ze op het podium en toen zong ze het voor het eerst voor het publiek en voor Quincy Jones.
1: Maybe about 2 weeks later, went on tour with Quincy Jones. We did our date at the Greek Theater. And then when it was over and they wanted an encore and Quincy said, "Bro, do something." I said, "Well, I have this new song I've been working on." So I started, strumming my pain with his fingers. After I finished, the audience would not stop screaming. And Quincy said, "Ro, don't sing that daggone song no more until you record it." And I said, "Okay."
0: Mooie verhalen. En Quincy zegt, "Ro, Roberta, zing dit lied niet meer totdat je het op de plaat hebt gezet." Fantastisch. 1962 was het jaar dat dit uitkwam. Little Sister van Elvis Presley.

Elvis. Ja, songwriters zijn het lang niet altijd met elkaar eens. Want begin je een goed liedje nou met de titel van het nummer, of komt die titel pas aan het eind van het liedje? Nou, volgens Gary Kemp van Spandau Ballet is het antwoord duidelijk. De titel is cruciaal. Volgens hem heeft het weinig zin om een fantastische melodie te schrijven als je nog geen idee hebt waar het nummer over gaat. Je kunt beter denken, zegt hij, ik heb een geweldige titel en een geweldige openingszin. Hoe maak ik daar een liedje van? Dus zijn aanpak, begin met een sterke titel, een goede openingszin en bouw daar je liedje omheen. En dat brengt ons bij Gold. Gary Kemp schreef het nummer als een parodie op de beroemde James Bond liedjes en dan vooral Goldfinger.

0: Ja, Gary Camp is groot fan van componist John Barry van Coldfinger en talloze andere songs in de James Bond films. En Gary probeert zijn eigen Bond-achtige nummer te maken. Hij woont op dat moment nog thuis bij zijn ouders in een sociale huurwoning en laat zijn broer Martin vaak langskomen als hij aan nummers werkt, om zijn mening te horen. En als broer Martin Gold hoort, dan is hij meteen enthousiast. En dan weet Gary, kijk, ik heb iets bijzonders te pakken. In bijzonder wordt het. Gold wordt door de jaren heen alleen maar populairder. En sterker nog, tegenwoordig verdienen de mannen van Spandau Ballet er meer geld aan dan in de jaren 80 zelf. Het nummer wordt nog steeds overal aangevraagd en gedraaid, van studentenkroegen tot prijsuitreikingen. En het is echt waar. Dus ja, soms begint een hit gewoon met een sterk idee. Eén woord. Gold. Spandau Ballet.
1: Thank

telefoon of tablet heb je NPO Radio 5 altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: Ming de Vil, perfecte muziek voor een zomersavond, wat het vanavond toch nog een beetje is. De Machado Corazon en daarvoor Angie Stone. We gaan er even tussenuit voor het nieuws van 9 uur. Zijn zo terug. Blijf bij ons.
1: In Suriname krijgen veel ouderen en mensen met een beperking niet de zorg die ze nodig hebben. In het Emmahuis in Paramaribo wonen ouderen die nergens anders terecht kunnen. Maar het gebouw is ernstig vervallen en onveilig. Daarom komen we in actie voor een renovatie van dit verzorgingshuis. Zodat het weer een veilig thuis wordt met goede zorg. Ook ondersteunen we gezinnen die zorg dragen voor een familielid met een beperking. Helpt u mee? Ga naar metterdaad.nl/Suriname.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
5: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden. Op schatkamer.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
8: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles, de hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
11: We doen daar onderzoek naar, dus de forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
10: Het slachtoffer uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast dit weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker €200 miljoen subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren, mensen die veel meer dan 25 kinderen voortbrachten. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de achtste finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En Novak Djokovic, de nummer 4 van de wereld, is zojuist uitgeschakeld op Roland Garros. Djokovic verloor van de Braziliaan João Fonseca. Dan het weer, vanavond stevige buien, tussendoor brede opklaringen en morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien en het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De avond van 5. Jeroen Snel.

Rubberband Man 1977, The Spinners. Welkom terug, fijn dat je luistert naar de avond van 5. Cynthia en ik, we zijn er nog voor je tot 11 uur. Met straks zo rond 9:30 gaat het een beetje los hier, hè? Dan hebben we weer Friday Night Fever. Dan keren we terug naar de dansvloer van wel eer van jouw klasavond. Of in jouw plaatselijke discotheek. Je favoriete dansplaat ga je weer doorgeven. En wie weet hoor je hem straks na 9:30 hier op NPO Radio 5. Verder spelen we natuurlijk ons spel Wat mis je? De opgave vanavond draait allemaal rond Yesterday van de Beatles. Dus ik zou zeggen, mocht je dat liedje een beetje kennen en je hebt het fragment net niet gehoord, dan ga je alsnog meedoen. Laat even een bericht achter op de app van NPO Luister. En sowieso natuurlijk de mooiste muziek. We gaan naar een nummer dat ooit geschreven werd door Sam Cooke in 1961. Bring It On Home To Me. Het gaat over een verloren geliefde. Lou Rawls zingt mee in het achtergrondkoortje en nam ook later zelf het nummer op. Maar in 1965 scoorde de Britse band The Animals er zelf een grote hit mee. En die versie, die hoor je nu. Bring It On Home To Me, The Animals.

0: van Chakantar brengt ons terug naar de zomer van 1988. Wat een heerlijk nummer is dat toch. De Spaanse Costa, José Feliciano. Bijna 9:15, wij gaan spelen. Ik vind het altijd leuk, altijd een beetje spannend, maar toch. Wat mis je?
1: Wat mis je?
0: Ja, en dat doen we met Peter uit Geldrop. Dag Peter.
2: Hallo,
0: hallo.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, hoe is het?
2: Ja, heel goed.
0: Ja, ook veel regen gehad?
2: Niet, dus ik zit nog steeds buiten.
0: Oh, en eerder op de avond ook geen regen gehad daar?
2: Helemaal niks.
0: Oh, is het net boven Geldrop Eindhoven heen getrokken? Ja. Want hier heeft het behoorlijk huis gehouden. En ik las net in het oosten van het land, Lochem, Zwolle, treinen die niet meer rijden door bomen op bovenleidingen en dat soort dingen.
2: Ja, ja, ik heb het ook gehoord, ik heb het gelezen en gezien.
0: Ja, nou joh. Fijn je aan de lijn te hebben. Je hoorde in het vorige uur het fragment van de Beatles.
2: Ja, dat heb ik gehoord.
0: En toen dacht je, oh, dat weet ik wel.
2: Ja, ik dacht het wel, ja.
0: Oké, nou laten we snel het spel gaan spelen. Het zijn drie opgaves. Na drie keer goed win je die leuke avond van 5 waterfles. Maar goed, we zien gewoon wel hoe ver we komen. Ik zou zeggen, we gaan eerst naar het fragment van het vorige uur van de Beatles. Komt-ie aan.
2: Prima.
3: All my troubles seem so far away.
0: En dan?
2: Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
0: Goed hoor. Nee, ja, stop maar, je hebt een hartstikke goed applaus voor jou. Luister maar even, dit is het antwoord.
3: Oh, I believe in yesterday.
0: Gezellig om zo met jou te zingen, Peter. Hartstikke goed, jij hebt die avond van 5 onderzetters binnen, dus... Nou, daar ben je misschien blij mee voor op de tuintafel.
2: Ja, hartstikke geweldig.
0: Maar goed, dit fragment hoorde je een uur geleden ook al. En de Beatles van yesterday is natuurlijk best wel appeltje eitje. Ik ben benieuwd of je het volgende fragment mee kan zingen. Door kan zingen. Het is van Charles Aznavour. Hou je ervan?
2: Het is Frans, ja.
0: Maar hij zingt in het Engels.
2: Oké.
0: She, komt hij aan.
2: Ja.
3: She may be the beauty of the beast. Maybe the famine of the feast.
2: Nee, dan moet ik echt passen.
3: She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast. May turn each day into a heaven or a hell.
4: May turn each day into a heaven.
0: Oh.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Helaas.
0: Helaas, pindakaas. Ja, ik vind het jammer, maar ja, het is niet goed, hè. Wel leuk dat je meedeed en gewoon die gezellige onderzetters... toegestuurd krijgt. Gefeliciteerd daarmee.
2: Graag gedaan.
0: En,
2: dankjewel.
0: We gaan gewoon draaien de Beatles, want dat nummer had je goed.
2: Yes.
0: En Cynthia, die gaat ook nog wat zeggen. Wat is
5: we hebben nog een fragmentje, toch? Hij heeft nog kans op 1 prijs.
0: Oh, mag dat?
5: Ja, ja, tuurlijk.
0: Nou, dat is daar ook dom van mij. Ja, hoor je, Peter.
2: Die Cynthia, dat is een goeie meid.
0: Die schoutwaard.
2: Ja, nee, echt waar.
0: Want punt is, ik sta hier natuurlijk zo af en toe. Maar ik dacht, als je dus hapert halverwege, dan mag je niet door. Maar dat is dus niet zo.
2: Kijk, nou.
0: We gaan gewoon naar het volgende fragment. Bedankt, Cynthia. Heel goed. Ben je er klaar voor? Het is een Nederlandse zanger. Misschien helpt dat.
2: Ja.
0: Maar wel met een dialect.
2: Limburgs?
0: Nee.
2: Oh, helaas. Nou, maar kijken we wel.
0: Komt hij nu aan. Luister goed.
3: Had het nog nooit zo donker geweest.
0: Ede Staal hoorde je uit Groningen.
2: Als toen in die tijd... Nee, ik weet het niet, sorry.
0: Nee. Het is nog nooit zo donker geweest. Of het werd altijd wel weer licht. Of het wordt altijd wel weer licht.
3: Ja. Of het werd altijd wel weer licht.
2: Ja.
0: Nee, nou ja, dan hebben we het toch geprobeerd, dankzij Cynthia, maar...
2: Super blij met onderzetters.
0: Nou, wat fijn. En weet je wat ook leuk is? De Beatles vind jij best wel leuke muziek, denk ik. Want daar sloeg je wel op aan net.
2: Jazeker.
0: En dat nummer gaan we nu gewoon draaien. Uit 1965.
2: Hartstikke bedankt. Hartstikke fijn.
0: Is dat jouw jeugdjaren, de jaren 60?
2: Ja, ik ben van 67. Dus
0: oh, oké. Okay. Nee, dan
2: een beetje.
0: Een beetje, ja. Dit nummer is al ouder dus. Yesterday. En bedankt voor het meedoen, Peter. En blijf even hangen voor Cynthia nog.
2: Doe ik.

0: Goedenavond, dit is de Avond van Vijf.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn

0: me mee.
1: Dan blijft hij mooi in 1977, Frans Halsema voor haar. Hoewel het liedje een perfecte liefde weergeeft, was de werkelijkheid ook wel eens anders voor Frans. De relatie die hij had kende spanningen en moeilijke momenten. En soms zelfs zo spannend dat hij op slechte dagen het gewoon lastig vond om dit nummer op een podium overtuigend te zingen. Wij gaan naar Nederlandse muziek van nu, 2026. We gaan naar Danny Vera en Marlon Pichel. Marlon die komt uit Rotterdam en ze noemen hem wel een muzikale chameleon. En natuurlijk Danny Vera, hij komt uit het Zeeuwse Middelburg. In Try It Over Again, of nee, in Try It Again, zingen ze over volhouden. You've been

Dus gaan steeds hoger, hè? Probeer het maar eens mee te zingen, is onmogelijk. Nog een keer hoger. Hoop schrijft. I wanna be the only one. Worden Eternal en BB Winans. Het is precies 5:30.

0: terugkeren naar de dansvloer van vroeger. En dat doen we niet alleen, dat doen we als het goed is met jouw hulp. Want op welke plaat ging jij op een vrijdagavond of zaterdagavond, maar helemaal los in jouw plaatselijke discotheek of op jouw klasseavond? Laat het even weten. Jouw favoriete dansplaat, jaren 80, 70, misschien 90. Mag allemaal, laat het even weten via de app van NPO Luister. En wie weet draaien wij straks jouw ultieme dansplaat. Maar qual idea, oftewel, wat denk je wel niet? En dat is Italo Disco ten top, hoor maar. Het was de enige hit van Pino Dangio. In verschillende landen stond deze plaat in de zomer van 1981 in de top van de hitlijsten.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente.

Op verzoek van Ben, hij vroeg iets aan van ABBA. Ben, ik hoop dat je het goed vond. Dat we kozen voor Summer Night City, zo in deze tropische dagen van het jaar. Waarin we toch ook genieten van de avonden. 1978, daarvoor Ma Quale Idea's. Wat denk je wel niet vrij vertaald van Pino D'Angio. Verzoekje van Millie dan nu. Ze schrijft, ik heb een leuk disco-nummer voor jullie. Keep the Fire Burning van Gwen McRae. Zijn nummer uit 1982. Ik was toen 18. Jeetje, dat is lang geleden. En dit is een nummer van René en van mij uit onze staptijd. Met een groepje. René en ik zijn altijd vrienden gebleven. Ik kan wel zeggen, hij is mijn beste vriend. We hebben nog steeds wekelijks contact. En proberen altijd een paar keer per jaar, als hij in Nederland is, af te spreken. Leuk, Millie. Ik ken zijn ouders en hij de mijne. Het is een zeer bijzondere vriendschap. We zijn dit jaar 62 jaar. Wauw. Hij schrijft, ik kan altijd op hem rekenen. Nou, dit nummer gaat terug naar onze onbezorgde jeugd, schrijf je. Herkenbaar, Millie. Ik zou zeggen, dompel je weer onder. In de zomer van 1982. Gwen McRae dus. En keep the fire burning.

Ik hoop dat je ervan genoten hebt, Millie. Keep the Fire Burning, 1982, Gwen McCrae. Dan nu een verzoekje van Angela. Ze schrijft Pump Up the Jam willen gaan vragen van Technotronic. Eind jaren 80 in de disco in het Spaanse Calella. Inderdaad, tussen Loretta Mar en Barcelona. Ja, dat waren van die jongere reizen natuurlijk. Voor het eerst zonder ouders op vakantie, als dat maar goed ging. 1989.

Technotronic, volgens mij kwamen ze uit België, 1989, en Pump Up the Jam. Ja, dit is de laatste van de Friday Night Fever, maar we gaan hem wel compleet draaien, hoor. Natuurlijk, Fantasy en Earth, Wind and Fire uit 78. En dit is een verzoekje van Willy. Hij zegt, Fantasy is mijn nummer 1. Ik ben al 50 jaar DJ en ik draai deze plaat iedere keer weer. En het is ook de plaats bij mijn uitvaart, zegt hij met een smiley erbij. Fijne uitzending. Nou, dankjewel Willy Gillissen. Geniet van Earth, Wind & Fire en Fantasy.

0: Friday Night Fever. Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
1: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
2: We love you, president.
1: Luister naar de nieuwe podcast Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
12: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
12: Nu bij Dirk, Iglo Viskraam of Viscuisine, €2,99. Mooi toch?
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden, maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
2: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico, the top source for tomatoes eaten in the US.
16: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudig winnaar boog na 5 uur tennis het hoofd voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
7: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca, net als Jesper de Jong, door naar de laatste 16 in Parijs.
16: Jesper de Jong bereikt in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. Het weer nog, vanavond nog stevige buien met wat onweer, hagel en windstoten. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt morgen 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: De avond van 5. Jeroen Snel.

This Old Heart of Mine. Over het niet los kunnen laten van een meisje waar je zo gek op bent. The Isley Brothers uit 1968. Welkom terug bij de avond van 5. Ja, Cynthia en ik, we zijn nog bij jou tot 11 uur. Met straks weer een heel mooi naamplaatje. Bijzondere plaat met een bijzonder verhaal erbij. En heb je nou ook een liedje met een naam in de titel van dat liedje? Laat het ons weten. Wie weet kunnen we dan volgende week jouw naamplaat draaien. Laat even jouw suggestie, de plaat, je gegevens achter op de app van NPO Luister. Dus wie weet hoor je hem dan binnenkort terug. En natuurlijk hebben we 2 voor de prijs van 1. En daarover straks meer. Eerst nog even zo'n heerlijke zonnige plaat. We gaan naar Italië. Net hadden we de Italo Disco. Nou, dit is even een ballad uit 1984. Van Riccardo Cocciante en Sincerità.

Nacht van 5 tot 11 uur zijn we er. Met straks ook 2 voor de prijs van 1. En je hoort het al. In 2 voor de prijs van 1 laten vanavond de Pointer Sisters. Inderdaad, het waren echt zusjes. En ze heten echt Pointer. De vier zusters groeiden op als domineesdochters en begonnen hun muzikale carrière met het zingen van gospel in de kerk van hun vader. En hoewel seculiere muziek thuis streng verboden was, ontdekten de zussen stiekem de rock'n'roll. Nou, van de vier zussen is alleen Rut nog in leven en zij is juist de oudste. Nu is ze 80 jaar, maar tot een paar jaar terug trad ze nog op, vergezeld door haar dochter en kleindochter en nog steeds onder de naam de Pointer Sisters. Nou, straks draaien wij in 2 voor de prijs van 1 Slow Hand. Je hoort het al een beetje, 1981. Maar welk nummer van de Pointer Sisters wil jij graag daarna horen? Heb je suggestie naar de app van NPO Luister. Dus nog even zoeken in je eigen platenkoffer. Even graaien in je cd-kast. Op zoek naar een mooi nummer van de Pointer Sisters. Voor 2 voor de prijs van 1. Laat het weten via de app van NPO Luister. Gaan wij van nu naar het nieuwe nummer van Bertolf en Nonden. En wow, again.

0: Met de Commodores schreef Lionel Richie een aantal prachtige klinkende liedjes die vaak een droevig verhaal vertellen. Denk maar aan Easy en Still en ook deze Sail On uit 1979. Over een man die beseft dat zijn huwelijk nooit zal gaan werken en dat hij het zat is om het te blijven proberen. En daarom heeft hij besloten er zo pijnloos mogelijk een eind aan te maken en zijn leven weer in eigen hand te nemen.
1: Naamplaatje. Naamplaatje.
0: 10 voor half 11. We gaan naar het naamplaatje van deze week. En het naamplaatje komt van Merinde van der Pol. Leuk, Merinde. Leuk dat je ons schreef. Je schrijft: ik kende ooit een meisje dat Roxanne of Roxanne heette. En als ik dan het nummer van de Police, Roxanne, hoor, moet ik altijd aan haar denken. We waren jong, hingen vaak samen rond. En hoewel we elkaar al jaren niet meer zien, brengt dat liedje me meteen terug naar die tijd. Nou, wie weet, luistert Roxanne of Roxanne wel? Vriendin van Merinde van der Pol? Laat het weten via de app van de NPO Luister, zal ik zeggen. 1979, daar hebben we het over. En inderdaad, de Police en Roxanne.

Mama Cars, 1968, Dream a Little Dream of Me. En eigenlijk was het helemaal niet de bedoeling dat dit liedje op naam van Mama Cars als soloartiest kwam te staan. De mamas en de papas die namen het oorspronkelijk op als band in 1968. Maar ja, dat gebeurde allemaal na de flop van Safe in My Garden. En daarom dacht de platenmaatschappij, we gaan dan eens gewoon solo verder. En met succes. Dream a Little Dream of Me was eigenlijk de eerste van een roemrijke solo carrière van Mama Cars. Wij gaan nog naar een verzoekje van Roberto. Hij kwam met een mooi liefdesnummer, zo zegt hij zelf, van de Engelse jazz soulband Carmel, getiteld It's All in the Game, uit 1987.

0: 5700 deelnemers, meer dan 1500 vrijwilligers, ruim 245 miljoen euro tot nu toe. Geld voor onderzoek naar de genezing van kanker, ingezameld door het grootste goede doelenevenement van Nederland. Volgende week bestaat Alpe d'Huez 20 jaar en Berto 5 is erbij. Op maandag, dinsdag en woensdag van 4 tot 6. En donderdag 4 juni de hele dag door. 20 jaar Alpe d'Huez. Want opgeven is geen optie.
1: Vanaf maandag op NPO Radio 5. Kijk voor alle informatie op nporadio5.nl.

0: Save the Last Dance for Me. The Drifters 1961. Daarvoor Room 11, Hey Hey Hey. Daarvoor Pink Floyd, Wish You Were Here uit 75. En als eerste van vier maar liefst Carmel, It's All in the Game uit 1987. Op verzoek van Roberto.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: 14 minuten voor 11 in de avond van 5. En dat betekent tijd voor 2 voor de prijs van 1. Ik zei het al eerder dit uur. We gaan het hebben over de Pointer Sisters. En van de Pointer Sisters is alleen Ruth Pointer nog in leven. 80 jaar is ze nu. Ze kan terugkijken op een roemrijke carrière die ze samen met haar 3 andere zusjes had. Maar het was ook een harde tijd. Achter de vrolijke glitterjurken en opzwepende hits van de Pointer Sisters ging ook een enorme hoeveelheid familiedrama, ruzies en fysieke escalaties schuil. De druk van de roem, gecombineerd met zware drugsverslavingen en foute mannen, zorgde achter de schermen voor diepe breuken binnen de familie. Dit valt allemaal te lezen in de autobiografie van Ruth, die ze in 2016 uitbracht. Still So Excited heet dat boek. Nou, gelukkig straalt de muziek van de Pointer Sisters enkel en alleen zonneschijn en positiviteit uit. Na Slowhead, onze keuze, in 2 voor de prijs van 1. Uit 81 hoor je Jump, Jump for My Love uit 84. En dat is de keuze van Pedro, dankjewel daarvoor. Dus eerst Slow Hand uit 81. En dan Jump uit 84. De Pointer Sisters in 2 voor de prijs van 1.

0: Zo'n nummer kan eigenlijk eindeloos door, verveelt gewoon niet. John, For My Love, The Pointer Sisters. Twee voor de prijs van één. Ja, en dan voel je hem aankomen. Dan zit het er zo'n beetje op. De avond van vijf voor deze week ook. Maandag is Gerja hier weer. En vrijdag, volgende week vrijdag, hoop ik hier weer te zijn. Ook met Cynthia. Nou, kan je voor nu nog geen genoeg krijgen van alle muziek? Blijf dan gewoon lekker luisteren. Straks de NPO Radio 5 Muzieknacht. En of je nou aan het werk bent vannacht of je ogen dicht doet voor een welverdiende nachtrust. Cynthia en ik, we wensen je een hele fijne en rustige nacht toe. Je weet het, hè, waar je ook bent op deze wereld of wat je ook doet, er is altijd wel een engel die over jou waakt. Misschien ben jij die engel voor iemand anders. Dat kan ook. Eén ding is zeker, je bent niet alleen.
1: De omroep van geloof, hoop en liefde.

0: is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
9: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis, die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 11 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza, blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Nog eens 15 optredens van de Franse zanger Patrick Bruel gaan niet door vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag aan zijn adres. Meerdere vrouwen beschuldigen hem onder meer van verkrachting. Bruel ontkent alles. Zijn management heeft de optredens geschrapt, naar eigen zeggen in het belang van het publiek. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. Twee Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden of derden de kinderen op kunnen vangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Zij zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan het jaar ervoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Een aantal Amsterdammers is een rechtszaak gestart omdat de gemeente zich al jaren niet kan houden aan het maximum aantal toeristen. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: De beste evergreens.
1: Dit is NPO Radio 5.

0: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.

0: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
0: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
3: Nothing ever stays.
4: The Boys of Dungeon Lane.
3: Nothing comes to mind.
4: Is het prachtige nieuwe album van Paul McCartney.
3: No one can erase.
4: The Boys of Dungeon Lane van Paul McCartney.
3: The days we left behind.
4: Is nu overal verkrijgbaar.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
7: Appetito.
6: Appetito.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
9: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.
10: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Creon kozijnen.
12: Hey. Dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
13: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Odido.
16: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
17: Middernacht, het begin van zaterdag 30 mei. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Onweersbuien hebben afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, Islamitische Staat, de RSF-militie in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam de man van 47 zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een 33-jarige plaatsgenoot is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berchem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt vanwege rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Raheem Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon, maar in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek, in Groningen, stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. En ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen bijvoorbeeld viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het hevige noodweer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden weggehaald van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te plaatsen. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwenen zijn. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het Amerikaanse congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed gisteren in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Raheem Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 2 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoge Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. De lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broertjes van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden de jongetjes huilend langs de kant van de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat waren er zo'n 800.000 meer dan een jaar eerder. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad van Amsterdam. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.